like nothing. Forget it.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking die nu is afgesproken staat dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet zal nog eens kijken naar het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol. De regels moeten vanaf november de geluidsoverlast en de uitstoot verminderen. Maar een commissie oordeelde vorige week dat dat niet gaat lukken. Onder meer oppositiepartij GroenLinks-PvdA en coalitiepartijen CDA en D66 dringen erop aan dat het kabinet opnieuw naar de tekentafel gaat. Minister Karremans heeft dat nu toegezegd, maar zegt ook dat de luchtvaart onmisbaar is in een open economie. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-set en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City. Die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangiften van hem. Ook komt er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk maken ook kapitoolbestormers daar aanspraak op. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL Alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen, waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en de asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: terug. Heb jij iets met musicals, Dennis?
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja, ik hou ervan.
0: Wat is jouw favoriete musical aller tijden?
1: Oeh, aller tijden.
0: Nou ja, gewoon één mooie die je altijd zult onthouden.
1: Ik denk dan toch wel nu de Moulin Rouge, denk ik.
0: Oh, ja.
1: Ben ik 3 keer geweest.
0: Oh, ja. Ja, die stopt, hè, komende zomer.
1: Ja, die stopt helaas, ja. Maar ik vond het waanzinnig. Het is één groot spektakel, visueel, muziek. Het is feel good. Het is, er zit een mooi verhaal in, ja, ook. Dus,
0: daar ben jij toch ook geweest, Carmen? Of Moulin Rouge niet?
2: Moulin Rouge ben ik geweest, ja.
0: Ja.
2: Dat is een spektakel, ja.
0: Wat ook een spektakel is natuurlijk Harry Styles. Daar ben je afgelopen weekend geweest.
1: Ja.
0: En omdat je het zo mooi vond en misschien wel niks zag, ga je nog een keer.
1: Nou, ik zag zeker wat. Ja, vanavond staat hij weer in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. En dit weekend, na 2 dagen rust, er waren wat klachten geweest.
0: Ja.
1: Naar aanleiding van zijn eerste...
3: Over het te hoge podium.
1: Ja, het podium was te hoog en mensen hadden te veel betaald. En de goodies die ze kregen bij de VIP-pakketten waren allemaal wat... Dus
3: karig.
1: Mensen waren toch een beetje chagrijnig. Ik moet zeggen, ja, ik zat ergens 3 hoog achter. Heel hoog. Met een soort verrekijkertje kon ik zo'n Playmobil poppetje zien springen. Maar ondanks dat, ja, ik vond het echt super.
0: En daarom nog een keer.
1: Daarom nog een keer. En nu, maar nu staan we op de vloer.
0: Okay.
3: En nou, dichterbij dus.
1: Wat zei je?
3: Dichterbij. Dus, ja.
0: Ik vraag me af of je dan wel iets kunt zien. Want de beelden die bij mij voorbij kwamen, ik zag alleen maar mobieltjes. Ik moest echt helemaal scrollen om te kijken. Ik moest echt beeld vergroten om Harry Styles in beeld te zien.
1: Ja, dat is wel. Die mobieltjes zijn wel echt een ding. En iedereen die heel hard meezingt, vind ik ook altijd. Ja, ik snap bij een concert dat je meezingt. Maar sommige mensen die maken er echt wel een potje van. Ja. Maar ik vraag me wel af met die telefoons. Dat vroeg ik me sowieso vorige week af. Dat ik dacht, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Had je dan, bijvoorbeeld, had jij, als je naar een concert ging, een fototoestel bij je?
0: Ja. Of opa vertelt nu, dankjewel.
1: Opa vertelt, ja. Vertel eens, opa.
0: Ja. Nou ja, kijk, mijn meest dierbare herinneringen aan concertbezoek... Ja, die komen echt uit de jaren 80. Dat ik ook naar het Feyenoordstadion ging. En bijvoorbeeld Michael Jackson daar zag. Nou, daar heb ik wel vaak over gehad, over dat bijzondere moment. Maar ik zou je vertellen, ik heb inderdaad bij Michael Jackson... dat stond ook op het toegangskaartje... fotografie verboden. Je mocht niet een fototoestel mee naar binnen.
3: Toen had je een te groot spandoek meegenomen waar niemand iets kon zien.
0: Die had ik voor Madonna meegenomen.
2: Ja,
0: Madonna,
2: oh ja, dat weten we allemaal.
0: Ja, dat weet ik. Laken van het bed van mijn ouders getrokken. I met love verf. You. Heb met verf erop gedaan. Wat ben je wel niet van plan? Zei mijn vader.
1: Hebben ze die ingenomen of niet?
0: Ik heb hem daar wel achtergelaten, maar ze heeft niet erop gereageerd.
1: Ah.
0: Maar bij Michael Jackson had ik een heel klein fototoestelletje. En dat heb ik mee naar binnen gesmokkeld. Waar? Nou, dat voel je aankomen. Inderdaad, in mijn onderbroek.
2: Ja.
0: Dus, en ik stond best wel dicht vooraan.
3: Hele
0: en,
3: bruine lens.
0: Ja, black or white.
3: Ja. Nee, maar toen heb je een foto kunnen maken.
0: Ik heb foto's kunnen maken. Die foto's heb ik ook nog altijd.
3: Wow.
0: Heel
3: aan,
0: ja, met niet al te veel pixels kan ik melden.
3: Wat gaaf.
0: Best een beetje vaag afbeeldingen. Maar ik heb Michael...
3: Ik ben daar jaloers op.
0: Ik heb Michael in de lens gevangen.
3: Ja, mooi.
1: Heel mooi.
3: Kunnen we die foto's ergens zien? Worden die ooit gepubliceerd?
0: Ja, ik zal eens even in mijn... ze liggen natuurlijk in mijn museum, ergens in een fotoalbum. Ik vind het wel leuk om die weer even op te raken.
3: Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Hetzelfde donkere museum als waar jouw Eurovisieverzameling ligt.
0: Juist, ja. We gaan even kijken wat verder in nieuws is vandaag, Carolijn.
3: Nou, dat er heel wat flitspalen bij komen. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650, worden er 1450. Vooral komen die langs de 30 kilometer wegen... waarvan we gisteren hoorden dat daar te hard wordt gereden. Verder heeft de politie 5 pro-Palestijnse activisten van het spoor afgeplukt bij Den Haag Centraal. Zij eisen dat het kabinet in actie komt voor de activisten. Met die flotilla, die zijn opgepakt. Daar zitten ook Nederlanders bij. En Bert, ik moet jou heel erg aanspreken. Een grote prijs winnen. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld, je zou een heel gek filmpje kunnen opnemen. En dan zou je misschien wel een onbewoond eiland in Zweden kunnen winnen. En we gaan straks horen of dat is gelukt.
0: Oh, nou, dat ik nog niet zo'n prijs heb gewonnen dan. Goed, horen we zo meteen meer over. Oké, de meeste liedjes hier op NPO Radio 5. Je weet het, ze slapen nog. Ze zijn nog in Dromenland, in Utopia. Maar met jullie hulp...

Smokey. En Living Next Door to Alice. Enige onduidelijkheid over de letter die we hebben gekozen voor het alfabet. Sommigen denken dat het een P is. Van Precious Little Diamond die bijvoorbeeld binnenkomt. Anderen denken weer aan een W. Maar het is echt de V. De V van vijf. De V van vrolijk. Dus, dan is dat duidelijk, hè? Je kunt nog inzenden via de NPO Luister.

0: Dag Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Mooi dat jij er ook vroeg bij bent. Al druk aan het werk.
1: Vroeg op.
0: Kijk eens aan.
1: Onderweg naar het werk, Ben.
0: En wat voor werk wacht er op jou?
1: Ik ben een logistiek manager bij de grootste groothandelbezorgservice van Nederland.
0: Aha, en dat betekent dat je altijd vroeg op pad moet?
1: Dat klopt.
0: Ja. En hoe zorg je dat het logistiek allemaal in orde komt? Want we hebben hier in dit land natuurlijk ook te maken met, ja, met files, met vertragingen en weet ik veel wat allemaal.
1: Nou ja, dat is elke dag natuurlijk een uitdaging. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een heel team. Maar ja, ik zei het net ook aan de telefoon, hadden we het er even over. Het is best wel lastig met tegenwoordig het personeel krijgen. Niet alleen logistiek personeel, maar zeker vrachtwagenchauffeurs. Ja, dan is het elke dag weer puzzel om te zorgen dat alles op tijd bij de klant komt.
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk dat er zo weinig animo is voor dat vak dan?
1: Nou ja, je merkt wel dat, eerlijk gezegd, de meeste jongeren toch kiezen voor een baan achter een computer of een pc of een laptop en niet achter het stuur.
0: Nou, doe dan eens even een mooi vurig pleidooi voor al die mensen die achter zo'n scherm zitten weg te kwijnen en gewoon het avontuur willen aangaan achter het stuur wellicht binnen jouw branche.
1: Nou mensen, mocht je bij jezelf denken, joh, het werk wat ik nu doe, dat bevalt me niet. Dan is er altijd een hele mooie uitdaging in de branche als vrachtwagenchauffeur of als logistiek medewerker. Altijd werk, een goed CAO en veel plezier.
0: Nou, kijk eens aan.
2: Ik ga mijn baan opzetten.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Wordt nu vrachtwagen.
0: Ik vind dat je dat echt heel erg goed doet, Frits.
2: Met een vlam in de pijp.
0: Ja, zo. Precies. Ja, want altijd als wij onderweg zijn naar de studio, dan haal ik ook dikwijls wat vrachtwagens in. En dan denk ik toch aan jullie mooie vak van vrijheid. Geen baas die achter je aan zit, maar gewoon lekker in vrijheid daar kunnen werken. Dat is toch mooi?
1: Ja, dat is zeker. Ja. Kijk, het zijn wel lange dagen, maar ja, uiteindelijk, je levert bij klanten en ja, je maakt klanten tevreden. En ja, er is natuurlijk niks mooier als een klant tegen je zegt, joh, wil je wat drinken, wil je nog een broodje en bedankt voor alle spullen die je weer gebracht hebt.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. En wat ik ook knap vind,
1: Carmen, als jij je baan opzegt, dan doe ik de sollicitatiegesprek met je.
2: Nou, dan neem ik even wat lekkers mee, beloofd.
0: Ja.
1: Dat hebben wij ook wel in onze grote handel, maar leuk uit meenemen. Ja.
0: Het meest moeilijke trouwens van jouw vak, Frits, lijkt me dat parkeren van zo'n grote vrachtwagen. Want jullie moeten vaak binnensteden in en in kronkelweggetjes manoeuvreren. Ik vind het buitengewoon knap.
1: Ja, en het wordt ook steeds lastiger met de eenrichtingsverkeer. Ook tegenwoordig moeten we natuurlijk heel erg opletten met elektrische auto's, dat we alleen nog met elektrische vrachtwagens mogen komen. Bij sommige klanten mag je alleen nog maar met een busje komen. Dus ja, het is niet meer zo simpel als vroeger vrachtwagentje rijden en voor de deur komen.
0: Hier zijn de regels wat simpeler.
3: Alfabet.
0: We halen namelijk een liedje uit bed met de letter V van Vrolijk en van Vijf. Vanmorgen vloog ze nog van onder meer Robert Long en Martine Bijl. En ja, wat al nu meer uit die mooie musical Tjechof. Kom binnen via Martien. View from a Bridge, Kim Wilde. Dankjewel, Mos van Veen. Vertigo van U2. Via Ton, Voel even van Abba, Hans. Voyage van Desireless via Rokus. En ook via Leendert. Voor haar van Frans Halsma scoort heel hoog. Onder meer via Ton Kallenberg, Valerie, Amy Winehouse, Anja Roeland. Vriendschap van het Goede Doel via Cap. Vrij met mij, Rutger Kot. Komt ook nog binnen. Visite van Lenny Koer, Wim Walravens, Visjes van Lou Reed, Kees. Voor de overlevenden Boudewijn de Groot, Harm Dallinga. Vissen van Pieter Reumer en Leen Jongewaard zie ik hier oppoppen. En net als Freedom Come, Freedom Go van de Fortunes. Vrijgezel van Benny Nijman via Michael. Vroeg of laat, Toontje Lager via Dirk. Even kijken. Veronica van Cornelis Vreeswijk. Ger Hinsen via Conny. Van Paolo Conta, André Lazaroms. Vieze Lise van Robert Long. En Mirjam Clemens. Ronnie is ook van de partij, heeft iets ingesproken.
4: Goedemorgen, alle. Of het nou een echte evergreen is of niet. Maar het is een nummer dat begint met de V. En een van de weinige nummers die normaal heeft opgenomen met de letter V. 1990. Vulgaris Magistralis.
0: Die vind ik wel heel erg leuk, hoor. Ja, ik ben ook fan van normaal. Dankjewel, Ronnie. Maar we kiezen voor jouw inzending. Frits Rocher, vertel, welke is het?
1: Ja, dan ga ik toch voor de enige king of rock'n'roll, Elvis Presley met Viva Las Vegas.
5: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: In Fake Maand. Met die reeks van unieke concerten in de Arnhemse Gelre Dome. Halverwege dit uur. En dat betekent het nieuws van 6:30. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650, het worden er 1450. En ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. En die palen zullen ook vaker van plek verwisselen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik vind dat natuurlijk allemaal goed hoor, want we moeten gewoon niet te hard rijden. Maar die 30 kilometer zones, ik heb soms moeite mee om 30 vast te houden in de auto, want dan ga ik daar overheen.
1: Dat geldt dus voor heel veel mensen. Ja. En zeker als degene voor jou of achter jou aan het duwen is, zeg maar. En de een houdt zich wel aan die 50, dat hebben we gisteren allemaal gezien. En de ander die denkt, nou, ik moet 30 rijden, ik wil geen boete. Ja, maar goed, de regel is 30 en daar zullen we ons aan moeten houden. Of je moet een dikke boete willen betalen. Ja,
2: en wordt ook vooral echt te hard gereden in de bebouwde kom. Hè? Dus daar is het ook voor.
1: Ja, het is vooral natuurlijk bedoeld om het aantal ongelukken naar beneden te krijgen.
0: Ik kijk ook even naar jouw kamer. Want regelmatig ligt er zo'n bom bij jou op de mat.
2: En dan dat klopt.
0: Is het
2: hele dag een eigen stempel bij het CIB. Ja.
0: Goed, ga door.
1: De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Zij eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor de zogeheten sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. En een grote prijs winnen nadat je een gek filmpje hebt opgenomen. Freek en Eva uit Berlikum en Den Bosch wilden dat wel eens meemaken. Het toerismebureau Visit Sweden zocht via sociale media 2 eilandbewaarders voor het eilandje Medbadan. En de winnaars mogen een jaar lang op dat eiland passen.
3: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch.
1: Ja, dat zagen die 2 twintigers wel zitten. Het stel hing rugzakken om, pakte een subboard, maakte een bordje met erop To Sweden en namen een gek filmpje op in het bos om de hoek.

0: I love Brilliant.
1: Ja, gewoon een lollig filmpje, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Maar ze hebben tot hun grote verrassing wel gewonnen. Freek kreeg een mailtje waarin stond... Congrats with your own island.
2: En dan moet je een jaar lang daar wonen?
1: Ja, moet je een jaar lang.
2: Nou, ik hoef die prijs... Zou ik niet, zou
1: ja, maar het gaat niet om of jij die prijs... Nee, zij zijn helemaal gek op reizen. En ze zijn naar Brazilië geweest en overal ter wereld. En ze dachten, wauw, een jaar lang op zo'n eiland. Ja,
2: kan
1: zelfvoorzienend, heerlijk.
2: Kan mijn koffer daar op wieltjes rijden? Want dat is altijd mijn voorwaarde.
1: Nee, dit is niet voor jou. Nee. De prijs is helaas al vergeven, Bert.
2: Het doet me ook een beetje denken aan dat herinner jij nog wel begin jaren 70, dat Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rotterdam een plaat bivakkeerden. Helemaal in hun eentje. Dat was dan ook een soort experiment. Een soort, soort Big Brother uit de 70s.
1: Ja.
2: Maar zou het iets voor jou zijn? Dit?
1: Ja, dan ik denk dat ik me al heel snel ga vervelen. Ook al neem ik een hele stapel boeken mee. Maar ik snap dit wel. Als je hiervan van houdt, van rust en natuur. En ach, Zweden is prachtig. Ik zou heel graag nog een keer naar Zweden willen.
2: Ja. Nou, moet jij volgend jaar maar nog een filmpje
1: in. Ja, wie weet.
2: Het weer voor vandaag.
1: Wisselend bewolkt en vanmorgen op steeds meer plaatsen buien. Ook af en toe zon vandaag. En het wordt weer ietsje warmer. Maximaal 19 graden.

0: Love You, The Greatest Lover. Het zijn toch van die handjes die je dan bij voelt, hè? En als vanzelf voor je ziet. You're The Greatest Lover. Deze man ken je vooral van I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Nick Kershaw maakte ook dit

Nick Kershaw. En zij vroeg vergeten dit van deze ochtend. White Boy. Het is 7:15. Met nu Otis Redding.

0: in de vroege ochtend extra glans krijgen. En daar hoort dit toch bij, vind ik. I've Got Dreams to Remember van Otis Redding. Het is 6:45. Dennis, veel mensen vragen zich vaak af... Ja, wat doen die lui nu na 9:00? Nou, wij werken gewoon door, zoals jij gisteren bezig met een bijzondere campagne.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik had gisteren een beetje een lange dag. We beginnen vroeg hier bij de ochtendshow. En normaal ga ik dan lekker naar huis, dan ga ik op de bank, lekker rustig. En wat iedereen doet na zijn werk, een beetje wandelen. Maar gisteren ben ik doorgegaan richting Amsterdam... om daar te helpen voor een nieuwe maatschappelijke campagne...
0: En wat voor campagne is dat?
1: Ja, dat is een campagne vanuit Sieren. Ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen. Maar het gaat er een beetje om dat iedereen een beetje in zijn eigen bubbel zit. Of nou, iedereen, maar mensen zitten steeds meer in hun bubbel. Op een telefoon, oortjes in, niet meer bezig met hun omgeving. En deze campagne die probeert eigenlijk mensen gewoon wat meer met elkaar te laten praten. Kijk, dus daar, waar je ook bent...
0: Daar gaat mijn hart dan toch wel sneller van kloppen. Want dat vind ik heb het al vaker gezegd hier en ik blijf het ook roepen. Op een dag word ik hier nog ambassadeur van, denk ik.
2: Jij had mee kunnen doen.
0: Ik had mee kunnen dat ik niet benaderd ben. Ik vind het...
1: Zal ze bellen.
0: Ja, ik vind het echt het grootste probleem van deze tijd. Mensen met oren op, mensen met oren in. Hallo zeggen op straat. Het is er allemaal niet meer bij. Ja. Het is alsof iedereen, je noemt het inderdaad, in zijn bubbel zit... Holistisch een leven leidt en niet meer naar elkaar omkijkt.
2: Terwijl een praatje maken met een vreemde eigenlijk best wel leuk is... en ook je dag kan maken.
0: Dat is ook zo. Ga een willekeurige supermarkt in... en spreek gewoon eens een keer iemand aan. Doe ik ook. Ik vind het een feest om naar de supermarkt te gaan. Ja. En iedereen heeft ook een verhaal. Maar mensen zijn ook niet meer geïnteresseerd in een ander. Nou ja, terwijl iedereen een verhaal heeft.
1: En bijvoorbeeld die zelfscans. Tegenwoordig is er vaak nog maar 1 of 2... echt van die kassa's met een band.
2: Ja. Ja.
1: Of dat noemen ze dan ook al de praatkassa.
2: Ja. Ja.
1: Maar dan sta je, dan het nadeel daarvan is ook wel dat je dan voor Mien staat die dan haar hele levensverhaal houdt.
0: Ja.
1: Terwijl ik het wel leuk vind. Ik ga bewust wel eens naar zo'n gewone kassa. Omdat ik denk, even hallo, goedemorgen. Gewoon even menselijke interactie.
0: Ja, vind ik mooi. Kijk, met de komst van de zelfscankassa is de band in allerlei opzichten verdwenen.
1: Tussen
0: elkaar ook en ook de rolband.
1: Had de slogan van de campagne kunnen zijn.
2: We scannen elkaar niet meer.
0: Ik denk dat ik vandaag wel gebeld word.
1: Ja, denk ik.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. We scannen elkaar niet meer. Dat is ook een mooie slagzin. Kun je wel een prijs winnen naar een onbewoond eiland of zoiets.
2: Ja.
1: Heel leuk.
2: Nou, ik ben heel benieuwd naar die campagne.
1: Ja, nou ja, zodra er meer uitkomt, zal ik er wat meer over laten horen.
0: Ja, en wanneer is dat? Weet je dat al?
1: Ja, eind juni ergens. Dus dan weet ik niet of ik hier nog zit, maar...
0: Okay.
2: Maar laten we alvast een beetje beginnen dan met die campagne. Dus dat we gewoon vandaag allemaal even vrolijk naar buiten gaan... en iemand aanspreken op straat of een glimlach of een knipoog. Dat moet gewoon kunnen. Laten we dat doen vandaag.
0: Ja. Nou ja, ik doe het elke dag al, maar het is heel goed dat je...
2: Gewoon... Ja, maar ook gewoon voor iedereen. Ja. Gewoon dat we dat allemaal doen.
1: Ja. Okay. Nou, campagne niet meer nodig.
0: Ik vind het een heel goed idee. Ik kijk ernaar uit, de campagne, Dennis. En nog even wachten en dan mag je hier een première gaan? Zullen we dat afspreken?
1: Ja, doen we. Okay,
3: je vrolijke vriend in de morgen.
0: Eens even kijken. 6:59 nu.
3: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Nou, dat wordt het zeker. Want zometeen gaan we het hebben over iemand waar we toch allemaal gek van zijn. Volgens mij ik in elk geval wel. En ik weet dat jij... daar ook een sprongetje extra bij maakt.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd wie die legendarische woorden uiteindelijk gaat uitspreken.
0: Oké. Moeten we het hierbij houden of zullen we toch een tipje van de sluier oplichten?
2: Ja.
0: Volgend uur.
1: Volgend uur?
0: Ja.
2: Oké, doen we dat.
0: Ja, oké. Wachten we nog even... ik ga het ook vertellen. Nee, we gaan het hebben... Ja, ik kan het... Ja.
2: Jij zou geen goede spion zijn. Spanningsopbouw
1: wordt helemaal... Ja.
0: Nee, we gaan het even hebben over de nieuwe James Bond namelijk.
2: Ja.
0: Want er is een grote zoektocht naar... en we zijn allemaal toch wel benieuwd wie dat gaat worden. Nou, iemand die er alles van weet, dat is iemand...
2: Onze eigen 007 eigenlijk.
0: Dat is het een beetje. Komende uur op NPO Radio 5. En nu eerst... Jannes. Nou ja, Jannes met een G.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 7:00, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
15: Goedemorgen. Het aantal burgers dat in Oekraïne is omgekomen heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer grote luchtaanvallen op doelen in Rusland. Er zijn inmiddels bijna 4000 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Assen in maart. Die beving was een van de zwaarste ooit in Drenthe. Bewoners zijn bezorgd over de schadeafhandeling, bleek ook deze week weer bij een inloopspreekuur.
16: We horen verder ook helemaal niks, dus we willen eigenlijk hier even horen hoe de stand van zaken is.
17: Heeft u er vertrouwen in?
16: Ja, ja. Dat is een vraagteken, wat mijn man ook zegt, maar ja.
18: Ik heb er toch wel vertrouwen in dat het toch nog goed komt. Maar goed, wie ben ik?
15: De commissie Mijnbouwschade zegt tegen RTV Drenthe dat mensen erop mogen rekenen dat ze de schade van de beving vergoed krijgen. Vrijdag komt staatssecretaris Debat weer naar Drenthe om over de schadeaanpak te praten. Na een grote brand gisteren bij een autobedrijf in Schagen geldt daar nu een noodverordening. Want er is asbest vrijgekomen en daarom mag niemand het gebied rondom het autobedrijf in. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij ook en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren is er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij dat getroffen autobedrijf. En groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van het puntenverlies van Manchester City. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Fans gingen naar het stadion en het trainingscomplex van de club. Ze hebben er lang op gewacht.
7: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
19: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
15: Het is de 14e landstitel voor de club uit Londen.
14: Ja, in Engeland kunnen ze als geen ander natuurlijk feest vieren als het gaat om een voetbalwedstrijd.
15: Ja, heel je mooi moet echt goede apparatuur meenemen om dat nog een beetje goed te kunnen opnemen. Ja, ja, het weer bewolkt met soms wat zon, maar in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen buien. Later vanmiddag wordt het in het noordwesten droog bij maximaal 19 graden.
20: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Vandaag is haar geboortedag, haar 115e. En traditioneel wordt dan de Annie M.G. Schmid week afgetrapt. Dit jaar staan al haar dierenverhalen in de schijnwerpers. Dan moet je denken natuurlijk aan Sipi, aan Takkie en ook aan Pippeloentje. En in boekwinkels in ons hele land worden een week lang haar boeken voorgelezen. Dubbel genieten voor voetballiefhebbers. Vanavond is de finale van de Europa League. Het Duitse SC Freiburg neemt het op tegen het Engelse Aston Villa. Die wedstrijd kun je zien om 9 uur vanavond. En iets dichter bij huis wordt er gevoetbald om promotie naar of degradatie naar de Eredivisie. Willem II speelt thuis tegen FC Volendam in de eerste finale van de play-off. Spannend natuurlijk. En die wedstrijd begint al om 7:15. En hou die 7 nog maar even vast. Want de zoektocht naar de nieuwe 007 is begonnen. Wie wordt het? Zometeen het verhaal van...

0: Beach Boys. Die afgelopen vrijdag nog een hoofdrol speelden hier op Radio 5. Vanwege het 60-jarig bestaan natuurlijk van hun beroemde album Pet Sounds. 12 over 7. Of moet ik zeggen 12 over 007. Want er wordt gefluisterd over James Bond. Wie kruipt er in de huid van die held? Audities zijn inmiddels begonnen. Wie doen er eigenlijk aan mee? En waar moet zo'n Bond-acteur aan voldoen? Nou, dat zijn vragen waar Jorrit van der Valk zeker een antwoord op heeft. Hij is de grootste Bond-kenner van ons land. Dag Jorrit, goedemorgen.
1: Hey Bert, goedemorgen.
0: Zou je eigenlijk zelf James Bond willen zijn?
1: Ja. Oh, dat wil iedereen toch?
0: Ja, dat zou.
1: Ja hoor. Ja. Ja.
0: En wie is jou?
1: Ik ben misschien al iets te oud, maar.
0: Ja. Want hoe oud ben je?
1: Ik word 42 binnenkort.
0: Oh. Want hoe oud moet een Bond, een nieuwe Bond eigenlijk zijn om lang mee te kunnen gaan?
1: Ja, een beetje begin 30 is dat het allermooiste hoor. Dat ze hem lekker kunnen kneden voor de komende films.
0: Oké.
2: Okay. Oh ja, alvast vooruitlopend dan op misschien meerdere films.
1: Zeker, ja. Als we dat gaan doen, dat weten we natuurlijk niet.
0: Ja, en die persoon moet natuurlijk hele grote schoenen vullen. Want de jongste James Bond, de laatste James Bond, Daniel Craig, vond ik toch van bijzondere klasse. Hoe kijk jij daar tegen?
1: Daniel Craig was inderdaad fantastisch. Hij heeft dat personage weer naar een heel ander niveau getild.
0: Ja.
1: Van een hele ruwe bolster naar toch een wat zachtaardiger iemand aan het einde, hè, met een familie. Maar ja, dat hele proces van het leren kennen van deze man. En zijn eerste zijn dolo-status halen en dan pieken bij Skyfall. Ja, fantastisch.
0: Ja. Hoe ziet het proces van de zoektocht naar een nieuwe James Bond er eigenlijk uit?
1: Ja, dat begint nogal vroeg, hè? Met een natuurlijk een pre-productie. Ze gaat men kijken van, ja, wat wil men? Waar moet een acteur aan voldoen? Daar wordt natuurlijk eerst een heel team voor samengesteld. Hè? Producenten, regisseur, scenario-schrijver en nu ook casting director Nina Golds, die is aangekondigd. Dan gaat men kijken wat past. Hoe ziet de agenda eruit van de acteur? Gaat hij daar tijd voor vrij hebben als ze meerdere films willen maken? Ja, en dan moet hij toch aan een aantal eisen voldoen. Het moet een Brit zijn. Van het Britse Empire, hè, van vroeger, de Commonwealth.
0: Ja.
1: Dat mag dus. Hè, ook een Canadees behoort dus bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
0: Oh.
1: Niet dat we dat al ooit hebben gehad. Ze hebben ooit een uitstapje gemaakt naar een Ier. Hè, dus dat is ook Pierce Brosnan, ook zeer geslaagd. Maar ja, zo gaat het een beetje dan starten.
0: Hmm. En als al die selectiecriteria zijn doorgenomen, en daar zijn ze nu natuurlijk druk mee bezig, dan blijft er een aantal namen over die ook langzaam maar zeker doorsijpelen. Het zijn namen, ik geef eerlijk toe, ik zit niet zo heel erg in die filmwereld, dus het zegt mij allemaal niet zoveel. Maar wat kun jij erover vertellen?
1: Ja, we hebben al heel lang de namen Aaron Taylor-Johnson bijvoorbeeld, die spookt rond. Callum Turner, Harris Dickinson. Dat zijn wel namen die interessant blijven.
0: Ja, wat valt op dan aan die namen?
1: Nou, dat is vooral ook mannen zijn, in dit geval, hè. En die ervaring hebben, maar nog net niet heel erg super zijn doorgebroken. Kijk, zo'n Aaron Taylor-Johnson inmiddels dan wel. Maar de andere mannen die doen vooral ook series.
0: Juist.
1: Maar nog niet echt hele grote films. En dat willen ze graag.
0: Ik hoor toch soms ook de naam van een vrouw vallen. Is dat een reële optie?
1: Nou, de vorige producenten waren daar duidelijk in. Hè. Dus nu is natuurlijk Ion Productions is gestopt met de James Bond films vorig jaar. Die hebben al hun creatieve dingen overgezet naar Amazon. Amazon MGM. Die mogen daar uiteraard zelf hun indeling aan doen. Maar ze hebben gezegd dat ze de lijn van Ion Productions voor een groot deel willen volgen. Omdat dat ook wel echt heritage is.
0: Okay,
1: dus dat is wat Bond ook is. Hè?
0: En dan zou het een Jane Bond worden?
2: Ja.
1: Nou, die kans is... Ik acht hem klein.
3: Of een soort spin-off.
0: Ja.
1: Dat zijn mogelijkheden. Want Amazon mag wel hun creativiteit daarover laten gaan.
0: En een donker iemand, daar wordt er toch ook wel eens een keer tijd voor, of niet?
1: Ja, we hebben dan een jongen die in de Formule 1 film heeft gespeeld naast Brad Pitt. Dus een donker jongen, ben even zijn naam kwijt. Idris
3: Elbis.
1: Dancer Idris.
0: Oh, okay.
1: Ja, die wordt ook wel genoemd.
0: En wanneer komt hier nou echt duidelijkheid over? Want ik vind dat we al veel te lang moeten wachten op een nieuwe James Bond film.
1: Nou, volledig met je eens, Bert. Dat duurt al zo verschrikkelijk lang. Laatst was van 2021. Wanneer gaan we wat krijgen? Ik hoop dit jaar. Ze moeten wel.
2: Ja. Dit jaar al? Oh, dat vind ik vrij snel.
3: Wat voor gevoel duurt deze?
1: Dan moeten we wel horen wie het is.
2: Ja,
1: dat
2: precies.
1: Is, laten we daarmee beginnen.
0: Ja, en dan moet die film nog worden opgenomen. Nou zijn we zeker weer een jaar verder. Hè?
1: Ja,
2: maar James Bond
1: zeggen,
0: Wat schat je in?
1: Ik schat 28, 29, die kant.
0: Oké. Nou, dan spreken we dat in elk geval af. Voor die spreken tijd spreken we elkaar ook nog wel een keer, denk ik.
1: Zeker, Bert.
0: Ik vind het altijd leuk om over James Bond te hebben, natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: En als je het over James Bond hebt, dan kun je niet voorbij gaan natuurlijk aan al die mooie James Bond songs. Ik denk aan Goldfinger van Shirley Bassey. Ik denk aan The Future Kill van Duran Duran. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nou weer eens gaan draaien dan? Na dit verhaal over James Bond. Ik dacht van deze, van The Scene.

En dan blijf je toch achter met het antwoord of met de vraag... wat gebeurde er dan, hè? In die decembermaand 1963, oh, what a night. Ach, maar daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, denk ik, hè? Four Seasons hoorde je hier op NPO Radio 5. Ja, deze trompet is al een feest op zich. De nieuwe Bruno Mars. Risk It All. For just

0: Om 19:30, Carolijn, het nieuws nu.
1: Ja, na lang gesteggel en overleg tot diep in de nacht in Brussel is er een nieuw handelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten. Er zat druk op dit akkoord, zegt correspondent Ardy Stemmeling, want president Trump dreigde met tegenmaatregelen als er voor 4 juli geen deal was.
2: Het had wel wat voeten in de aarde, moet ik zeggen, want ze hebben tot ongeveer 2 uur bij elkaar gezeten om eruit te komen. En nog even de kern van de afspraak. De Amerikanen die mogen nu importheffingen opleggen van maximaal 15% aan ons. En de EU doet niks terug. Sterker, de EU schrapt wel een heleboel heffingen op industriële goederen.
1: Ja, ondertussen lopen de spanningen over Groenland ook weer op en daar staat niets over in het akkoord. De Telegraaf meldt dat de hypotheekrente omhoog schiet. Banken als ING, ABN AMRO en Rabobank verhogen deze week hun tarieven, omdat de rente sterk oploopt door de hoge energieprijzen en zorgen over de inflatie. Volgens ING heeft dit waarschijnlijk een negatief effect op de huizenprijzen, doordat kopers minder kunnen lenen en huizen minder betaalbaar worden. De luchtalarmpaal rond het chemisch complex Chemelot in Limburg blijft staan. Gisteren werd bekend dat de overheid stopt met het ouderwetse luchtalarm, maar het kabinet onderzoekt of er voor plekken met een verhoogd risico een uitzondering kan worden gemaakt. Ja, bij Chemelot moet dat wel, zegt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.
3: Het probleem in Chemelot is dat op het moment dat zich op het terrein een incident afspeelt, bijvoorbeeld met giftige stoffen, de afstand tussen de rand van het industrieterrein van Chemelot en de bewoning vrij kort is en dat mensen dus snel in de gevarenzone zitten en dat nog steeds het snelste middel om die mensen te alerteren en te alarmeren een sirenealarm is.
1: En op het NK Golf voor mensen met een beperking wordt deze zomer gebruik gemaakt van een apparaat dat mensen helpt om op te staan als ze een balletje willen slaan. Het ziet eruit als een kruising tussen een golfkarretje en een rolstoel. Guus Hiddink probeerde hem alvast uit. Hij is ambassadeur van het toernooi in Keppel.
4: Daar heb ik niet lang over na hoeven denken. Dus ik vind het heerlijk om te doen. Om ook de mensen die dachten dat ze niet meer zouden kunnen sporten, of golf in dit geval, om die toch de gelegenheid te geven via zulke apparaten om toch te gaan golven. Als je ook Jelle ziet slaan, dan is het, dan kun je zo zien dat hij daar heel veel plezier heeft. Hij zou nu even 2 ballen met mij slaan. Hij is een half uur bezig.
5: Ja, en jijzelf ook?
4: Ik zelf ook, ja.
1: Ja. Ja, dan ging hij weer. Golfclub Keppel in Gelderland investeert heel veel in aangepast golf. Er worden ook clinics gehouden voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking.
6: Ja, mooi initiatief. Ik dacht trouwens dat er in de golfwereld alleen maar mensen rondliepen met een handicap.
1: Ja, dat is wel waar. Is zo, ja.
6: Het weer dan.
1: Bewolkt met af en toe zon, op steeds meer plekken buien en het wordt iets warmer, maximaal 19 graden.

0: Gerda Boven uit Scheemda, 70. Erik Borst uit Hattem, 37. Harriet Pakwaai, 68. Gerard Mol, 70. Frank van Dijk uit Best, 55. Mirjam Verburg de Bruin, 59. Bert de Bel uit Den Bosch, gefeliciteerd Bert, 67. Tineke Engelen uit Geldorp, 68. Arno de Vries uit Maheze, 70. Jannie Atsma uit Stiens, 63. Kees Smit uit Volendam, 62. Janne Hendricks uit Roosendaal, 76. Dini de Haan uit Apeldoorn, 76. Ruby Kees uit Oudekerk aan de Amstel, 76. En Boudewijn de Groot, ook jarig. Voor 82. Steeds meer Oudewijn de Groot. Ja. We gaan bellen met Francesco Plas uit Alkmaar. Hij wordt 57.
1: Goedemorgen, Francesco.
0: Hey, Francesco. Goedemorgen, je vrolijke vriend van 5 hier.
1: Oh, hey. Goedemorgen, zeg.
0: Van harte gefeliciteerd met je 57ste verjaardag.

0: Dankjewel.
1: Je, je klinkt daar wel heel nuchter onder, Francisco. Wordt het ook zo'n feestje?
0: Er komt hier geen optocht en parade en dat niet. Nee.
1: Hoe gaat het? Kan ik wel voor je regelen als je dat wilt, Francisco?
0: Oh ja, echt wel. Heb je zoveel invloed?
1: Hoe gaat het er wel uitzien dan?
0: We hebben net al koffie op bed gekregen, dus dat is al een traktaatje op zich. Dus waar vind je dat nog tegenwoordig?
1: Nou, dat is ook zo. Niet gemorst, hoop ik, want dat lijkt me best lastig, koffie drinken in bed.
0: Ben inmiddels al getraind in, hoor.
1: Oké.
0: Koffie drinken in bed. Maar,
1: en vandaag nog aan het werk?
0: Ja, vandaag nog aan het werk, ja. Dus straks weer met de klanten. En vanavond op het eind van de middag komen wat familieleden. En die blijven eten. En dan
1: dat is gezellig.
0: Nemen we nog een bakje koffie.
1: Ja. En overdag aan het werk, want je bent loopbaanadviseur. Zo gaf je te kennen toen je aanmeldde voor de verjaardagskalender bij het UWV. Nou, volgens mij is daar één grote zooi. Hoor ik altijd.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou, precies. Daarom pas ik er heel goed. Mijn hoofd is ook altijd één grote zooi.
1: Eén grote chaos.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nee, maar wat is er bij het UWV aan de hand?
0: Nou, heel veel. Kijk, vooropgesteld, hè, dat geldt voor meer van dit soort grote bureaucratische organisaties. Daar gaat heel veel goed. Maar er gaan ook dingen mis. En de kans als er iets misgaat, dat structureel in het proces van verborgen zit, ja, dan kan dat goed misgaan.
1: Ja.
0: En ik denk, als je nu de media een beetje volgt, dan lees je wat er vooral mis is de arbeidsongeschiktheidskeuringen.
1: En wat zou moeten gebeuren om dat te verbeteren?
0: Nou, in de kern zouden we, kijk, dit is een systeem wat dat zou moeten ondervangen als mensen ziek worden, maar eigenlijk, en dat geldt dat het niet alleen voor werk, want daar gaat het bij UWV over, hè, als je arbeidsongeschikt bent voor werk. Maar eigenlijk denk ik dat er gaat. Ik lees wel vaker dat er heel veel geld naar de zorg gaat. En dat snap ik op zich wel. Maar heel weinig aan preventie. Ja. En ja, je zou het eigenlijk bijna om willen keren. En dan zijn mensen denk ik ook beter in staat om het werk te doen wat best bij hen past.
1: En dan kloppen ze minder snel bij jullie aan, bedoel je?
0: Dat zou idealiter. Hè. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En dat los je niet zomaar even op. Maar ik denk dat. Mensen, heel veel werk is misschien helemaal niet leuk voor mensen. Werkgevers verwachten veel van je. De druk is vaak hoog. Dan heb je allerlei privé dingen er nog omheen. Ik zie het bij ons ook best wel hoog ziekteverzuim onder personeel. Nou, dan moet dat weer gedragen worden. Het werk door andere collega's die dan weer belast worden. Er moet heel veel. Alles moet goed. Dus wordt ook nog gecontroleerd. Ja,
1: en daardoor vallen mensen soms om natuurlijk. Omdat de druk simpelweg zo groot is, hè?
0: Ja, iedere individu zal er zijn eigen reden voor hebben. Maar dat zijn wel factoren die, denk ik, vaak aan ons spelen.
1: Ja. Nou, wij hebben hier ook iemand die half doorgedraaid is. Maar dat komt omdat hij aan het Evergreen Top 1000 rad draait. En dat is Dennis. Op welk nummer zijn we uitgekomen?
2: Ja. Goedemorgen, Francesco. Van harte gefeliciteerd.
0: Goedemorgen. Dank.
2: Wij zijn uitgekomen op nummer 724. Ja.
1: Een beetje een UWV-muziekje. Een beetje op de pauze.
0: Oh, dankjewel zeg. Hey,
1: je rustig aan.
0: Ja, dit voelt al een soort stille polonaise waar je dan in loopt. Ja. Maar
2: Wil je nog een keer draaien?
0: Ik wil graag, sowieso is het natuurlijk een unieke gelegenheid om dat aan het rad te mogen draaien. Dus dan draai ik nog maar een keer.
2: Oké. Okay. Gaan we nog een keer. Okay. Oh, mooi. 333.
1: Dat zijn de Eagles. En Lionel.
0: Ja, ik heb net niet gelogen, maar ik ben geen Eagles fan, maar hier kan ik wel mee leven, hoor.
1: Oké.
0: Mooi nummer.
1: Wens ik je een mooie verjaardag. Komt nog een mooie kaart naar je toe, Francesco Plassen. En dan wens ik je een onvergetelijke verjaardag. Hè?
0: Nou, dank voor dit mooie ochtendritueel.
1: Ja. Wil je nog een kop koffie?
0: Nou, lekker.
1: Oké.
0: Houdoe.
1: Regel ik voor.

7 voor 8 hier op NPO Radio 5. Vanavond uitreiking van de Musical Awards. Ja, dat is een groot scala, gepresenteerd door onder meer Marlijn Werenburg. Straks praat ik met haar.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5:00 op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 7:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
19: Het is 8:00, maar goedemorgen.
18: Excuus. 8:00, ja.
19: Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650, het worden er 1450. Ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen te staan. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. En ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. En die palen zullen ook vaker van plek wisselen. In Oekraïne zijn afgelopen maand zeker 238 burgers gedood. Dat is het hoogste aantal burgerslachtoffers in het land sinds juli vorig jaar. Er vallen vooral dodelijke slachtoffers in plaatsen ver van het front af, doordat Rusland lange afstandsraketten en drones inzet. Oekraïne werd in 2022 binnengevallen door Rusland en er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de oorlog. Oekraïne heeft zelf steeds meer geavanceerde wapens ontworpen en viel dit weekend massaal Rusland aan, ook hoofdstad Moskou. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst en daar zijn mensen woedend over. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In die schikking is afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komt er zo ook geld vrij voor de kapitoolbestormers. Democraten noemen het openlijke corruptie.
6: Do you seriously think this arrangement is appropriate? The president telling the federal government to settle a case and let him pay billions to the people that he chooses?
19: Ja, democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoek zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. En na 22 jaar is het Arsenal eindelijk weer een keer gelukt kampioen van Engeland worden. Doordat grote concurrent Manchester City gisteravond gelijk speelde, kan Arsenal niet meer ingehaald worden. Nou, een groot feest bij de voetbalfans in Londen, want ze hebben er ontzettend lang op gewacht, zegt ook sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
20: De laatste keer dat Arsenal kampioen werd, deed Dennis Bergkamp nog mee. Ja, dan hebben we het dus echt wel over een tijd geleden. En ze gaan ook de Champions League finale spelen, dus wie weet wat er nog meer mogelijk is.
19: En die Champions League finale tegen Paris Saint-Germain is volgende week zaterdag. Het weer wisselend bewolkt en op steeds meer plaatsen buien. Vanmiddag af en toe ook zon en het wordt een graad of 18.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

het vrije woord, taboes durft te doorbreken en iemand die stelling durft te nemen in het maatschappelijk debat. En een van de genomineerden is zangeres Leni Koer. In het Olympisch Stadion in Amsterdam vind je vandaag wel heel bijzondere topsporters. Honderden ouderen lopen daar met een rollator over de atletiekbaan. En die rollatorrace is bedoeld om ouderen samen te brengen en ook actief te houden. Je kunt zelf je afstand kiezen en zelfs voor meerdere rondjes gaan. Ja, ik vind het een mooi spektakel. Ja, en over spektakel gesproken. Vanavond de grote uitreiking van de Musical Awards gepresenteerd. Door Marlijn Weerenburg. Ik spreek

Ike en Tina Turner. Nightbush, City Limits. Eerder vanochtend hadden we het over de zoektocht naar de nieuwe James Bond. Toen kregen we heel veel reacties in de NPO Luister-app. Van mensen die zeiden, ach Bert, daar nog eens even zo'n mooie Bond-track. Nou, voor al diegenen deze, van Adele. This is

0: Nacht. En Skyfall hier op NPO Radio 5. En van zo'n graande dame als Adele naar de volgende gast is maar een kleine stap. Geef haar een groot applaus. Mijn collega, mijn beste vriendin, die vanavond het Musical Awards Gala presenteert. Samen met Frits Sissing. Haar naam is Marlijn Weerdenburg.
1: Goedemorgen, dat is nog eens een aankondiging, dankjewel.
0: Ja. Ga je het vanavond ook zelf zo groots aanpakken?
1: Nou, er hangt een mooie jurk klaar. En mijn haar wordt mooi opgestoken, dus volgens mij komt dat wel goed.
0: Oké. Heb jij dan, als je zo'n groot Musical Awards Gala moet presenteren, ook alle musicals zelf gezien, of gaat dat te ver?
1: Nou, niet allemaal. Ik probeer ze wel. Ik probeer er zoveel mogelijk te zien. Dus ik heb er wel heel veel kunnen zien. Maar niet allemaal. Ja, het zijn er zoveel, joh.
0: Ja, en je mag natuurlijk de jury niet beïnvloeden. Maar welke musical heeft veel indruk op je gemaakt?
1: Ja, nou ja, sowieso heeft de jury al besloten. Dus ik mag nu alles zeggen wat ik wil.
0: Oh, oké, prima.
2: Mooi.
1: Maar ik was wel heel erg onder de indruk van Stoornis of My Life van Alex Klaassen.
0: En waarom?
1: Nou ja, hij heeft die musical helemaal zelf bedacht en geschreven. Dat was zijn eerste musical waar hij zelf een script van schreef. Liedteksten. Peter van der Witte heeft de muziek gemaakt en geregisseerd. En ik vind het zo knap dat je dat doet. Dat je gewoon een musical maakt. Dat je gaat denken, ik ga achter een tafel zitten en ik begin gewoon te schrijven. En Alex heeft daarvoor altijd in bestaande musicals gestaan, of die al gemaakt waren. En nu dat hij dat dan zelf doet, vind ik gewoon super knap.
0: Ja, ja, en je bent niet de enige, want ik las daar ook jubelende recensies over.
1: Ja.
0: Je hebt zelf ook natuurlijk wel eens in musicals gespeeld, hè Marlijn?
1: Ja, nou het afgelopen jaar heb ik zelfs in een musical gespeeld, Dear Evan Hansen, die ook veel is genomineerd voor vanavond.
0: Oh, dus je mag misschien je prijs aan jezelf uitreiken. dat zou ik leuk zijn, vinden. Hè? En de winnaar is Marlijn. Nou mensen, kom maar het podium op. Oh, ik sta er al. dat zou wel grappig zijn.
1: Nou, niet op mijn naam, zeg maar wel voor kleine musical. En goed, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we die zouden winnen. Het was ook een hele mooie show.
0: Ja, ja. Je bent een iemand die vele talenten heeft, Marlijn. Is die musicalwereld ook hetgeen wat het allerdichtst bij staat? Of is dat meer de televisiewereld?
1: Ik denk dat de theaterwereld mijn allergrootste liefde is. Dus of dat dan musical is, of ik ga bijvoorbeeld komend jaar graag met mijn eigen voorstelling, mijn eigen solovoorstelling, het theater in. Als het in het theater is, dat is echt voor mij het allermooiste om te doen. Maar dat neemt niet weg dat ik echt ook enorm kan genieten van tv. Dus vanavond zo'n gigantische live show is ook een gevoel van theater. Spannend, aftellen, we gaan beginnen. Tegelijkertijd ben ik nu ook met opnames bezig voor We Zijn Er Bijna in Griekenland. En dat is dan ook weer zo leuk omdat je dan zoveel mensen mag leren kennen en zoveel mooie verhalen uit die mensen mag halen.
0: Ja, en je hebt grote schoenen te vullen natuurlijk, hè, die van Martine van Os.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Nou, spannend natuurlijk, want Martine heeft dat 14 seizoenen lang fantastisch gedaan. En het publiek vrat erop en dan krijg je, maar dan mag jij dat ineens gaan doen. Dus dat is best spannend. Ja. Maar ik moet wel zeggen, vanaf het moment dat we zijn begonnen, laat je dat toch ook los. Ja. Want dan staat er toch een groep mensen voor je en ga je met ze praten en werken. En ja, ik kan het alleen maar op mijn eigen manier doen, dus... Ja, we gaan het zien.
0: Ja, nou, dat gaat vast zeker goed komen, Marlijn. En hoe gaat het dan? Want je zegt, we zijn daarmee bezig. Je vliegt dan na deze opnames ook weer terug naar Griekenland...
1: Ja,
0: om weer
1: zeker.
0: In zo'n sleurhut te gaan zitten? Of,
1: Zeker. Ja, deze opdracht stond al van de Musical Awards. En eigenlijk kwam We Zijn Er Bijna kwam een stuk later. Een paar maanden geleden hoorde ik dat pas. Dus we hebben het zo gecombineerd.
0: Oké. Okay. Ja. Waar kijk je vanavond het meest naar uit?
1: Ik kijk het meeste naar uit. Nou, ik durf wel te zeggen, de hoofdrolspeler van Dear Evan Hansen, de musical waar ik in speelde, Wart van Klinken, die speelde de hoofdrol en die is genomineerd voor aanstormend talent. En ik ben ontzettend veel van hem gaan houden. Het is een hele mooie acteur, een fantastische zanger. Dus ik hoop heel erg dat hij hem wint vanavond.
3: Hij speelt ook in die nieuwe Harry Potter musical.
1: Jij bent goed op de hoogte. Wat goed van jou. Ja, dat klopt. Ja, dat doet hij. En dat doet hij ook weer waanzinnig. Dus het is zo'n groot talent. Dus eigenlijk stiekem hoop ik heel erg dat hij hem wint.
0: Ja. En het is ook fijn staan natuurlijk naast Frits Sissing. Want een Musical Awards Gala zonder Frits Sissing, ja, dat is als een... Nou ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Een appel zonder klokhuis zou ik bijna willen zeggen.
1: Dat klopt. Ja. Hij is dat gewoon. En het is heerlijk om af en toe dan tegen hem aan te mogen leunen. Want het is echt een vakman. Die gewoon, waar je altijd op kan leunen en op kan vertrouwen. Dat is echt heerlijk. Fantastische collega.
0: Ja. Marlijn Weerdenburg. Vanaf september je eigen theatershow.
1: Yes.
0: Die titel is trouwens geworteld, hè?
1: Klopt, je bent goed op de hoogte, dankjewel.
0: Ja, natuurlijk. Nou, dat mag je toch ook wel doen als je een programma presenteert, vind ik. En we zijn er bijna, kijken we ook naar uit. Maar allereerst vanavond dat Musical Awards Gala op NPO 1 vanaf 20:30. Gaat dat zien, mensen.

0: Wij hier bij NPO Radio 5 zijn natuurlijk het station met de beste evergreens. Maar we houden ook van nieuwe muziek. En dit is toch een verrukkelijk liedje. Nederlandse zangeres Melanie Ryan. Bless your heart for breaking mine. Straks, vroeger of later. Carmen, vertel nog eens voor de mensen die het ontgaan is. Wat zit er in de prijzenkist vandaag?
1: Ja, vandaag natuurlijk weer de Goeiedag Hanekman sleutelhanger. Voor aan je sleutelbos natuurlijk. De Omroep Max sokken. Ook lekker voor aan je voetjes. We doen er ook een Goeiedag Hanekman boodschappentas bij. En, ja, hij is pas sinds kort in de collectie, maar al heel erg gewild. De Goeiedag Hanekman deurhanger.
0: Ik heb hem zelf thuis ook, komt nooit meer iemand bij mij binnen. Nee, en dat vind ik, daar geniet ik van. Heerlijk, hè?
2: Nou, daar wil je toch kans op maken.
0: Ja. Oh ja, hoe maak je daar kans
2: op? Nou, dan moet je even opgeven via de gratis NPO Luister-app door het codewoord galajurk te sturen.
0: Ah, helemaal in het licht natuurlijk van dat Musical Awards Gala en Marlijn Werenburg.
2: Zeker.
0: Vind ik een mooi codewoord. Ja. Je mag ook een foto van je eigen galajurk sturen natuurlijk.
1: Je gala pyjama.

0: nieuws komt natuurlijk van Carolijn.
1: Ja, vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers in Rotterdam een wapenstok. Deze BOA's doen mee aan een proef van een jaar. Volgens NS krijgen de BOA's in de trein en op de stations steeds vaker met geweld te maken.
2: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het roken op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
1: Later krijgen ook veiligheidsmedewerkers in Den Haag, Zwolle en Den Bosch een wapenstok. Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. China ontvangt alweer een wereldleider. Vorige week was het president Trump, nu president Poetin. Hij hoopt nieuwe handelsafspraken te maken. Over olie en gas, want ja, van westerse landen hoeft Rusland het niet meer te hebben. Die hebben volgens correspondent Gabi Verberg sancties opgelegd.
3: En wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen. Het ding is een beetje dat ze het al jaren niet eens worden over de prijs. China wil dat gas namelijk hebben voor de prijs die Rusland binnenlands ook hanteert. Ja, en Rusland wil natuurlijk verdienen aan dat gas.
1: Ja, China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. Tienduizenden automobilisten zijn op de bon geslingerd op de A12 de afgelopen tijd. Daar is sinds 3 maanden een nieuwe trajectcontrole tussen Zoetermeer en Nooddorp. Het Openbaar Ministerie zegt bij Omroep West dat er sindsdien 42.000 bekeuringen zijn verstuurd. Het hardrijden, de hardrijders op dat stuk, dat moet omlaag, het aantal hardrijders, want die zijn opvallend vaak betrokken bij ernstige aanrijdingen. En Klaas uit Groningen is bezig met de toekomst van zijn verzameling. In de loop van de jaren verzamelde hij zo'n 10.000 opgezette dieren. Van uilen en vissen tot schildpadden en vlinders. Het is zijn levenswerk en hij heeft er een museum van gemaakt, zegt hij bij OogTV.
4: Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum. Zo ontzettend veel variatie in de natuur. En ik denk al die soorten van diertjes leven en overleven op hun eigen manier. En dat vind ik mateloos boeiend.
1: Ja, hij wil zijn verzameling best schenken aan de gemeente Groningen. Ook heeft hij met de Hortus Botanicus gesprekken over een samenwerking.
5: Ja, een tijdje geleden hadden we het hier in de ochtendshow over de populariteit van het opzetten van dieren. En dat zou van alles van doen hebben met de firma Meiland. Dat zijn die overdreven man, hoe heet dat?
6: Meiland.
5: Ja, ja, want die zet dieren op. Hoe zit dat? Jij kijkt naar dit soort programma's.
6: Ja, hij heeft zijn hondje toen opgezet. Die heeft hij gewoon pontificaal in de woonkamer gezet. En dat was werd heel goed bekeken.
7: Dit schijnt echt een ding te zijn. Dat mensen, je hebt heel veel bedrijven die waar je je huisdier gewoon kunt laten opzetten als een soort eerbetoon in de woonkamer. Dit doen heel veel mensen. Ik zou het niet willen, maar.
5: Nou, ja.
6: Maar niks voor jouw verzameling.
5: Nee. Jij hebt een mooi opzetje van het weer.
1: Ja, het is wisselend bewolkt. Buien ook op steeds meer plaatsen in de loop van de ochtend. Af en toe zon en de temperatuur ligt vandaag rond de 18 graden.
6: Nou, Bertje zet liever platen op.
1: Ja.
5: Meteen doen.
8: NPO.

0: Goedemorgen tegen Arno de Vries uit Maarhezen.
1: Goedemorgen Bert en de anderen allemaal.
0: Zeg maar even goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Arno. Ja,
1: goedemorgen.
0: En dat niet alleen, maar ook gefeliciteerd, want je bent jarig hè, vandaag Arno.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: En wrijf het er maar niet in hè.
0: Nee, we gaan niet over leeftijd hebben.
1: Nee.
0: We gaan niet over leeftijd hebben. Zeker niet. In welk jaar ben je geboren?
1: Ja, heel goed, ja.
3: Ik vraag altijd hoeveel kaarsjes mag je uitblazen.
0: Oh, ja, dat
3: klinkt iets beter.
1: Ja, het zijn al 7 keer 10.
0: 7 keer 10?
3: 7 keer 10.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, wat dan wel weer leuk is, hè? We hebben het dus over 70. Nu kunnen we er ook, hoeven er ook niet meer omheen te draaien. We beginnen vroeger of later in 1970. In dat jaar wordt een zebrazoemer voor blinden geïntroduceerd in Arnhem.
4: Het was een dagelijks probleem voor de heer Wolters uit Arnhem, die er met de verkeerspolitie van de Gelderse hoofdstad over is gaan praten. En met succes. Want er is een oplossing gekomen die eigenlijk heel simpel is en weinig geld kost. In de paal van de voetgangerslichten is namelijk een relais ingebouwd dat bij groen gaat trillen. Het ligt in de bedoeling deze nuttige zebrazoemer nu ook op andere oversteekplaatsen te installeren.
0: Ja, ik weet niet of hij nog altijd bestaat, zo'n zebrazoemer.
1: Ja, volgens mij hier en daar in de stad horen we dat wel eens.
0: Oh, oké. Okay.

0: Ja, getik is het toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Oh ja.
3: Oh.
1: Ik heb daar niet. Ik heb daar...
3: Ja, dat deed je best
0: heel goed.
1: Ja, heel knap. Heel knap. Nee, ik heb daar te weinig oog voor, denk ik. Vanuit 70 reizen we verder.

0: later een hit dan 1980?
1: Dat is een twijfelaar. Ik denk iets later.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1984. Dat was zijn jaar natuurlijk. Hè, met in zijn rol als Siska en het onvergetelijk. Ik voel me zo verdomd alleen. Ja. Nou, eens even kijken. Vier goed. Dat levert mooie prijzen op.
3: Dat levert hele mooie prijzen op. Allereerst het Goeiedag Haandrikman sleutelhanger. En de Max sokken.
0: Ja, en omdat je jarig bent, doe ik die tas er gewoon bij.
3: En de deur.
0: En die deurhanger ook.
3: Ja.
1: Oh, kijk eens aan. Wat kijk, een feest, zeg.
0: Ja, je wordt maar één keer...
1: Je wordt maar één keer 70. En zoals ik altijd afsluit, als ik aan de lijn ben met jullie, doe ik altijd met mijn eigen wijze toeter de zaak even afsluiten.
0: Oh, nou, ben benieuwd.
1: Nou, komt ie aan, hè?

0: de zoektocht naar een nieuwe James Bond. Hadden we het vanochtend over. Audities die zijn in volle gang.
1: Ja, voor Ed bestaat er eigenlijk maar drie James Bond, moet ik het eigenlijk noemen, die aan het charmante plaatje voldoen. Dat is volgens hem George Lazenby, Sean Connery en Roger Moore. En hij zegt, ja, alles wat daarna komt of kwam, is, ja, heeft eigenlijk niks met Bond te maken. Alsof je naar actiefilms kijkt.
0: Nou, ik vond Daniel Craig toch wel heel erg goed, hoor.
1: Ja, ik ook. En het zijn toch ook wel actiefilms?
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, het zijn geen romantische comedies.
1: Nee.
0: Nou, vooruit. Nog meer.
2: Ja, vanmorgen hadden we het over gedag zeggen op straat. In de supermarkt. Dat gebeurt steeds minder, want mensen hebben doppen in de oren met muziek of een telefoon in de hand. Maar binnenkort wordt er dus een sierencampagne gelanceerd, waar je daar meer aandacht aan wordt besteed om een praatje te maken. Luisteraar Willeke is zeker één van de weinigen zonder oortjes in of met een telefoon in de handen. Ze zegt, ik heb vaak de leukste gesprekjes onderweg. Hoe waardevol. En heel bijzonder, hierdoor zijn zelfs vriendschappen ontstaan.
0: Ja, dus allemaal gewoon even een praatje met elkaar aanknopen vandaag. Waar dat ook is, op straat, in de supermarkt, in de boekhandel of waar je je ook begeeft. Ga eens een keer het gesprek aan. Ik kom er morgen op terug en dan ga ik testen of dat gebeurd is. Ja. Goed, nog meer.
1: Het geeft je echt een goed gevoel. Rijanne die zegt, regelmatig staat er bij onze supermarkt een lange rij bij de lopende bandkassa, oftewel de babbelband. Personeel wil ons dan uit die rij halen om naar de zelfscankassa te komen, waar dan niemand is. Maar bijna alle mensen blijven bij die ouderwetse kassa in de rij staan. Ze zegt, ik maak altijd een kort praatje met de cashière. Soms zitten ze wel een beetje chagrijnig achter de kassa, maar je flirt ze op door bijvoorbeeld een praatje te beginnen.
0: Keurig.
2: En goeiedag, Hendrik Man gaat internationaal, want er wordt zelfs geluisterd vanuit Melbourne, Australië, door Hedwig. Het is daar nu bijna 5:00 ochtends en ze luistert gezellig de ochtendshow. Elk nummer is een verrassing. En datzelfde geldt ook voor ons programma, stuurt ze.
0: Nou, hartstikke lief. Dankjewel weer voor alle reacties. Blijf hier bij 5. Zometeen de arbeidsvitamine. Daniel Dekker is onderweg met Lunch Lekker. Hij ontvangt Gerard Joling.
1: Oh, leuk.
2: Leuk.
0: Wij zijn er morgen weer. Voor nu.
1: Oh.

0: Samen Max. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
9: Ben je psychiater?
10: Ik ben psycholoog.
11: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
8: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest?
10: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
8: Ik valt ook niet mee. Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans. Organisaties als Bits of Freedom en COC Nederland eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Zo niet, dan stappen ze naar de rechter. Volgens deze organisaties is het censuur en in strijd ook met de Europese grondwet. Ze hebben een brief naar Meta gestuurd. De advocaten van de organisaties geven het bedrijf 2 weken de tijd om daarop te reageren, anders ondernemen ze dus juridische stappen. In Oekraïne zijn afgelopen maand zeker 238 burgers gedood. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Volgens correspondent Christian Pauwen vallen er vooral slachtoffers in plaatsen ver van het front af, doordat Rusland lange afstandsraketten en drones gebruikt.
9: Nou, al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland de samenleving te ontwrichten en zijn burgers ook vaak het doelwit. Flatgebouwen die worden geraakt en in sommige gevallen gaat het dan om drones en raketten die uit de lucht worden gehaald en dan ergens neerkomen. Maar vaak zijn het toch ook echt hele gerichte aanvallen. Ook vannacht weer zijn meerdere flats en bedrijven geraakt, onder meer in de Sumy, niet zo ver van de Russische grens, want daar stortte onder meer een appartementenblok in.
19: Ja, Oekraïne zelf heeft steeds meer geavanceerde wapens ontworpen en viel dit weekend Rusland aan, olieraffinaderijen, maar ook hoofdstad Moskou. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, dat meldt Nieuwsuur. Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. En ga er maar aan staan als kleuterjuf, een tweeling en drieling uit hetzelfde gezin in je klas. In De Pannen in België zitten dus in totaal 5 jongetjes met nog geen anderhalf jaar leeftijdsverschil. Ze lijken niet alleen op elkaar, ze dragen allemaal dezelfde kleren en ook de brilletjes zijn identiek, zag een verslaggever van de Belgische krant Het Laatste Nieuws.
20: Ook hun namen vragen extra concentratie.
21: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiriani. Oh, gemist! Dat is Kiriani en dat is Levani.
20: En zijn ze braaf?
21: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn superbraaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
19: Het weer dan nog. Het is overwegend bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor vanmiddag ook af en toe zon en het wordt een graad of 18.
22: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Sadaka en Howie Greenfield. Ze schreven voor Connie Francis, The Monkees, ABBA en Tom Jones. Maar dus ook voor die enigszins op Tom Jones gelijke artiest met een groot bereik, Tony Christie. En Amarillo rijmde lekker op pillow, dat scheelt. We gaan weer lekker arbeidsvitamine draaien hier. En dat doen we altijd namens twee partijen die wij hebben uitgezocht met hun muziek. En vandaag is de ene partij uit het Brabantse Oudenbosch. Een groep die zich de Zeven Geitjes noemt. Anka, Adriana, Karen, Ellie, Ineke, Thea en Annemarie. Veel mekkerende groetjes van ons allemaal, zegt Annemarie David Donkers. Die de contactgeit is van de vrienden in de groep van de Sint-Anna-Kostschool in de jaren 60. Want daar komen ze vandaan. Veel nummers uit de jeugd van de dames. Andere aanvragen komen vanuit Voorthuis in Gelderland. Thea en Ron van der Pol, die zijn een halve eeuw getrouwd vandaag. Hun lijst omvat persoonlijke herinneringen aan danslessen, theater en bioscoopbezoeken. En liedjes die verwijzen naar hun nog steeds hechte band. Het is dus een levenslijstje, zou je kunnen zeggen.

Hij heet eigenlijk Peter Green van de Beachcombers in Birmingham was hij. En hij tekende als Daniel Boone bij Penny Farthing met Beautiful Sunday. Veranderde op slag zijn leven. Zeker omdat een Japanse televisieshow dit op zondagochtend als tune bombardeerde. Beautiful Sunday, dus daar is het nog steeds een hele grote hit. De Moody Blues hoorde je met Nice and White Satin. En afgelopen vrijdag was het Goede Doel in Leiden met een live optreden. En daar hebben ze ongetwijfeld, anders kom je nooit weg als band, ook nog België gespeeld. Wij draaien dat vanochtend ook weer. En dit is Madonna.

Goodbye. De plaat lijkt gemaakt voor de Nederlandse markt. Ik las dich niemals im Stich, wo ich auch bin. Was ich auch tue. Het is allemaal heel goed te verstaan en helder. En dat hele verhaal van Peter Maffay, dat beheerst ons al vele jaren in ons leven.

Never waste a good crisis. Jim Croce schreef het nadat hij met zijn vrouw een paar argumenten had gehad. Dus hij schreef dit als een soort spijtbetuiging. I'll have to say I love you in a song. Mooi, hè? Tommy Rowe met Sheila daarvoor. En daar weer voor ook Ilse de Lange met So Incredible. The Colony Gang. Celebration.

Chicago in Arbeidsvitamine met Peter Cetera. Zijn erkenning vermeervoudigde zich toen hij het koper in Chicago, zonder dat hij het zelf wist eigenlijk, het zwijgen oplegde met deze roomzoete ballade van Chicago 10. Dat is met die chocoladehoes. Ik heb altijd een nek voor hoezen altijd. Die zie ik dan helemaal voor me. Met die lekkere plak chocolade waar Chicago in gestampt is. Hoe doe je dat dan met chocolade? En pastorale hoorde je van Ramse Shaffi met Lisbeth List. Het herderslied waarbij Lennart Nijf de maan, de aarde en de zon om elkaar heen deed draaien. En daar een liefdeslied uit kristalliseerde. En midden in deze hele poëtische zinnen komt ineens Frank Sinatra voorbij met zijn stadslied.

Zo, Frank Sinatra is dat met Theme from New York. De enige man die zo'n heel orkest dirigeert, als het ware, met die mooie stem van hem. Hij was trouwens 65 hier. Kwam uit een film met Liza Minnelli en Robert De Niro. Door Martin Scorsese. Arbeidsvitamine. Met een leuke puzzel. Die kun je vinden via arbeidsvitamine.nl. Los hem op en je vindt een leuk boek. En dit is Memphis Soul Stew nog even.

0: Van 9 tot 12. Arbeidsvitamine. Arbeidsvitamine. Hans Schiffers.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS Journaal in makkelijke taal.
10: Het NOS Journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
21: Goedemorgen. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog de meest kwetsbare mensen toe. Daarvoor is gekozen omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de veiligheid en leefbaarheid van bewoners en medewerkers. Komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het na lang gesteggel definitief eens geworden over een handelsakkoord met de VS, dat maanden eerder al is bereikt. Het ging Europa vooral om de garanties, wat er zou moeten gebeuren als de Amerikanen zich er niet aan zouden houden. Afgesproken is dat de VS een importheffing van 15% mag invoeren op Europese producten. Andersom zijn er voor de Amerikanen geen heffingen. Correspondent Ardy Stemening vertelt wat dan het voordeel is voor de EU.
0: Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat de deal ook weer afloopt. Dat er opnieuw onderhandeld moet worden in 2029. Niet toevallig op het moment dat Donald Trump mogelijk het Witte Huis heeft verlaten. En ook als de Amerikanen bijvoorbeeld weer met nieuwe heffingen zouden komen, dan is afgesproken hoeft de EU zich niet meer aan dit akkoord te houden.
21: Er staat alleen niets in over Groenland, waar Trump nu opnieuw op zit te azen. Het kabinet zal nog eens kijken naar het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol. De regels moeten vanaf november de geluidsoverlast en de uitstoot verminderen, maar een commissie oordeelde vorige week dat dat niet voldoende gaat lukken. Onder meer oppositiepartij GroenLinks-PvdA en coalitiepartijen CDA en D66 dringen erop aan dat het kabinet opnieuw naar de tekentafel gaat. Minister Karremans heeft dat nu toegezegd, maar zegt ook dat de luchtvaart onmisbaar is in een open economie. En het komt niet vaak voor dat mensen blij zijn als er ergens betaald parkeren wordt ingevoerd, maar in Den Haag wel. Want op bedrijfsterrein ZKD in het zuiden van de stad stond het vol met autowrakken. Nu niet meer. Ondernemers op het industrieterrein kunnen er gewoon hun auto weer kwijt, ziet deze verslaggever van Omroep West.
2: Hoe kwam je vanmorgen aan op je werk?
22: Met een lege straat. En dan zie je langzaam dat werknemers gewoon weer auto's kunnen parkeren, gaan aan de straatkant. Sterker nog, ik heb mijn eigen bus weer voor de deur kunnen parkeren. Dat hebben we denk ik 10 jaar niet kunnen doen.
21: Ja, alleen de ambulancedienst op het terrein is minder tevreden. Als de medewerkers avond- of nachtdienst hebben, dan moeten ze betalen om daar te kunnen parkeren.
23: Ja, dus die wrakken zijn gewoon weggehaald dan weer.
21: Die wrakken zijn weg, ja. Ja.
23: Oké. Okay.
21: Buiten bewolkt en ook buien. Vanmiddag ook af en toe zon. En het wordt een graad of 18.
23: Als je maar moet betalen, hè? Dat is het.
21: Ja, dat is het.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ellie Swan. 2 jaar geleden maakte die, of 4 jaar geleden inmiddels, geloof ik, maakte hij nog steeds met Buzz Kasen een plaat. Billy and Buzz Sing Buddy. Met allemaal Buddy Holly covers. Dus hij is nog steeds op zijn 84ste actief. Deze man. Zijn hele leven al zingt I Can Help. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen die zijn van Theo en Ron van de Pol uit Voorthuizen, die vandaag 50 jaar getrouwd zijn. De muziek van hun lijstje verwijst soms naar hun hechte band, maar ook naar danslessen en persoonlijke voorkeuren. En het andere lijstje dat we daarnaast houden is van de kostschool Sint Anna in Oudenbosch, lichting 62-65. Heeft een gezelschap voortgebracht dat zich de 7 Geitjes noemt. Ze hebben een hele leuke band gehouden via de WhatsApp, met als profielfoto ook de Eftelingfoto van de geitjes. Dus we krijgen veel mekkerende groetjes van ons allemaal. Aldus Annemarie Deventer.

0: Mediapark, hier heb je een geluidarchief bij Beeld en Geluid. En vroeger had je van die geluiden, die straatgeluiden, die klonken niet veel beter dan in deze plaat altijd. Maar ze zijn wel heel nodig voor de sfeer in dit nummer, Summer in the City, van The Love and Spoonful. Je hebt ook zo'n vliegtuig dat door die boxstops heen loopt, weet je wel, met de letter. Die komt straks ook nog trouwens voorbij. How Deep Is Your Love van de Bee Gees en Ashes to Ashes van Scary Monsters and Super Creeps. Een album van David Bowie.
1: De arbeidsvitamine.
0: Puzzelen, dat doen we hier altijd op deze plek. En je krijgt weer 4 puzzelstukjes te horen in de volgorde van 1, 2, 3, 4. Maar er zijn 23 mogelijkheden om die 1, 2, 3, 4 lekker door elkaar te husselen. En vandaag openen we de Bijbel, het boek Prediker, waarin te lezen valt dat alles in het leven zijn eigen moment en waarde heeft. Oftewel, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven.
1: 1. 2. 3. 4.
0: We zijn lekker aan het pesten weer, hè? Want hoe moet dat? Ja, je mag het zelf verzinnen. Via de NPO Radio 5-app kun je reageren voor een puzzel van

0: Die NIA krijg je helemaal rustig. Hè? Je had ooit in Amsterdam op de Prins Hendrik Kade, geloof ik, een New Age centrum van spiritueel ondernemer Ronald Jan Heijn. Ooit Bibio heette dat. En daar stelde ik me voor dat ze de hele dag van dit soort New Age platen draaiden. Nou, dit is wel de allergrootste knoeper uit het genre. Orinoco Flow van NIA uit Ierland. Daarvoor Don McLean met Vincent en When You're Gone is van Bryan Adams en Mel C.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ik heb Anton van Voort het Hengelo aan de telefoon. Daar Anton, was je aan het werk?
2: Ik was, een klein beetje.
0: Ja, een klein beetje aan het werk. Nou, vertel eens hoe klein beetje het eruit ziet.
2: Ja, hoeft niet meer.
0: Je hoeft niet meer? Ja. Oh, je bent met pensioen?
2: Ik ben met pensioen. Oh, ja hoor, dus daarom. Ja.
0: Dan ben ik een klein beetje aan het werk. Ik vind het wel een mooie omschrijving eigenlijk.
2: Geen druk op de ketel. Dat is heerlijk toch?
0: Ja, heerlijk. Ja. Je leeft me een beetje voor wat dat betreft. Bij mij moet er van alles altijd nog steeds. Hey, wat is die puzzel? Luister je daar vaak naar? Doe je er altijd mee?
2: Ik doe regelmatig mee. Ik heb het niet altijd goed, maar met enige regel. Ik doe dat 3-4 keer in de week, dan pak ik hem wel op.
0: Ah, grappig. Nou, laat eens horen wat je bedacht had dan.
2: 4-2-3-1.
0: Voor turn, hè?
2: Ja.
3: 4. 2. 3. 1.
0: Ja, dit is mooi. Die turn, mooi op de tweede plaats laten staan. De meeste mensen waren het wel over eens dat de 4 vooraan moest. Maar goed, daar kunnen we dan diep op indalen. Maar dat doen we maar niet, want zelf vind ik het nog steeds een verduiveld moeilijk spelletje altijd.
2: Je moet er geluk hebben. Ja,
0: nuchter. Lekker. Past toch goed bij het onderwerp. Hey, dankjewel.
2: Oké.
0: Fijne dag.
2: Dankjewel, van hetzelfde.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ja, hoe zou het zijn, denk ik dan, met Claudia de Breij en haar aantekeningen voor de oudejaarsconferentie in december. Het jaar namelijk is al in volle gang, voordat het bijna alweer afgelopen. Zoals Earth Overshoot Day ook alle natuurlijke hulpbronnen op heeft in pakweg juli, heb ik het idee dat wij alle actualiteit wel achter ons hebben. Maar goed, het wordt een hele klus voor Claudia om mooie keuzes te maken voor die oudejaarsconferentie. Dit was haar trouwens met Mag ik dan bij jou? Marlene van Spenoor, die van de Classics. En dit is Jimmy.

0: Dit deel van de wereld is Nikita een meisjesnaam, maar in de buurt van Rusland is het een jongensnaam. Dus het gerucht ging al heel snel dat Elton John dat opzettelijk zo zou hebben gekozen, omdat we nog eens een beetje speelden met zijn identiteit in die tijd. En hoe dan ook. Het is een mooi koude oorlogverhaal. Hier is Jacques Brel.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuim uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

en wat oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Mooie stemmige poëzie, dat past er ook hier in de arbeidsvitamine vanochtend. Jacques Brel is dat met Mijn Vlakke Land. Wie zijn dit? Dames en dames. Ja, het zijn de Three Degrees hier. Met The Sound of Philadelphia. Nou, dan laat ik je nog even mee alleen. Zometeen zijn we terug met een band die Live Aid opende. Misschien weet je al over wie dat gaat. Tot zo.

0: snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland en heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
6: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
7: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste maalthybrid van Nederland.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: De omstreden porno-website Motherless, waarop allerlei misbruik te vinden was, is weer online. Volgens tech-redacteur Joost Schellevis zegt de site dat ze zelf tijdelijk uit de lucht zijn gegaan om orde op zaken te stellen.
22: En nu hebben ze hun moderatie verbeterd. Nou, dat is dan waarschijnlijk ook om die provider en ook de beheerder van het datacenter, dat is weer een ander bedrijf, om die tevreden te houden. Maar ze zijn 100% zeker niet vrijwillig uit de lucht gehaald. Dat kunnen we wel zeggen. We weten heel veel niet over wat het OM nu doet of mensen ergens van worden worden verdacht. Maar wat we wel weten is dat die site echt uit de lucht is gehaald door het OM.
21: Maar of die mensen daarachter worden vervolgd is nog niet bekend. Volgens de website zijn de misbruikvideo's verwijderd. En daardoor is het volgens minister Van Wil lastig om de site offline te houden. Het kabinet onderzoekt of er toch een luchtalarm kan blijven op plekken met een hoog risico. De alarmpaal bij het chemische industriecomplex Gemmelot in Limburg gaat niet weg, omdat mensen die daar in de buurt zijn anders niet op tijd gewaarschuwd kunnen worden als er een giftige stof ontsnapt. En, zegt de veiligheidsregio, in de grensgebieden is er niet altijd goed bereik.
1: We hebben het probleem van de telefoonmasten wel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij het ministerie. Ook een brief geschreven om in gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat NL Alert berichten niet beperkt blijven tot Nederland, maar ook op het Belgische netwerk en op het Duitse netwerk, in ieder geval hier in de omgeving, beschikbaar zouden kunnen zijn. En daar wordt nu ook in overleg met het ministerie aan gewerkt.
21: We blijven in gesprek met de overheid erover, zegt de veiligheidsregio bij Omroep L1. Bij een ernstig ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is een motorrijder om het leven gekomen. Eerder vanmorgen sloeg een automobilist over de kop en raakte toen de motorrijder. De automobilist ligt in het ziekenhuis. De snelweg is tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad nog zeker een uur dicht en er staan files. Automobilisten probeerden te keren en naar de provinciale weg te komen, maar die is ook dicht door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de A28. En met Boa Adnan, die bij de NS werkt, moet je geen ruzie krijgen, maar sinds vandaag al helemaal niet. Hij en zijn collega op Rotterdam Centraal dragen sinds vandaag een wapenstok.
10: Het is nou eenmaal zo dat de samenleving verhardt en ik moet wel op een veilige manier mijn werk kunnen doen.
13: Als u mapt, gewoon, waar gaat u mappen? Slaan?
10: Nou, daar hebben we echt training op gehad. We slaan echt op de grote spiergroepen, niet op de weken delen. Ja, en er zijn bepaalde technieken voor waar we in zijn getraind.
21: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag soms ook zon en het wordt maximaal 19 graden.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: 7 jaar nadat hij voor het eerst op de radio te horen was. Nog altijd goed voor de opening van het meest spectaculaire muziekevenement ter wereld aller tijden. Live Aid. Die zal steeds coma geweest zijn voor 72.000 toeschouwers en 2 biljoen kijkers.
1: Radio 5, arbeidsvitamine, Hans
0: Schiffers. Nou, arbeidsvitamine over Radio 5 regeren zij deze ochtend weer natuurlijk met Anka, Adriana, Karen, Ellie, Ineke, Thea en Annemarie. De 7 geitjes van het Sint Anna in Oudenbos. De nummers die we hebben gekozen schrijven ze zijn uit onze jeugd. En de recentere nummers hebben vaak veel emotionele waarde voor een paar geitjes, dan tussen haakjes, die hun man hebben verloren. Al dus Annemarie. Thea en Ron van der Pol uit Voorthuizen zijn 50 jaar getrouwd en vieren dat ook met muziek.

Standvastig, liefdeslied op Tunnel of Love. Een album vol breuken en moeilijke momenten in de relatie met zijn eerste vrouw. Bij Bruce Springsteen. Tougher than the rest. Daarvoor de knallen van 1976. Wat sowieso al een prachtig popjaar was, dat 1976. En dan daarbovenuit torenen met Dancing Queen van ABBA. Dat was nogal wat. En de letter hoorde je van de Bokstops. En nu terug in de tijd met The Cats. Uit de jaren 60.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

dat Odyssey. Je had ook nog hits met Native New Yorker en Use It Up and Wear It Out. En je hebt de grote kans dat je dit in de jaren 70 nog eens terug hoort. De jaren 70 week bedoel ik dan, die in juni aanstaande is hier op Radio 5. Wordt een mooie week weer. De Bellamy Brothers hoorde je met That's Your Love Flow. En Lia van de Cats kwam voorbij. Simon & Garfunkel met The Bridge, je weet wel.

Bette Midler en Amanda McBroom. Zij schreef de tekst van The Rose. En ze zingt mee met Bette Midler in dit klassieke lied dat heel vaak wordt aangevraagd. Jimmy Cliff met Wonderful World, Beautiful People hoorde je. En ook dit is van die hele beroemd geworden muziek. Ik denk meteen aan Henry Fonda en Charles Bronson. En niet te vergeten Claudia Cardinale, die het gezicht is bij deze muziek. In Once Upon a Time in the West. Ennio Morricone.

Formidabel is het. Ennio Morricone met Once Upon a Time in the West. Dit waren de arbeidsvitamine van vanochtend met de vriendinnengroep van de kostschool Sint Anna in Oudenbosch. En verder Thea en Ron, die 50 jaar getrouwd zijn vandaag. Dat waren de aanvragers. Morgen doen we het weer met arbeidsvitamine. Lunch lekker. Sandy Coast.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
19: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
20: Wie? Ik?
19: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
20: Echt waar?
19: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
20: Dat is stoer van mij.
19: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
20: Woehoe!
19: Op sunweb.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
23: Goedemiddag, Daniel. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten en dat leidt tot onzekerheid en stress, zegt verslaggever Roel Bolsius.
0: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms anderhalf jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
23: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijd veel te vol zit, zegt deze verslaggever van RTV Noord, Goos de Boer.
1: Dat betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
23: Op dit moment worden ruim 2300 asielzoekers opgevangen in Ter Apel. Dat zijn er te veel, zegt het COA, en daardoor kan niet meer worden ingestaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen maandenlang geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Er wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland die had de rechter gevraagd om die proef te verbieden, omdat de provincie er hard door zou worden getroffen. En de Engelse voetbalclub Southampton mag niet naar de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. Ze hadden namelijk gespioneerd bij de trainingen van Middlesbrough, de tegenstander in de halve finale. Sportverslaggever Jan-Kees van der Kun vertelt hoe dat dan ging met die spionage.
2: Ze hadden een stagiair gestuurd die verstopt achter een boom filmpjes zat te maken. Dat vind ik dan wel weer zo fascinerend dat het inderdaad gewoon nog lekker op die ouderwetse manier gebeurt. Ja, die werd gepakt. Het is dus duidelijk dat dit niet mag en Southampton flink op de blaren moet zitten. Voor het sturen dus van de stagiair die verstopt achter een boom zat met zijn telefoontje filmpjes te maken van de training van de komende tegenstander.
23: Ja, en Southampton krijgt er nog een straf bij. 4 punten aftrek voor volgend seizoen en Middlesbrough neemt de plek over in de finale komende zondag in Wembley. Het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het is een graad of 18. Morgen zonnig, droog en warmer, maximaal 23 graden.
22: Zo, nou, we gaan een parasolletje bestellen.
23: Dat dacht ik al.
22: En een lekkere lunch natuurlijk.
23: Ja.
22: Zie ik jou zo weer?
23: Ik kom zo weer terug.
22: Gezellig. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: de Evergreen Week van de jaren 70. We gaan nog veel meer muziek horen, zoals die van de Spinners. Goedemiddag en van harte welkom, het is weer gezellig.
1: Gezellig.
0: Dat zeg ik. De Omroep Max lunchtafel is weer voor je gedekt, dus je kunt weer gezellig aanschuiven voor de beste Evergreens. En over een paar minuten heb ik Yair Ferrer daar te gast, die is politiek verslaggever. Hij heeft een leuk boek geschreven over zijn bijzondere avonturen op het Binnenhof in Den Haag. En Gerard Joling komt langs. Die komt gezellig meelunchen over Thomas in Concert en over zijn nieuwe single Niet voor één keer. Woensdag 20 mei. Dit is Lunch Lekker.

0: Semantics en dat en Talking in Your Sleep. Nou, goedemiddag, daar zijn we weer, hoor. Met Luis Lekker en eet smakelijk, ook voor thuis natuurlijk. Wij zitten hier gezellig aan de lunch. En wat ook nog Dusty Springfield uit 1964, een echt evergreen. I only wanna be with you. Nou, bij ons vandaag Yair Ferrer daar. Moeten we misschien eventjes een klein applausje voor Yair, want hij is natuurlijk maar...
1: Welkom hier in jouw huiskamer.
0: Nou, je bent van harte welkom aan onze lunchtafel.
1: Ja, ja.
0: En er is ook wel een aanleiding, want je hebt een boek geschreven.
1: Ja.
0: Je bent al 25 jaar politiek verslaggever in Den Haag. We kennen jou ook wel. We zien jou ook regelmatig voorbij komen op de televisie. En je hebt langer volgehouden al dan menig politici.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Het is altijd, ik ben ooit begonnen bij Barend en van Dorp. Die begonnen toen als een dagelijkse talkshow. Best wel grappig eigenlijk, want toen zij begonnen... toen werd gezegd, Nederland is te klein voor een dagelijkse talkshow. En die heren zeiden, nou, als wij er gewoon nieuws bij zoeken... en gasten bij zoeken, dan kunnen we dat lang volhouden. Je hebt nu 4 dagelijkse talkshows, maar zij waren nog... Dus ik begon daar als redacteur. Ja, en werd daar gegrepen door dat vak en ook door de politiek. Dus ik liep daar rond en ik heb toen voor de enigste talkshow... eigenlijk fortuin ook meegemaakt, die hele opkomst. En ook wat daarna gebeurde, die hele parade... was ook een beetje wel het succes van dat programma. Dus heel veel beleefd. Dus ik dacht van... Ja, ik zit nu 25 jaar. Ik had nooit nagedacht, maar iemand bleef me aandringen. Ga nou een boek schrijven. En toen dacht ik, ja, als ik dat wil, dan wil ik dat ook nu kunnen doen over die 25 jaar.
0: Ja, je hebt natuurlijk iedereen gesproken in die 25 jaar. Van Mark Rutte tot Rob Jetten, van Dick Schoof tot Geert Wilders.
1: Ja.
0: En je bent natuurlijk ook wel bovenmatig geïnteresseerd in politiek. Anders kan dit niet.
1: Nee, zeker, zeker. Dat heb ik wel een beetje van huis uit meegekregen.
0: Oh, ja?
1: Ja, ja. En mijn ouders die zeiden, ik kom echt uit wel een... maatschappelijk geëngageerd gezin, om zo maar te zeggen. Vroeger keken wij verplicht naar het Capitool met Joop van Tijn. En nou ja, ook al begreep ik er flarden ervan, maar ik kreeg dat wel mee. En mijn vader zat ook in de lokale politiek. En dus van het huis uit werd veel bij ons aan tafel ook over politiek gesproken. Ik ben altijd gefascineerd geweest door nieuws. Sport ook, maar nieuws vond ik altijd... Ik had ook mijn eigen sportkrantje vroeger. Dan knipte ik en plakte ik zelf in elkaar voor in de straat. Dus... Nee, altijd nieuws heeft me altijd getrokken.
0: Ja. Yair Ferrer is bij ons. Hij heeft een boek geschreven. Dat heet Het Binnenhof van Yair. 25 jaar politiek verslaggever in Den Haag. Maar ja, ook misschien wel een beetje gefascineerd door de macht, of niet?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, het is daar die vierkante kilometer daar in Den Haag... waar gedeeld wordt, waar besluiten worden genomen. Ja, dat heb ik altijd wel interessant gevonden om daar rond te lopen... en daar op mijn eigen manier verslag van te doen. Ja. Dus ik heb veel meegemaakt. Ik wilde altijd mee met ministers in de dienstauto, mee op reis. Kijken, ook een beetje de persoonlijke kant van politiek laten zien. Want dat is best wel belangrijk, ook hoe... mensen met elkaar omgaan en hoe daar gedeeld en gewield wordt. En ja, hoe komt het dat een politicus als Mark Rutte het zo lang uithoudt in zo'n gepolariseerd land? Nou ja, dat heb ik allemaal beschreven in dat boek.
0: Ja. Ja. Want het is voor veel mensen natuurlijk een gesloten bolwerk.
1: Ja.
0: En jij bent wel iemand die dat een beetje opengooit. Met hoe jij interviewt en hoe je op die mensen afstapt.
1: Ja.
0: Waardoor het ook een persoonlijke touch krijgt. Je krijgt toch meer een inkijkje hoe mensen dan zijn.
1: Ja, ja, nou ja, ik vind persoonlijk dat leuk om dat te laten zien. Toen ik ooit begon hiermee, dat was bij een tv-zender Het Gesprek.
0: Ook lekker gelukt trouwens, weet ik
1: niet. Nee, dat was een heerlijke geflopte tv-zender.
0: Maar wel een heel goed initiatief, vond ik het.
1: Ja, het was eigenlijk was het een beetje de voorloper van de podcast.
0: Ja.
1: En ik heb hem samen met Frits Barend, Dirk Sauer, die er helaas niet meer is... Ruud Hendricks en Harry de Winter, hebben we die zender opgezet. En ik had daar wekelijks een politiek programma. En ik wilde gewoon eens een keer... je had destijds Den Haag Vandaag, het was allemaal heel serieus. Mm-hmm. Maar ik wilde gewoon eens op mijn manier de politiek laten zien.
0: Ja.
1: Dus in de wandelgangen en dat het ook net mensen zijn. En die handelen met emoties waar humeur een belangrijke factor is. Dus dat wilde ik laten zien. En toen ben ik 10 jaar geleden voor de talkshow van Jinek gevraagd om dat dagelijks te doen. En toen heb ik dat eigenlijk weer voortgezet.
0: Ja, en toch een beetje een voorloper van wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. Want tot social media, de Facebook, Instagram en al die... krijgen we natuurlijk ook veel meer een inkijkje in het privé van zo'n politicus.
1: Ja, precies.
0: En daar was jij al eerder mee met je interviews. eigenlijk. Toch?
1: Ja,
0: je, zo kijk ik naar. Hè?
1: Nee, zeker. Als je het zo stelt, was ik daar eigenlijk al best wel vroeg bij. Ja. Ja.
0: Heb je haast of blijf je nog even lunchen? Want dan draai ik eerst nog even een plaatje.
1: Nou, laten wij er gewoon een gezellige middag van maken, Daniel. Dus ik blijf gewoon
0: de top denk. Want ik zit opeens te denken aan jouw bijzondere band met Mark Rutte. Daar wil ik toch ook iets meer van weten eigenlijk.
1: Nou, dan gaan we het daar na het plaatje over hebben. Staat.
0: Goed zo.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kool. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe ze even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

0: Ze was hier nog gezellig, Kimberly Fransons. Mooi liefdesliedje, Als ik dan denk aan jou. Ze weten dat. Het volgende nummer van het Eurovisie Songfestival. Ze werden tweede met RS2. Bij ons Yair Ferreira. Boek geschreven en dat heet Het Binnenhof van Yair. 25 jaar politiek verslaggever in Den Haag. En we hadden het er net even over, Yair. Jouw relatie met Mark Rutte.
1: Ja, ja.
0: Jullie hadden wel een klik of zo, toch?
1: Ja, nou ja, klik. Wel een journalistieke afstand, maar zeker ook wel, ja, ook wel een klik. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil gewoon mijn eigen gesprek met de minister-president iedere week voor de talkshow waar ik voor werk. Dus, en Mark is echt, of Mark Rutte is echt een gewoontedier. Dus die ging altijd, iedere vrijdag toen hij premier was, ging hij altijd koffie drinken bij Almondo op de Korte Poten. En maakte vervolgens een wandelingetje naar het Binnenhof waar dan de ministerraad begon. Dus ik dacht op een gegeven moment, als ik daar door weer en wind, als ik daar gewoon iedere week sta, dan heb ik de mogelijkheid om met hem gewoon 10 minuten een loopje te maken en zo de week door te nemen. Alles wat er gebeurd is. Hem kritische vragen te stellen. Maar ook het over andere luchtige dingen te hebben die week in het nieuws waren. En daar ben ik mee begonnen. En hij raakte daar eigenlijk zo aan gewend dat hij zei, ja, hier, we houden dit tot het einde van mijn premierschap vol. Dus we hebben dat eigenlijk jaren gedaan. Dus jaren stond ik iedere vrijdag vaak ook te blauwbekken en op hem te wachten. Dat was altijd het vaste ritueel. Hij ging naar binnen. Hij wilde eerst even zijn koffie drinken en zijn krantjes lezen. En dan kwam hij naar buiten. En dan begonnen we. En dan maakten we dat wandeltochtje naar het Binnenhof. En ik weet nog goed dat ik er ooit eens een keer niet was. En ik had een weekend weg of ik had iets. Nou, een week daarna, hij was echt helemaal van slag. Hij zei, waar ben je? Want ik had zijn vaste ritueel doorbroken. Dus, dus het was echt, ik heb ingespeeld op het type mens wat hij is. Namelijk het gewoontedier. Dus, dus als je daar mee begint en daar iedere week bent. En daar ook het ambacht, er hard voor werkt en mee bezig bent. Dan dat wist hij denk ik ook te waarderen. En zodoende had ik op mijn eigen wijze iedere week een gesprek met de minister-president.
0: Ja, maar dat bedoel ik dan ook met de klikken. Op een gegeven moment heb je het natuurlijk ook wel even over andere dingetjes. Dat begint natuurlijk over het weer. En ja. Ja, toch? Ja, op een gegeven moment ontstaat ook een vertrouwen natuurlijk met jou.
1: Zeker dat. En hij heeft ook wel een bepaalde energie waarin ik mezelf misschien ook wel een beetje herken. Hij is erg energiek. En,
0: aanpakker is het wel.
1: De aanpakker. En het glas is altijd half vol. Ja. Ik heb ook wel echt best wel kritiek op hem gehad. Ik vind dat grote dossiers die allemaal speelden in die tijd, dat liet hij allemaal een beetje gaan. En daar had hij van mij wat meer regie en chefzaggen op moeten voeren. Dus daar heb ik het ook uitgebreid met hem over gehad. Maar ik vond het leuk om het met ieder jaar, was bijvoorbeeld een vast onderdeel, ik zou jou aanspreken. Ieder jaar hadden wij het ook over de inzending van het Eurovisie Songfestival. Ja. Hij was een enorme fan van Europapa. Dat vond hij, hij echt een geweldig nummer. Ja. En toen zei ik ook altijd van, ja, er zit één gedeelte in bij Europapa, daar zit zo'n gabber gedeelte in. En ik had altijd standaard beelden van hem. Hij was ooit eens op een school in Oostgeest geweest. En dan moest hij meedoen met een gymlesje en dan moest hij dansen. En nou, ik heb zelden iemand zo houterig zien dansen. Dus ja. Ik zei tegen hem van, ja, dat Europapa, kunt u dat even voordoen hoe dat gabberen gaat? En dan zei hij, ja, en jij hebt nou beelden, die laat je weer zien. Dus, en dan liet ik weer die beelden zien. Maar ieder jaar had hij een mening over het Eurovisie Songfestival. Ja. Het ging ook altijd, het waren altijd vaste rituelen. Hij was altijd, of hij is op Valentijnsdag jarig. Dus we hadden het ook altijd had ik het met hem over, Valentijnsdag. Heb je dat alleen gevierd of niet? Zo kreeg je ook nog wat privé van hem te horen.
0: Mooi, ja. Mooi. Nou, mooi boek geworden, Yair. En er is natuurlijk 25 jaar op politiek gebied van alles gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, tot slot, wat is jou nou het meest bijgebleven eigenlijk, als je er een moment uit moet halen? Nou, mag alles zijn, hè?
1: Ja. Nou ja, wat ik een van mijn, persoonlijk mijn meest memorabele tv-momenten vind, als je het zo hebt. Je hebt even een uitleg nodig. Er was ooit een lijsttrekkersverkiezing binnen de VVD. Toen Rutte nog niet zo bekend was. Hij is pas later premier geworden. Maar er was een lijsttrekkersverkiezing binnen de VVD. En die ging tussen Rita Verdonk en Mark Rutte. En daar was een enorme strijd tussen die twee. Uiteindelijk won Rutte, haalde Verdonk bij de verkiezingen weer meer stemmen. En Rutte ging door en werd uiteindelijk premier. Maar ik heb over die periode, over die opkomst van Rutte en die strijd binnen de VVD tussen Verdonk en Rutte, heb ik een documentaire gemaakt. Een aantal jaar geleden. En toen heb ik destijds die voorlichters die voor Rutte en voor Verdonk bezig waren. Die heb ik destijds teruggebracht naar de zaal in het Okura Hotel, waar destijds de uitslag bekend werd dat Rutte die interne lijsttrekkersverkiezing had gewonnen, om terug te blikken. En die twee heren, Frits Hoefnagel en Ed Sinke, die staan daar en die maken me toch een onbedaarlijke ruzie met elkaar. Nou, het is echt minutenlang bekvechten. Ik hoefde helemaal niets te doen. Dat zat nog zo ontzettend diep, dat verlies. Ja. En hoe dat was. En ja, ik weet dat die scène wordt vaak in communicatieopleidingen gebruikt. Van zo moet het niet.
0: Ja.
1: Maar dan sta je daar met je camera bovenop een stukje geschiedenis te maken. Dat je denkt, jeetje, wat gebeurt hier?
0: Ja. En dat weet je nooit meer natuurlijk.
1: Nee. Dat is een van die momenten. Maar ja, zo staan er nog tig in dat boek. Maar dat vond ik leuk om te beschrijven. Maar dat was wel bijzonder hoe die twee totaal uit de stekker gingen tegen elkaar.
0: Nou, gefeliciteerd met je boek. Het wordt morgen volgens mij is een feestje, toch?
1: Morgen is hij ligt nu al in de boekhandel, maar morgen wordt hij officieel gepresenteerd. En dan geef ik de eerste exemplaren weg aan drie mannen die in mijn carrière allemaal wat hebben betekend. Frits Barend, Wilfried de Jong en ook boven Ervendoris krijgen ook nog een exemplaar. Dus dat is leuk, dus dat is een feestje. En ik ben er wel trots op eigenlijk.
0: Misschien komt Mark Rutte ook nog eventjes langs, je weet het maar niet. Hè?
1: Nee, hij komt niet.
0: Oh, dat weet je al.
1: Nee, hij zit in Zweden, maar hij heeft nog wel... Nou ja, daar zit nog een verrassing in tijdens die boekpresentatie. Dus dat ga ik nou niet verklappen.
0: Ik wens je morgen een mooi feestje.
1: Dankjewel.
0: En leuk dat je hier even kwam lunchen, gezellig.
1: Nou, ik moet zeggen, de broodjes zijn heerlijk.
0: Ja. Mooie dag nog, hè. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Spy and the Family Stone uit de jaren 60 en Dance to the Music. Ik zou zeggen, doe lekker wat je wil. Maar je mag ook gewoon lekker blijven zitten natuurlijk en naar de radio luisteren. We gaan naar het laatste nieuws met Carolijn. Opnieuw, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Railschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Soms reisden ze meer dan 100 kilometer, blijkt uit politiecijfers. De AIVD doet er onderzoek naar. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat de rellen ervoor zorgen dat gemeenten hun beleid aanpassen. De Nederlandse activisten die naar Gaza wilden varen om hulpgoederen te brengen worden naar de haven van Ashdod gebracht, dat zegt het Israëlische leger. De opvarenden werden in internationale wateren onderschept door de Israëlische marine en dat is in strijd met het internationaal recht. Het is niet duidelijk hoeveel activisten het zijn en hoe het met ze gaat. Door een aanpassing van de wet mag het KNMI vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijke weersomstandigheden. Zo kan iedereen zich beter voorbereiden, ook de waterschappen. Het KNMI mag tot 48 uur van tevoren waarschuwen. Vorig jaar was hier nog een rechtszaak over, omdat commerciële weersbureaus dit oneerlijke concurrentie vinden.
0: Maar krijgen we dan allemaal van die melding op je telefoon dat die afgaat en zo?
1: Je zag toch al een code. Ja. Code rood, code oranje. Nou, dat was eerst op de dag zelf of de avond ervoor. Mag nu dus 2 dagen, tot 2 dagen van tevoren.
0: Vind ik wel handig.
1: Ja.
0: Dan weet je het maar, toch?
1: Dan weet je maar, ja, precies.
0: Zo is het ook, hè.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, het is vandaag internationale bijendag.
0: Wist ik.
1: Dat wist je?
0: Ja, dat wist
1: je. Je bent goed bij.
0: Ja.
1: Extra belangrijk ook, want het gaat niet zo goed met de bijen. Door ziektes, bestrijdingsmiddelen en de Aziatische hoornaar sterven hele kolonies uit. Toch wilde de lokale streekomroep van Nijmegen van imker Joost weten of hij nog slingers heeft opgehangen vandaag.
3: Nee, eigenlijk doe ik er zelf weinig. Ja, voor mij is het elke dag bijendag. maar ik ben heel blij dat er gewoon aandacht aan besteed wordt.
4: Dit is het koninginnenrooster. De koningin kan wel 2000 eitjes per dag leggen in het hoge hoogte. Kijk, hier loopt ze.
3: Dus ja, veel bloemen planten. Zorg dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen, in ieder geval de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
1: En die honing is ook erg lekker, weet ik uit ervaring.
0: Ja, heb je die wel eens gegeven?
1: Ja, we hebben een voedselbos in de buurt met ook een imker. En eens in het jaar dan kan je een potje honing van hem krijgen. Wij als vrijwilligers van dat voedselbos. Het is zo lekker.
0: Ja. Ja. En heel gezond ook, hè?
1: En heel gezond, ja.
0: Nou, lekker lunchje.
1: Dat zeg ik. Boterhammetje met honing, ja, kopje thee met honing.
0: Mee. Heerlijk, hoor.
1: Het weer, af en toe zon, bewolkt, ook nog enkele buien. En het is een graad of 18. Morgen blijft het droog met meer zon en het wordt warmer. Maximaal 23 graden.
0: Dankjewel.

0: muziek van Neil Diamond. Dat is toch wel bijzonder na al die jaren. Wild at Heart, zo heet zijn nieuwe single. We gaan het weer doen vandaag, hoor. Dubbeldekker quiz te winnen, een lunchlekker kaasschaafje. Hoor twee keer een kort fragmentje van het liedje Here Comes My Baby. Here Comes My Baby. En van wie was dat het eerst? 1. Here Comes My Baby. Here She Comes Now. Dat is de versie van de Tremolo's.
1: 2.
2: Here Comes My Baby. Here She Comes Now.
0: Nou, die lijken wel heel erg op elkaar.

waar, dat is ook zo. Het is hetzelfde liedje. Maar wie was er nou het eerst? Dubbeldekker 1, de Tremolo's. Dubbeldekker 2, de Mavericks. Dat was Dubbeldekker 2. Als je het weet, dan kun je ons een appje sturen hier in de studio. Gebruik de NPO Luisterapp, dan ben je in een paar seconden hier op het scherm. En als je het niet zeker weet, kun je het ook doen. Want je hebt altijd 50% kans om de quiz te bereiken. En inderdaad, die kaasschaaf te winnen. Dubbeldekker 1, de Tremolo's. Dubbeldekker 2, de Mavericks. Laat het maar weten.

0: gedaan. Het Evergreen Week van de jaren 70. Binnenkort hier bij NPO Radio 5. En deze kwam uit de jaren 70. Henk ten Hive in de Jazz van de Guitar King. Gezelligheid bij de lunch met Anja uit Sittard. Anja, goedemiddag.
1: Wie bent het, Daniel?
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd of jij het weet. Wie was er eerder met dat liedje Here Comes My Baby? The Tremolos of the Mavericks?
1: Nummer 1, The Tremolos.
0: Ja, helemaal goed. In de jaren 60 was dat al, hè?
1: Dat is een voor mijn tijd.
0: Ja, voor mijn tijd ook eigenlijk, hoor. Dat was nog een heel klein Danieltje, dus dat kon ik nog niet praten. Laat staan liedjes meezingen.
1: Ja, ik was net een jaar in het laatste jaar. Want, ik ben in 1969 geboren, dus...
0: Oh, dan ben je nog wel een heel stuk jonger dan ik.
1: Nee. Ja.
0: Jonge godin ben je nog, Anja.
1: Ik voel me nog jong, moet ik zeggen. Dus, en ik moet zeggen, mijn favoriete muziekjaar nog altijd de 70, 80 jaren vooral.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, ja, dan kun je lekker bij ons blijven luisteren, hè?
1: Stel ik altijd op.
0: Zo. Nou, we gaan spelen. We hebben de Omroep Max ook al gewonnen. En vraag 1, die gaat ook over Here Comes My Baby. Dat werd geschreven door een zanger en die ken jij vast wel. Want die maakte ook liedjes als Father and Son and Morning Has Broken. Welke zanger zoeken wij? Is dat A, Jim Croce? Antwoord B, Cat Stevens? Of antwoord C, Van Morrison?
1: B, Cat Stevens.
0: Wat is de naam van de hit die de Mavericks in 1998 wisten te scoren? Stonden veel in de hitparades, ze waren veel op de radio. Is dat A, Dancing on the Ceiling? Antwoord B, Dancing in the Moonlight? Of antwoord C, Dance the Night Away?
1: Ik denk C, Dance the Night Away.
0: Helemaal goed. Die andere was van Lionel Richie trouwens, die Dancing on the Ceiling. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag. En die weet je ook wel, denk ik, dus die kaasschaaf. Ik ga hem vast voor je inpakken. Terwijl jij aan het nadenken bent. Want we hadden het net in het nieuws over de bijendag vandaag. Het is Wereldbijendag. Ja. Hoe wordt nou een bijenhouder ook wel genoemd?
1: Een imker.
0: Ja, nou inderdaad, ja. Ik wist het dat jij het wist. Wat leuk.
1: En die moeten neergehouden worden. Anders had ik niet van honing hou. Vind ik dat imkers neergehouden moeten worden.
0: Vind ik ook. Bijen zijn belangrijk.
1: Zeker weten.
0: En de imkers ook. Zo is het.
1: Zeker weten.
0: Zeker weten, Anja. Nou, gefeliciteerd. Je hebt de sokken en de kaasschaaf in de wacht gesleept.
1: Dank u wel.
0: Die sturen wij zo snel mogelijk naar je toe. En ja, jij mag het bepalen natuurlijk. Waar gaan wij naar luisteren? Naar de Mavericks met Here Comes My Baby? Of worden het de Tremolos?
1: De Tremolos natuurlijk, ja. De originele.

Ja, Anja zei het al. Het origineel op de radio van de Tremolo's. Dat was Here Comes My Baby. Nogmaals gefeliciteerd met je prijzen, Anja.

even bijpraten over de toppers in Kansas en alles wat er gebeurt in het leven. Aan onze lunchtafel. Gerard Joling, we zijn zo terug.

0: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
17: Goedemiddag, Daniel. Niet iedere asielzoeker die zich meldt in Ter Apel krijgt een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe vanwege de drukte. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder. De burgemeester vindt dat erg vervelend.
18: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
2: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
18: Ja, buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
17: Op de locatie in Ter Apel zitten ruim 2300 mensen. Dat zijn er 300 meer dan het officiële maximum. In het Friese speel- en dierenpark Sanja Safari in Veenwoude woedt brand. Er zijn meerdere dieren omgekomen. Hoeveel is nog onduidelijk. Het vuur woedde in een loods van het dierenpark, zegt de brandweer.
19: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen en die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om meer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Er waren hier vanochtend ook een aantal groepen kinderen met begeleiders. Die waren niet in deze loods, maar op het park. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald. Het park is dicht.
17: En die kinderen waren in Veenwoude op schoolreisje. Een tuincentrum in de buurt is uit voorzorg dicht. En een paar wegen in de buurt zijn ook dicht vanwege de rook. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. FC Volendam speelt vanavond in Tilburg de eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen Willem II, zonder publiek. Na ongeregeldheden afgelopen weekend rond het duel met Telstar mogen supporters uit Volendam niet mee naar de uitwedstrijd. De algemeen directeur van de club vertelt waarom.
20: Dat is een besluit dat wij hebben genomen.
21: Ja, en waarom hebben jullie dat gedaan?
20: Nou ja, omdat wij gezien wat hier gebeurd is en de tijd die wij hebben om uit te zoeken wie, wat, waar en waarom we dit nu geen goed idee vonden.
17: En de supporters van Willem II zijn zaterdag ook niet welkom in Volendam. Het weer afwisselend wolken, zon en buien. In de loop van de middag droger en zonniger. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 15 tot 18 graden. Morgen droog met flinke zonnige periode en 18 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en nog wat warmer.
22: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: tafel. Iedere dag hier tussen 12 en 2 op het radiostation met de allerbeste evergreens. Onderweg Gerard Joling, druk bezig met de voorbereidingen van Toppers in Concert. En hij heeft ook nieuwe muziek uit. En nu we het toch over muziek hebben...
1: De beleggingstips.
0: Beleggingstip van de dag. Daar gaan we weer naar op zoek. We zijn zelf een beetje de geschiedenisboeken weer even ingedoken. En we gaan terug naar 20 mei 1927. Dus even stof van de bladzijde afblazen. Toen vloog de eerste man over de oceaan. Of was het een vrouw? Nee, het was een man, hè. En 5 jaar later wist ook de eerste vrouw over de oceaan te vliegen. We zoeken dus naar liedjes die gaan over de oceaan, de zee, water of over vliegen. Ik laat het altijd een beetje aan jullie over. Laat de fantasie maar weer even de vrije loop dit uurtje. En kom met de leuke liedjes. Dat kan allemaal via de NPO Luister-app.

0: zijn de Osmonds en Down by the Lazy River. En For the Love Affair and the Everlasting Love. Ik heb hem aan de telefoon eventjes. Gerard Joling, jawel! Waar zit je, Gerard?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Ik zit nu bij Vinkeveen. We reden net voor Uithoorn. Daar was de hele brug lag eruit. Dus een hele ophaalbrug. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me ook verslapen. Ik was ook te laat, hoor, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, dat gebeurt jou nooit.
1: Dus wij gaan nu... Nee, ik haat het. We hebben het ook al in het programma met jou erover gehad. Weet je, wat zou een jong talent meegeven? Nou, ik zeg, zorg dat je aardig bent voor de mensen. Zorg dat je op tijd komt. En zorg dat je levert. En nu sta ik zelf voor lul dat je op tijd komt. Want ik ben gewoon te laat. Dus daar heb ik echt een hekel aan. Dus sorry daarvoor.
0: Ja, dat maakt niet uit. Ik wacht wel even op, joh.
1: Ik ben onderweg.
0: Ik moest hier toch zijn.
1: Ik ben onderweg met gierende banden.
0: Nee, ik wacht gewoon even lekker op je. Maar ik wilde, wel alvast zeggen, nu ik je toch even bel dan. Van dat liedje, man. Dat is hartstikke goed wat je hebt gemaakt. Maar niet voor één keer.
1: Ja, ik ben daar zelf ook heel blij mee. Ik zou je zeggen dat... of ben ik zijn naam even vergeten? Of dan weet hij nou... heel hard kan. Stom. Emiel, die schrijft echt al 12 jaar liedjes voor mij. Ik wil een hit voor Gerard Joling schrijven. En iedere keer was het best wel een leuk liedje. Of hij maakte een tekst op een bestaand nummer. Maar een eigen liedje was nooit gelukt. En dit heeft hij geschreven. Ja, dit past exact bij me. En wij zijn er ongelooflijk blij mee, Daniel.
0: Nou, ik gooi hem vast even los. Want anders word je weer aangehouden door de politie. Want je zit natuurlijk weer met je telefoon naar je te rijden. Dat moeten we niet hebben. Die was laatst ook aangehouden, hoorde ik.
1: Nou, ik zou je zeggen, van het weekend weer. En ik weet helemaal niet waarom. Ik reed langs de politie en ik stak keurig mijn hand op. En ze gingen voorbij. En het was top. En ik heb ook wel eens gehad dat er van die vrouwelijke politieagenten zijn... die dan een handtekening willen... of ik een filmpje wil spreken voor een vriend of moeder of zo. Ja. En nu was het gewoon alles laten zien. Ik zeg, we reden niet te hard. Nee, gewoon even controle. Ik denk, nou, dit is gek.
0: Ja.
1: Soms gebeurt dat. Maar ja, dan proberen wij altijd maar zo netjes mogelijk te zijn. En hun doen ook hun werk. Dus dan denk ik, huppatee, weet je wel. Maar er was niets aan de hand. Dus goed, niet zo. Te hard gereden. Ook geen, dus niets aan de hand.
0: Zijn we weer gerustgesteld. Ik zie je zo, hè. Doe maar rustig
1: aan. Ja, toch.
0: Tot zo.
1: Tot zo. Gezellig.

0: Summer in de MacArthur Park hier op NPO Radio 5.
1: De beleggingstips.
0: 20 mei vandaag, een bijzondere dag voor de luchtvaart. Vandaag precies 99 jaar geleden, op 20 mei 1927... werd voor de eerst over de oceaan gevlogen. Dat deed de Amerikaan Charles Lindbergh. Hij steeg op in New York en een dag later landde hij veilig en wel in Parijs. We zoeken liedjes bij en deze kwam op binnen.

voor de oceaan. Ik denk dat jullie wel een idee hebben, toch? Er komen al veel goede suggesties binnen hier op de app. En die kun je heel makkelijk sturen via de NPO Luister-app. Heerlijk die piano! Dit is de Guess Who! Wat een superhit nog steeds.

0: dit soort liedjes hoort, kun je je alvast verheugen op de Evergreen Wave van de jaren 70. Die komt steeds dichterbij. Hier op NPO Radio 5. Dit was een oudje van de Guess Who. Ik hoef me dat niet meer af te vragen, want er is hij al, Ewout, met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten de gemeente, blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer om deel te nemen aan een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, een ander uit de eigen beweging. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op een wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Maar wel waarschuwt de WHO voor verspreiding van de uitbraak in de regio. Die regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. En honderden senioren staan in de startblokken in het Amsterdamse Olympisch Stadion. Er is vanmiddag de nationale rollatorloop.
0: Ja, dat was leuk vorig jaar, daar ben ik even geweest.
1: Ja, ja. Nou, het is ieder jaar weer een bijzondere dag, lees ik hier. Ook voor mensen van het stadion.
2: Ik maak hier elke dag verschillende evenementen mee. Ja? Van heel groot naar heel klein. Maar de rollatorloop staat bij mij met stipt op 1.
3: Ja, want het is hoeveel rondjes?
2: Ja, atletiekbaan is 400 meter. Dus minimaal 400 meter. Ja? Er zijn mensen die lopen 400 meter. Maar ook mensen die niet te stoppen zijn en echt 10 rondes lopen.
1: Hoeveel randjes heb jij gelopen?
0: Nou, je hoeft niet per se een rollator te hebben. Die heb ik namelijk niet. Maar je kon wel even meedoen. Nou, dat was voor die mensen hartstikke leuk, joh.
1: Ja, natuurlijk.
0: En ze kregen ook allemaal medaille.
1: Ja, meedoen is belangrijker dan als je maar aankomt.
0: Een soort avondvierdaagse met een rollator. Ja.
1: Vandaag doen er zo'n 600 mensen mee aan de rollatorloop. Doel is om ouderen te stimuleren om actief te blijven.
0: Precies dat. Nou. Ga je er zo heen of...
1: Moet ik er nog even op oriënteren. Ja, dat had ik kunnen verwachten natuurlijk. Hè.
0: Ik vraag gewoon iets.
1: Ja, maar, ja nee, inderdaad. Nee, dan moet ik de rollator van mijn moeder lenen. Nee, dat is zo ingewikkeld allemaal. Het weer afwisselend wolken, zon en buien. In de loop van de middag droger en zonniger. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 15 tot 18 graden. Morgen droog, flinke zonnige periode en 18 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en nog wat warmer.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Nou, dat is weer een hoortfenomeen. Gerard Joling bij ons.
1: Ja, het is toch enig weer. Hey,
0: maar
1: dat
0: moet
1: ik hier
0: jij
1: ben.
0: Nou voor een radio-uitzending van 1 uur je wekker zetten? Of hoe zit dat?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik moest gisteravond laat optreden in Loon op Zand. En ik ben gisteravond een film gaan kijken. En dat wilde ik afzien. En toen werd het heel laat. En toen werd ik weer wakker. Toen heb ik weer wat te eten gehad. Dat is nooit goed. S'nachts weer wat lopen te vreten eigenlijk. Ja. En dan lig je eigenlijk met een zak Rennies op je nachtkastje een beetje te groeien. Ja. En dan slaap je. En dus ik heb vanmorgen... En het was heel gek, want mijn lieve hulp Roosje was er. Normaal belt Wino dan, waar blijft hij? Of ligt hij nog op zijn nest? En ik lag inderdaad nog op mijn bed. Ja, verslapen heet dat.
0: Kijk eens, ik heb een leuk ontbijtje voor je gezet.
1: Zo, en dat wordt gebracht door Pim.
0: Nou ja.

0: dus nog steeds.
1: Hey Gerard.
0: Ja, sorry.
1: Ik wil ook nog even. Ik wil je ook even feliciteren met je verjaardag. Vorig jaar was ik nog uitgenodigd, maar wat is er iets misgegaan?
0: Nee, ik heb helemaal dit jaar er niets aan gedaan. Want ik was hartstikke druk met opnames en plaatjes en singeltjes en voorbereiding van de toppers.
1: Dat moet je altijd wel even checken, toch?
0: Ja, dat doe je heel goed. Want anders had ik, ja, weet je, ik vind dat eigenlijk moet je alles vieren. Ja. Maar er moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje tijd voor zijn. En dat was het dit keer gewoon helaas niet.
1: Ik wil ook even stilstaan bij Moederdag.
0: Ja.
1: 2 weken geleden.
0: Ja.
1: Toen moest ik toch wel even van je denken. Mijn moeder leeft ook niet meer.
0: En, nee.
1: Jij hebt toen een heel mooi liedje gemaakt.
0: Ja, dat hebben we al een half jaar geleden gedaan met Billy Dans. En ik zeg, ik kom eigenlijk gewoon een paar regels tekort. Wat ik erin wil hebben. En het liedje heet Mama, waar ben je nou? Omdat zo vaak mensen nog vragen. God, dat hoor ik ook echt vaak. Dat lijkt je toch op je moeder. En de stem en dit en dat. En ik denk, weet je, ik vind het een mooie ode. Bij wijze van spreken. Op Moederdag om dat uit te brengen en niet om daar nou een hit van te maken. Want dat maakt niet uit. Het wordt gewoon een prachtig stuk voor mijn album. En ja, we hebben dat samen geschreven. En mensen die het horen, die zijn er zeer van onder de indruk.
1: Was ik ook eigenlijk wel.
0: Nou, dat vind ik mooi om te horen.
1: Mama, waar ben je nou?
0: Ja.
1: Gerard Joling bij ons vandaag. Zometeen zijn nieuwe single. Nog een keer? Ja, nog een keer.
0: Oh, dankjewel.

0: Ja, er komen meteen weer mooie reacties binnen, Gerard, op dit. Ja, dat neem ik echt serieus.
1: Dat is fijn.
0: Ja, die vinden het prachtig dit. Mama, waar ben je nou? Voor Jannie. Ja. Voor alle moeders die er niet meer zijn.
1: Alle moeders die er niet meer zijn en die we allemaal zo ontzettend missen. Ik heb het van de week nog naar Rico toegestuurd. Want die was ook zo verdrietig over zijn moeder. Ik denk, nou, dan stuur ik gewoon het liedje. Misschien als je een beetje kracht vindt of dingen erin herkent. Want ja, kijk, niemand wil zijn moeder missen. Zo werkt het gewoon. En zeker als je moeder... Wij hebben natuurlijk mijn broer en mijn zus en de kinderen, kleinkinderen... ons moeten lang bij ons mogen hebben. Hè. 92 is best wel oud. Maar

0: Je wil daar nooit van af?
1: Nee, je wil gewoon de zonder drie worden, minimaal.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tuurlijk, wil ik zelf trouwens ook.
0: Ik ook. Ja. Nou, moet je zeggen dat we wel lekker opschieten.
1: Ja, ja. Hoe is het met de gezondheid?
0: Nou,
1: ja.
0: Gezondheid gaat goed. Ik moet je zeggen dat... ik heb natuurlijk vorig jaar had ik die blessure aan mijn Achillespees. En daar heb ik echt nog wel last van. Als ik lang zit, of lig, of doorlig bijna... dan ben ik nog wel een beetje stijf aan mijn Achilles. Maar voor de rest, mijn stem is goed. Ik voel me goed, ik ben fit. En,
1: maar je stem moet je het hebben. Ja. Dus zolang het niet meer goed is. En maar ik ben ook een keer bij de... Wanneer was dat? Bij de Edisons ben ik over een stenen muurtje gevallen.
0: Nou, schijn uit. Maar hoe? Ook gewoon op niks?
1: Ik keek op mijn telefoon en ik had al wat gedronken. Maar dat duurt dan lang voordat het weer goed is. Nee, maar heb jij dat ook, dat het lange... Ja, maar het helingsproces is langer.
0: Dat is het enige... Of dat is sowieso het nadeel van ouder worden. Dat het genezingsproces gaat een beetje lang. Met wat je ook hebt. Of je arm stoot.
1: En vroeger van je fiets en je schrammetje. En de dag daarna was het eigenlijk alweer weg.
0: Ja.
1: En nu loop ik weer echt...
0: Nu loop je gewoon een jaar mank.
1: Dat doet 5 jaar mee rond.
0: Nee, maar het is vervelend gewoon. Dat je denkt, je wilde vanaf gewoon huppeta. Ja. Maar je hebt niet het gips gezeten of zo.
1: Nee, dat niet.
0: Het was gewoon een open scheurende wond.
1: Een stukje bot eruit. Gewoon teruggeduwd. Even op internet opgezocht. Dat kan tegenwoordig, hè? Je kan alles opzoeken. Hoe je,
0: nou, als ik dat zie, dat heb ik 1 keer meegemaakt met een etentje. Dat was bij onze grote vriend van de VVD. En daar zaten we met Willeke Alberti en Marga Bult. En daar praat ik over 5 jaar geleden. En die Marga, die had best lengte. En die liep op hoge hakken. En die valt een hele trap, stuit het ze naar beneden. En toen schoot het bot eruit. Dus bot uit, er enkels, toe stak er zo uit. Nou. En dat vergeet ik nooit meer. En denk ik, nou, dat vind ik toch wel een heel akelig gezicht. Hoor.
1: Ja, lus,
0: dus
1: lekker,
0: hebben we even gewacht tot de ziekenwagen kwam voor het arme kind. En die is toen met bot eruit naar het ziekenhuis gebracht. Maar dat zijn geen grappen.
1: Nee, zeker niet. Altijd voorzichtig zijn, hè?
0: Zeker.
1: Ja, nee. Even kijken, hoor. Want we moeten ook nog even over de toppers hebben natuurlijk. Ja. De voorbereiding zijn begonnen. Ben je al aan het repeteren bij René thuis?
0: Nou, totaal niet. Maar ik moet je zeggen, wij hebben
1: of
0: wel...
1: Had je hier verslapen?
0: Dat niet. Maar ik heb het repertoire, dat had ik eigenlijk al 1,5 maand geleden. En ik ben zo druk nog nu met festivals ook aan optreden. Wij beginnen pas over 10 dagen met de repetities. En dan repeteren we het hele repertoire. Dat krijgen we op tape mee. En dat ga je natuurlijk instuderen. Omdat er heel veel liedjes zijn die je natuurlijk al kent. Maar ook heel veel liedjes die je niet kent of die wat lastig zijn. Maar ja, dat wordt weer 2 avonden knallen. Joh. Daar heb ik zin in. Dat ziet er zo fantastisch. Ik heb het podium gezien. Ik denk dat het wel een van de mooiste podia is die eigenlijk gemaakt zijn in de afgelopen 20 jaar. Want ik doe dit jaar voor 20e jaar mee. En ik vind het bizar dat het nog steeds kan en mag. En dat het gebeurt ook gewoon. Ja. Wie nou zit je nou mijn broodje op te vreten? Het is toch niet te geloven. Eerst gehaald hij die hele droppot leeg. Ja. Naast mij. Eerst komt Pim eraan. Die haalt eerst nog een broodje van mijn bord. En nu zit ik hier met alle broodje kaas.
1: Ja, maar jij moet wel een beetje leren delen ook.
0: Ja, nou nee, dat lukt me wel hoor.
1: De Summer is Magic Edition is het. Vrijdag 19, zaterdag 20 juni.
0: Ja.
1: In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, toch wel weer iets om naar uit te kijken.
0: Ja, nou ja, jullie zijn van harte uitgenodigd bij deze. Dus als jullie het leuk vinden en tijd hebben. Want jullie zijn ook maar alleen maar onderweg. Maar dat hoofd van jou zien we al 3 weken naar Ibiza geweest volgens mij. Ik dacht eerst dat je een nieuwe lamp in je zonnebank had, maar ik heb je nog nooit zo bruin gezien.
1: Heel eerlijk zijn, ik ben een dagje over.
0: Godzijdikkie.
1: Ik ben speciaal voor jou even teruggekomen.
0: Nou, dat heb je heel goed gedaan, want dan heb je wel wat in je programma zitten natuurlijk.
1: Ja, nou, precies. Kwaliteit. Je moet er even op wachten, maar dan heb je
0: Ja, dan heb je toch wat. Is toch gezellig.
1: Nou, niet voor 1 keer geschreven door Emiel en Michael Hartkamp. Die was je nog even vergeten. Dat zijn toch wel 2 mensen die goed Nederlandse liedjes kunnen schrijven.
0: Zeker.
1: John Deerne, ja, daar krijg ik steeds meer respect voor als producer. Die maakt mooie dingen, joh.
0: Ja, John Deerne doet natuurlijk alles ook voor Tiësto en Nicky Romero en Armin van Buuren. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar hij doet heel goed in het Nederlandstalige gebeuren ook. En daar doet hij heel veel in. En hij doet natuurlijk al de laatste 12 jaar ook alles voor de toppers en zo. En ja, hij is een fantastisch mens om mee te werken. Lekker rustig, zeer getalenteerd. En hij weet precies wat hij doet. Het is ongekend wat die man kan allemaal. Ja. Qua instrumenten en knoppen. Dat ik denk, hoe kan je dat allemaal tegelijk allemaal zo doen? En tegenwoordig is het zo, dat weet jij, Daniel. Vroeger stond je achter een glazen wand. En ik sta nu gewoon naast hem te zingen. Mooi. En dat is tegenwoordig allemaal nieuw in de studio. Dus je kunt gelijk boem, bam, dat moet anders, hup, hup en klaar.
1: Ja. De Real Life Soap, Oni Joni, gaat die nog door? Want ik hoorde ergens dat je er niet zo zin meer in had. Of,
0: Nou ja.
1: Ik ben er namelijk zelf wel een beetje klaar mee.
0: Ja. Kijk, ik hou van eerlijke mensen. En ik ben er zelf eigenlijk ook al een beetje klaar mee. Maar als je ziet per dag en hoe vaak in de week mensen over het programma beginnen. Die zeggen, ja, die gaat toch nog wel een keer door. Er komt nog wel een nieuw seizoen, we genieten zo. Ja. En dat bleek ook wel uit de kijkcijfers met uitgesteld kijkers. Er zaten ook al rond 1,4, 1,5 miljoen. Ja, ik weet dat mijn management die heeft over 2 weken een gesprek met de directie van RTL. En dan hoor ik wel of wat er gaat gebeuren. Ik sta er niet onwelwillend tegenover. Alleen, ik vraag me af, dan moeten er wel weer dingen in zitten die misschien nog niet zo heel erg hebben gezien. En ik wil niet zoals bij andere collega's soaps dat echt dingen zo geëngageerd zijn en in elkaar geflant. Ik denk,
1: nee, je moet het niet gaan bedenken. Want dan,
0: niet gaan bedenken. Nee. Gewoon, boem, je werk doen. Je geeft die lijst mee aan die gasten. Wij denken dat dat leuk is. Kijken jullie maar mee. Nou ja, en dan als het leuk is, dan gebeurt eigenlijk altijd wel wat, hoor.
1: Zeker. En zeker, jouw leven is niet saai natuurlijk. Mijn leven wat zei je nou? 1,4 miljoen?
0: Ja,
1: vind het is toch een hoop geld?
0: Ja, dan moet je toch weer half jaar voor werken. Nee, dat is een grapje, dames en heren.
1: Ja, precies, even voor de duidelijkheid.
0: Het is 7 maanden. Maar nee, maar dit heeft natuurlijk niks met geld te maken. Het is natuurlijk bizar dat je op je 65ste nog een real life zou maken.
1: 66 ben je nu.
0: Oh ja, nu 66. Nee, maar ik heb hem gemaakt op mijn 65 dat ik begon. Jij moet lekker zo doorgaan, Daniel.
1: Ja, maar ik ben ook namelijk dezelfde leeftijd. Dus ik ga daar niet over liegen. Dat moet je gewoon niet doen.
0: Nee, maar dat heb ik ook nog nooit gedaan. Hoor. Maar ik begon natuurlijk toen ik 65 was met die zo. Dan denk je dat je dit nog mee mag maken. Dat is toch eigenlijk fantastisch.
1: Ja, zeker.
0: En dat de mensen enthousiast zijn en dat ze zeggen, oh, wat leuk en gelachen. En er zit zoveel narigheid in de wereld. Als de mensen nog een beetje kunnen lachen om een boer en een scheet en iemand die hard werkt. Nou, dat doe je toch niet verkeerd?
1: Nee,
0: daar is toch niks mis mee?
1: Nou, ik zou nog even met je door willen praten, maar de tijd. Ik zit er doorheen bij.
0: Maar jij hebt toch met jouw directiemaatschappij toch nog wel een uurtje dat we nog even met je door kunnen lullen, of niet?
1: Nou, nee, maar ik wil je plaat ook nog een keertje.
0: Oh ja, de ogen. Zet ik hem heel snel. Ja, oké.
1: Goed je weer gezien hebben.
0: Ja, leuk man.
1: Rustig aan, hè.
0: Dankjewel.
1: Gerard Joling, dus er

0: Merel hier in dit radioprogramma, hoor. Gerard Joling.
1: Superleuk.
0: Dat was zijn nieuwe single niet voor één keer.
2: De beleggingstips.
0: En daarmee gaan we eindigen vandaag. Dit liedje werd door heel veel luisteraars aangevraagd. En ik dacht dat het wel mooi om deze editie van Lunch lekker af te sluiten. Morgen zijn we er weer.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Nou, de rust keert weer hier op NPO Radio 5. Maar het is wel gezellig, toch? Zometeen opent Tina Turner de open huis voor de woensdag. En hoor je het antwoord wat Ray Davies gaf op de vraag of hij zin had in een potje golf met een onbekende. Maar eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Henk. De aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn de afgelopen tijd flink toegenomen. Uit een nieuw overzicht van de VN blijkt dat vorige maand 238 Oekraïnse burgers werden gedood bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. En Oekraïne valt steeds vaker doelen diep in Rusland aan. Zondag werden ruim 1000 drones afgeschoten en vielen er 3 doden en honderden gewonden in Rusland. 4 op de 10 relschoppers die worden aangehouden bij asielprotesten komen niet uit de gemeente waar die protesten worden gehouden. Blijkt uit een analyse van de NOS van de politiecijfers. Sommige demonstranten reisden meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest, zegt redacteur Bas de Vries.
13: Maar er zijn ook mensen die wel degelijk een band hebben met de gemeente waar ze demonstreren. Dat zag je bijvoorbeeld in Loosdrecht. Daar probeerde iemand uit Ermelo laatst de deur van het gemeentehuis te rammen met een paaltje, met een paar anderen. Nou, Ermelo is 50 kilometer van Loosdrecht, maar deze man bleek later wel kinderen te hebben die in Loosdrecht wonen. Dus hij had er wel een soort van band mee.
12: Volgens asielminister Van den Brink doet de AIVD onderzoek naar de georganiseerdheid van AZC-protesten. Er zijn steeds meer rijksambtenaren, terwijl meerdere kabinetten juist wilden bezuinigen op de overheid. De afgelopen 5 jaar kwamen er 30.000 bij. In totaal werken er nu 168.000 mensen voor het Rijk. Vooral voor uitvoeringsorganisaties zoals het UWV. De overheid weet niet of het er minder kunnen worden, want er komen juist steeds veel taken bij. En na Australië doen studenten van TU Delft van het zonneautoteam vandaag voor het eerst mee aan de zonnerace in Amerika. De auto daarvoor, de Nuna 13S, wordt vandaag gepresenteerd. En die is heel anders dan de andere auto's, vertelt een van de studenten.
14: De motor zit in het achterwiel, dus dat zit er echt in. Dat is de efficiëntste vorm om kracht te leveren aan je wielen. Maar ik denk, daarmee kun je ook veel meer ruimte besparen in de rest van je auto. Het is eigenlijk loze ruimte normaal gesproken. We vinden dat leuk om te zeggen, onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van de personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn.
12: En hij verwacht dat over 10 jaar fabrikanten van elektrische auto's al die aanpassingen zullen overnemen. Het weer afwisselend. Wolken, zon en buien. In de loop van de middag droger en zonniger. Er staat wel een stevige zuidwestenwind. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen droog met flinke zonnige periode en 18 tot 22 graden. Het wordt warmer. De dagen daarna namelijk meer zon en nog wat warmer.
11: Dan ga ik de tuinset buiten zetten. Dankjewel, tot over uur.
12: Tijd voor.
11: Ja, toch.
15: Open huis. Henk van Steeg.

0: Een hele goede middag en welkom in het huis op deze woensdagmiddag. Altijd welkom ook aan Ray Davies, want die schreef dat well-respected man van The Kings in de jaren 60. Ze had een rampzalige tour in Amerika en toen kwam er ook nog als kers op de taart een rijk hotelgast en die vroeg aan: "Hi man, do you want to play golf with me?" En hij had echt zoiets van: en waarom dan? Nou, dan kan ik zeggen dat ik met een bekende popster gegolfd heb. Nou, hij was er helemaal klaar mee. En hij maakte er een portretje van, een venijnig portretje. A well-respected man. Wat kun je deze winstermiddag verwachten hier in het huis? En zoals altijd de mooiste verhalen. Zo het verhaal over Seven USA van de Beach Boys. Wat ze een beetje leenden van Chuck Berry. En als ik zeg John Travolta en Olivia Newton-John, wat zeg jij dan? Ja, inderdaad, Grease. En de mee-zing- en dansfilm Grease. En zeg ik...
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, wat zeg jij dan? Dat is de vraag deze middag. Laat me even weten. Ik vind het wel leuk. Het is de woensdagmiddag, de week doormidden. Nou, hoe is deze dag dan voor jou zover geweest? Nog iets bijzonders gedaan? Of is het gewoon een hele standaard dag? Dat mag natuurlijk ook. Ik ben gewoon benieuwd hoe die dag voor jou is. Vat het samen in één woord en deel het met mij via de digitale brievenbus van Openhuis, de NPO Luister-app. Wat mijn woord voor de dag is, mijn sleutelwoord, dat zou zijn drijfnat. Echt twee keer al helemaal drijfnat geregend. En vergeten een jas met capuchon en een paraplu mee te nemen. Maar het is zo lekker weer, je droogt ook weer zo op. Dus laat me even weten wat jouw sleutelwoord is voor deze dag. Draai ik nu voor je. Chic. Yeah!

vanochtend dat er allemaal flitspalen bij gaan komen. En dat raak ik uitgereikt tot die dag, deze op de radio. Ja, het is geheel op eigen risico, hè, het luisteren naar Open Huis. En dat in combinatie met een goed potje motorrijden of autorijden. Born to be Wild bracht ons terug in 68. Maar in 73 en 1990 was het ook nog een hit voor Steppenwolf. En daarvoor nog Chic met Good Times. Nou, die gaan we hebben, zeker. En sommige liedjes, des te vaker ik ze draai, des te meer ik er bijna tegenop zie om ze te draaien, omdat ze zo mooi zijn en zo breekbaar. En daaronder valt ook deze van Snelle. Laat het licht aan. Zo beeldend en zo aangrijpend. Hij heeft

0: Knap gedaan, Snelle. Echt fantastisch mooi aangrijpend liedje. Laat het licht aan, 3:09. En dit is de woensdagmiddag van het Open Huis. Gezellig dat je erbij bent. Zometeen nog muziek voor je van The Rubettes. En ook nog Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. Allemaal evergreens. En ook nog Queen. Oeh, nu al zin in. Maar ook waar ik zin in heb, is elkaar te verbinden met de sleutelwoorden die nu al ingestuurd worden via de NPO-luisterapp. Leuk dat je meedoet. En je maakt ook kans, trouwens, op de gouden sleutel met sleutelhanger van Open Huis. Als ik je eruit pik en even bel. Tineke, die heeft gekozen voor het sleutelwoord bijendag. Dat is mijn sleutelwoord, want vandaag is het bijendag. Een dag om de bij te vieren. En dat is te zien in de tuin, waar een bijeenkomst
1: is. Ja. Leuk, ik vind hem leuk.
0: Diana, die is bezig met een poetsdag. Ik heb al mijn randen en riggels in het huis schoongemaakt. Dat is fijn, want er ligt altijd stof. En als je dat doekje dan ziet, dan word je... Ja, ik word er ook iedere om de week. Op de vrijdag doe ik altijd de keuken. Vind ik heerlijk. En dan de afzuigkap. Dus er ligt ook altijd stof op. Sorry. En René die heeft, dit is wel een spannend woord, rechtbank gekozen. Vandaag namens de voetbalvereniging bij de rechtbank geweest. In verband met een vastgesteld geluidsoverlast. Bijzonder ervaring, boete is wel omgezet in een voorwaardelijke straf. En voort er maar muziek op een koptelefoon afspelen. Dus, meteen maar een oproepje. We zoeken een sponsor voor 500 draadloze koptelefoons. Voor al die voetbalminnende mensen. Ja, de vraag natuurlijk aan jou. Wat is jouw sleutelwoord als je dit zo hoort? Mag ook gewoon hele normale woorden zijn. Ik sta ook niet iedere dag in de rechtbank. Laat me even weten. Hoe zou jij deze woensdag samenvatten in één woord? Stuur het in via de NPO Luisterapp.

0: Vanzelf komen die beelden weer terug. Live Aid 1985, Wembley Stadion. En dit deden ze daar en het hele publiek wat mee deed en scandeerde en klapte. Wat was dat een feest. Radio Gaga van Queen en daarvoor nog Nancy Sinatra met Lee Hazelwood. Met eigenlijk gewoon een kleine western was dat toch? Ja, een cowboy, zilveren sporen, wordt verleid met strawberries en angels en cherry kisses. En nou, hij drinkt uiteindelijk gewoon te veel. Wordt helemaal beroofd en uiteindelijk komt het dan toch weer goed, want hij wil gewoon meer wijn.
1: Yo, sleutelwoord.
0: Summer wine, dat had zomaar een sleutelwoord kunnen zijn. Dan had ik dat wel een beetje gek gevonden. Veel sleutelwoorden die binnenkomen. Dankjewel voor het insturen. En nou ja, dat varieert echt van vrolijkheid tot nou, toch ook wel wat overdenkingen. Want ik krijg bijvoorbeeld een audio-appje binnen van Gert. En volgens mij heeft hij nogal een heftige week achter de rug.
2: Henk, mijn woord van vandaag, mijn sleutelwoord is genieten van elke dag. Dat is namelijk zo, afgelopen vrijdag werden wij geïnformeerd. Onze voetbalteamgenoot raakte in coma door een herseninfarct. En uiteindelijk is hij afgelopen maandag overleden. Daarom is mijn sleutelwoord toch wel zeer toepasselijk. Genieten van elke dag.
0: Ja, genieten van elke dag die je gegeven wordt. Nou, sterkte er ook mee, Gert. Pauline, die komt met het sleutelwoord omgekeerde schouder. Ik weet niet wat ik me daarmee wil voorstellen, maar ze schrijft erbij: 6 weken geleden heb ik een schouderprothese gekregen. En dat is nog even wennen. Dat snap ik ook inderdaad. Maar succes met het revalideren. En ja, misschien heeft het ook wel weer voordelen, een omgekeerde schouder. Dat je ook wel weer andere dingen kan doen. En dit vind ik ook mooi. Jeanette die stuurt nog in. En dat is ook het sleutelwoord wat ik ga belonen met de gouden sleutel van Open Huis. Het sleutelwoord wasmachine. Woensdag wasdag, zou je kunnen zien. Maar zij heeft het eigenlijk wel mooi. Ik doe al 2 jaar de was voor mijn vriendin. Zij heeft namelijk Alzheimer en is opgenomen in een verpleeghuis. Ik ga zo direct de schone was afleveren. En dat laatste vind ik misschien nog wel het mooiste. En haar een knuffel geven. Nou, Jeanette door de hartelijke groeten. En dankjewel voor alle sleutelwoorden. Mocht je nog wat hebben, mag je natuurlijk altijd insturen. Het Open Huis is altijd open. 24 uur per dag. 7 dagen per week. En nu op de radio.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Sweet Little 16, gewoon keihard gejat. Ze noemen het zelf een eerbetoon. En uiteindelijk heeft Chuck Berry ook wel betaald gekregen dat als het liedje op de radio te horen was, dat die er ook gewoon geld voor kreeg. Dat Surfing USA uit 1963. Dan naar het nu, want er draait een bijzondere film. Een deel 2 van The Devil Wears Prada in de bioscoop. En deze dame, die eigenlijk in het gat duikt wat Adele even achterlaat, heeft de soundtrack gedaan. Die heet Material Lover. Dit is Shanna Spyro op 5.

goed Nederlands kwamen ze uit hun comfortzone. De Zeeuwen van Raccoon. Om voor het eerst een Nederlandstaans liedje uit te brengen. En Kim van Koot is daar een beetje schuldig aan. Want zij zei op een gegeven moment: ja, volgens mij kunnen jullie ook heel goed in het Nederlands. En zouden jullie voor mijn film Alles is Familie een soundtrack willen maken? En ondertussen in het leven van Bart ook de nodige dingen aan de hand. En dat gaf de inspiratie voor deze Oceaan. Daarvoor nog Pink Floyd, wat eigenlijk een soort van Alan Parsons project werd. Dit is een money, want hij zit achter de knoppen als engineer uit 73. Het is bijna 3 uur, zometeen de derde na 3. En het is vandaag Bijendag. Openhuizen Tieneke wees me daar vanmiddag op. Dus ik ben heel erg benieuwd. Welk lied draag jij bij je? Welke evergreen heeft een bijzondere betekenis voor jou? Heb je enig idee? Stuur het dan in via de NPO Luister. Moet je het wel willen horen zo, hè? Als derde na 3. Ik draai alvast Marvin Gaye en Kim Weston. De Doobie Brothers met Long Train Run. En wat wordt het daarna? Een bijzonder, een bijzonder plaatje voor jou. Laat maar weten via de app.

0: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Elk weekend te zien in Tyler's Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tylersmuseum.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De buren tegen?
11: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
10: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
11: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
10: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
11: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
10: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
12: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Ja, de klok geeft het aan, dus we zetten de klok om even gelijk. Het is precies 3 uur zometeen. Als 3:30 misschien wel jouw bijzondere plaat die al bijzonder lang met je meegaat. Laat het even weten via de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van het huis. Maar eerst naar het NOS Journaal, hier is Ewout. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Henk. In de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, is vanochtend groot alarm geslagen vanwege een drone die het luchtruim was binnengedrongen. Inwoners van Vilnius en ook ministers en parlementariërs moesten naar de schuilkelders. Waar het onbemande vliegtuigje vandaan kwam, Rusland of Oekraïne, is niet duidelijk. Het lukte niet om hem uit de lucht te halen. Waar de drone naartoe is gevlogen of waar die is neergekomen is onbekend. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. Anderen worden geweigerd, zegt minister Van der Brink.
19: Ja, die zullen dus buiten het terrein van Ter Apel verblijven. Dan wel naar een andere plek gaan om misschien op een later moment terug te komen. En dat betekent dat alleen de echte meest kwetsbare mensen, als de plek is, opvang krijgen. En dat gaat om vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen bijvoorbeeld zullen dus op dit moment geen opvang krijgen.
18: De vader van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen. Hij had 2 peperdure horloges in zijn bezit. Volgens het OM waren dat cadeaus van zijn zoon, afkomstig uit een misdrijf. Maar de rechtbank in Rotterdam zag daarvoor niet genoeg bewijs. Bolle Jos, of Jos Leijendekker zoals die eigenlijk heet, is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en een moordopdracht. Zijn moeder en zus staan binnenkort in een nog veel grotere witwaszaak voor de rechter. Die zaak draait om auto's, juwelen en een duur appartement in Dubai. En het podium van Harry Styles in de Arena wordt iets aangepast. Het gebeurt naar klachten van fans over slecht zicht. Bezoekers zeggen onder meer dat het podium te hoog is of dat ze alleen maar een brug zagen. Het gaat er veel over op sociale media.
20: I can understand why fans are feeling so disappointed and even requesting refunds. I mean, you can't even see him with how big the stage is.
21: Imagine paying 350 euros for an obstructed view. Should a stage have bridges that obstruct the view of the entire front GA pit?
18: Ja, 350 euro terwijl je niks kan zien. Dat vonden ze niet zo leuk.
17: Ik zag ook een berichtje inderdaad van iemand die zat heerlijk zo in op zo'n ring voor 50 euro of zo.
18: Ja, dan zie je echt alles.
17: Heb je alles te zien.
18: Ja. Ja, maar die 50 euro was wel een lagere prijs dan de originele ticket. Zeker. Maar goed, dat is een ander verhaal.
17: Gelukkig voor.
18: Ja, wat er nou precies wordt aangepast trouwens is niet bekend aan het podium. Er staan in ieder geval nog wel 8 concerten gepland van Harry Styles in Amsterdam. Het weer, buien trekken naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 17 vanmiddag. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt dan naar misschien wel een graad of 22.
17: Hey Wout, dankjewel daarvoor.
18: Joep.
16: Open huis. Henk van Steeg.

stukje ook luistert, dan hoor je het wel hoor. Ooit begonnen als een soort jam. In de setlist dat ze allemaal lekker los konden gaan. En het had al werktitels als Rosie Pick Muttley. En ook Osborne. Klinkt als een goede fles sherry. Maar uiteindelijk werd het geïmproviseerd. De tekst daar live. En vlak van tevoren was de tekst ook klaar. En dachten ze, nou, laten we iets over een trein doen. De Doobie Brothers in het open huis met Long Train Running. Die ga ik zo meteen draaien voor een hele speciale...

0: Want het is vrolijk bij een dag. Tineke attendeerde me erop een uurtje geleden bij het sleutelwoord. Dus ik dacht, nou, laten we lekker doorsleutelen in dit huis en op zoek gaan naar liedjes die zijn bijgebleven. Harriet komt met I Am I Set van Neil Diamond. Dat heeft voor haar een bijzondere betekenis. Tineke komt alweer met The Birds and the Bees. Ja, natuurlijk, van Jewel Akins. Reinhard Meij wordt genoemd door Geert. En Bert komt met Jerry Rafferty. Een keer wat anders dan wat we eigenlijk altijd draaien. Over My Head. Vindt hij een heel erg mooi nummer. En John Miles wordt ook nog genoemd. Maar ik ga even naar de man die ik nu aan de telefoon heb. En dat is Michael. Michael, help me even.
1: Mag allebei. Michael of Michael, wat je leuk
0: vindt. Ja, ik heb het gevoel alsof we dit gesprek al eerder hebben gevoerd over je naam, of niet?
1: Nou, niet bij jou, maar bij Gerrie, die heeft me wel eens gevraagd. Ja,
0: dat is inderdaad zo. Want welke plaat is jou bijgebleven? Welke evergreen?
1: Mij is bijgebleven eigenlijk vanwege de bijendag de videoclip van Blind Melon met No Rain.
0: Ja, wat was het ook alweer het verhaal? Want ik zie inderdaad iemand verkleed als zijnde bij.
1: Ja, die maakte een toneelstuk of echt een optreden als een verkleed als een bijtje.
0: Oh.
1: En dat komt door de hele videoclip komt ze door. En het lijkt me ook No Rain. Lijkt me ook wel een beetje gepast. Een beetje het betere weer.
0: Ja,
1: laten we het zonnig beginnen.
0: Ja, nee, zeker inderdaad. Ja, dat ziet er bijna uit als een soort eindmusical van groep 8. Een beetje in die trant zit het inderdaad. Verkleed als een bijtje. Nou, ja. Ik snap hem helemaal. Ik ga hem voor je draaien, Michael, Michael. Ik wens je een hele mooie dag. En het mooie weer is onderweg. Dat heeft Ewout ons al beloofd. Dus ik ga hem maar
1: heel goed.
0: Ja, toch.
1: Dankjewel.
0: Hey, mooie middag en bedankt.
1: Oké, dank je. Succes.
0: Hoi, hoi. Zometeen nog Fleetwood Mac en BZN, maar eerst uit Amerika. Uit de 90's is dit volgens mij een Blind Melon. It's No Rain. En de bijtjes moet je nog even

stond er op 1. Op 31 maart 1980. Nou, als het je geboortedag is, dan zoek je dat gewoon een keer in je leven uit. En dat bleek dus deze te zijn. De Burly Dam van BZN 1980. En Mireille Mathieu die heeft hem ooit nog een keer gecoverd in het Afghans. Een Frans chanson van gemaakt. En daarvoor nog Michael met zijn Blind Melon. Met ja, een plaatje wat je bijblijft. No Rain was dat. Zometeen, When a Man Loves a Woman, Percy Sledge. Vlak na het verlaten van zijn vriendin. Dat deed hem iets en dat zette hij op muziek. Maar eerst, Fleetwood Mac. Na Rumours. Klonken ze zo. Dit is Dusk.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Op een nu al mooie eerste Pinksterdag hopen wij Els Remmers tegen te komen. Voor Ines, zo'n lieve leidster in Huizen Groenestein in Den Haag, dat haar dochter is vernoemd. Els Remmers is Indisch, 75 plus, oud adres, Westwal 12A Den Bosch.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

Dat kunnen ze als geen ander in Muscle Shoals in the middle of nowhere. Alleen maar sompige bedoeling, maar wel fijne studio's. En die zonder afleiding. Percy Sledge uit 1966. En daarvoor nog Fleetwood Mac. Het was 79 met Task. Zometeen, Julie en Claire gaan we ons vakantiefrans weer een beetje ophalen. Maar eerst, eigenlijk was het gewoon één artiest die dit allemaal heeft ingespeeld. Ik vind het nog steeds heel knap. Tom Scholz deed dat. Ook met deze Don't Look Back.

0: ce n'est rien.
1: Julien Clerc, vrij vertaald naar het Nederlands. Nee, het is niets. En toch weet je dat er dan meer is. Prachtig bezongen, dat gevoel, in 1974. En daarvoor nog Basten. Tom Scholz, die studio-perfectionist met Don't Look Back. EO's Open Huis, 3 minuutjes na 4:30. En afgelopen maandag stelde ik je al voor een nieuw liedje, wat vrijdag is uitgekomen. Het is van een man, we komen elkaar geregeld tegen. Is het bij een voorstelling, is het bij een van zijn optredens? Hij komt niet zo vaak naar mijn optredens, maar vanmiddag is hij in het huis. Rokers Maasland, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het moest weer van mijn kant komen, nee, gekkigheid. Hij is de Bowery en hij heeft weer een groep mensen om zich heen verzameld en een prachtig concert gegeven in Zwolle. En daarvan is nu een opname uitgekomen samen met, hoe moet ik het nou uitspreken? Tina Boonstra, dacht ik, omdat het een Engelse is. Maar jij zegt?
2: Tina Boonstra.
1: Gewoon op z'n Hollands. Is het van origine Nederlandse dan?
2: Haar ouders zijn zendeling. Die hebben de hele wereld overgetrokken. Maar dat zijn oorspronkelijk Limburgers.
1: Wat fantastisch dit verhaal, nu al. Dus dan ga je toch met andere oren. En kan ze nog een beetje Nederlands? Of is zij echt wel helemaal verwereldburgerd?
2: Verwereldburgerd is ze. Ja.
1: Ja, dat is het. Hoe is het met je eigenlijk?
2: Goed, ja. We zitten in een druk seizoen, maar dat is leuk.
1: Ja, dat is inderdaad volgens mij heel leuk. Want wat heb je nou weer voor geks gedaan? Je hebt een halve camping afgehuurd.
2: Ja, ook nog. Ja, ja, ik dacht, soms moet je niet te lang nadenken over een goed idee.
1: Nee.
2: Dus ik heb een halve camping gehuurd. En ik denk, ik ga een weekend organiseren met allemaal mannen die de Bowery en Bowery dingen, zoals whisky en vuur en goed eten en dat soort dingen, die dat allemaal leuk vinden, die ga ik allemaal uitnodigen. En we gaan gewoon een leuk weekend hebben.
1: Wat leuk. En loopt het een beetje? Want dat is natuurlijk ook wel even de vraag. Zo'n halve camping, dat is niet gratis.
2: Nee, nee. Dus ik, mijn vrouw die zit in grote zorgen. En ik heb heel veel vertrouwen. Okay. We zitten inmiddels op 1/3.
1: Oké. Okay.
2: Dus,
1: laat het ermee beginnen. Ja, wat leuk. Ja. Hey, en dan de single Call Me Thomas. Ik ben zeer onder de indruk van jullie samenspel, Tina Boonstra en jij. Dat doet het al, maar ook denk ik de thematiek. Is de thematiek die jou, hoe is het liedje eigenlijk op jouw pad gekomen?
2: Ja, dat is wel bijzonder. Ik ken de muziek van Tina Boonstra al heel lang. En ik luister dat altijd. Ik ben gewoon echt fan, zeg maar. Ja. En wat ik niet wist, is dat dat wederzijds was. Want zij bleek dus al heel lang naar mijn muziek te luisteren. En ik denk een jaar of 2 geleden, toen belde ze mij. En toen zij had net dat lied, Call Me Thomas heet het, had ze uitgebracht op een album. En ze zei, ik ga een EP maken met een aantal liedjes van dat album. En die ga ik bijzonder uitvoeren. En ze zegt, dat lied Call Me Thomas, wat toevallig mijn lievelingslied van haar album was. Ze zegt, daar wil ik een duet van maken. En zou jij de mannenpartij willen zingen? Nou, ik ging natuurlijk helemaal door het dak heen. Ik zeg, ja, dat wil ik heel graag doen. Dus dat heb ik toen gedaan. En dat is destijds uitgebracht op een EP van Tina. Maar toen gingen wij de All You Weary Tour doen. Waar nu dus de live plaat van uit is. En toen dacht ik, ja, qua thematiek, het gaat over de ongelovige Thomas. Past dat zo mooi in die tour? Waarom ga ik hem niet in die tour ook gewoon zingen? Dus zo is dat gekomen.
1: En zo is het gekomen, maar toen kwam Tina ook nog even naar Zwolle toe.
2: Nou, die hebben we digitaal ingevlogen.
1: Oh.
2: Want wij hebben die tour namelijk 24 keer gedaan.
1: Ja,
2: en dat werd een beetje omslachtig voor Tina.
1: Ja. Dus
2: dus wij en we hadden een groot scherm, want we hebben ook een banjo-speler uit Nashville ingevlogen, zeg maar, digitaal. En zo heb ik dus ook het duet met Tina digitaal gezongen.
1: Oh. Wauw, ja. Dan ga ik toch even met de andere oren zo meteen luisteren. Hey, en op zo'n avond, als je dat dan zo bij elkaar brengt, want dit is volgens mij een liedje wat, je brengt het ook niet voor niets als single uit, want 4 juli komt het hele nieuwe live album uit. Dat betekent iets op zo'n avond. Wat gebeurt er als je het speelt?
2: Ja, je merkt dat een van de songs is die echt tot de verbeelding spreekt. Ik herken het beeld heel erg van de tekst van Tina, dat ze zingt van ik ben soms net als een ongelovige Thomas. Ja. Ik moet eerst bewijs zien en dan geloof ik het. En dan vergelijkt ze het met Maria in de Bijbel die Jezus te voeten was.
1: Oh, ja.
2: En dan zegt ze, ik zou zo graag veel meer dat geloof hebben van niet nadenken en gewoon erachteraan gaan. Ja. En dat je merkt op zo'n avond in theater, dan ben ik niet de enige die dat denkt. Want dat voelen heel veel mensen. En ja. Dat voel je gewoon rondgaan.
1: Ja, ik herken er zeker bij tijden wat van. Dus mooi dat je het hebt opgenomen. Dat je het op deze manier hebt uitgebracht. Vieren jullie dus het album. En einde van de zomer dus de camping. Heel veel succes ermee. Leuk je weer gesproken te hebben. Misschien dat ik wel even langs wil. Ik ben wel een vouwwagen. Kunnen vouwwagens eigenlijk ook...
2: Vouwwagens mogen, zeker die van jou.
1: Heel goed. Goed je weer gesproken te hebben. Doe de groeten aan Tina en dankjewel voor dit prachtige liedje.
2: Dankjewel, hè.

0: de kant van de weg.
1: Castagnettes. Boudewijn de Groot. Met een liedje van Charles Aznavour, maar dan wel vertaald naar het Nederlands. En dat deed Lennart Nijg fantastisch. Een meisje van 16, daarvoor nog de Bowery. Samen met Tina Boonstra. Origine, haar ouders uit Limburg. Dat is toch gezellig. Nou, altijd gezellige mensen. Met Call Me Thomas op NPO Radio 5. Zometeen dansen met ABBA, maar eerst Tracy Chapman met het Fast Car.

0: Ja, ik had net een heel raar telefoontje. Ik heb het niet opgenomen. Maar dat moet je eigenlijk nooit doen met anonieme nummers natuurlijk. Hè. Dan weet je nooit wat het is. Maar het bleek Bert Kranenbach te zijn. En die loopt nu achter me. Wie was er vandaag ook weer jarig? Ik heb hem net gedraaid.
1: Hallo, ik ben anoniem. Boudewijn de Groot is vandaag 82 jaar geworden.
0: Van harte gefeliciteerd namens iedereen natuurlijk. Want dat is een echte evergreen artiest. Net zoals deze. Veel plezier zo met hem. Hij is al binnen in het huis. Elvis Presley.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
1: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Henk weg. Henk, bedankt. Tot morgen. Fijne avond. Welkom bij Bert op 5 op NPO Radio 5 voor KRO NCRV tot 6 uur. We pakken er zo wat alcohol bij, maar toch verrassende alcohol als het om Fransen gaat. Dat straks eerst het NOS Journaal. Dat komt van Ewout de Jong, want het is 4 uur. Ewout, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Bert. Vakbond FNV wil het trein- en busverkeer platleggen in de ochtend van 24 juni. De bond eist dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. De vakbonden hadden het kabinet al een ultimatum gegeven tot eind deze maand. En FNV neemt nu alvast een voorschot met de aankondiging van een staking. Die staking is alleen 's ochtends, omdat er die dag ook herexamens zijn op middelbare scholen. Asielrelschoppers komen vaak niet uit de gemeente waar ze actie voeren. 4 op de 10 relschoppers die worden opgepakt bij AZC-protesten wonen heel ergens anders. Blijkt uit een analyse van de NOS. Redacteur Bas de Vries.
19: Nou, we hebben naar de afgelopen 1,5 jaar gekeken dus. En in die periode waren er 34 officieel lokale asielprotesten in Nederland die in meer of mindere mate uit de hand liepen. Van meer dan 100 van de aangehouden mensen daar maakte de politie later bekend waar ze vandaan kwamen. En daarvan, van die 100, kwamen er 44 van elders. Dus ruim 4 op de 10.
18: De AIVD doet nu onderzoek naar de georganiseerdheid van de anti-AZC-protesten. Een deel van de Eemshaven in Groningen wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding met Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een verbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met het aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel daarvan komt uit een potje voor aardbevingsschade. En in Canada zijn 3 concerten afgelast van de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. De zanger is onder meer bekend van dit nummer, Cassez la voix. Acht vrouwen beschuldigen de zanger van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. De 67-jarige Bruel zegt dat hij onschuldig is. Het weer, de laatste buien trekken weg naar het oosten, gevolgd door geregeld zon. Het is 15 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolken, minima rond 11 graden. Morgen vooral 's middags geregeld zon bij 18 tot 22 graden. En het Pinksterweekend is zonnig en warm rond de 25 graden.
17: Daar ga ik daar maar eens een lang Pinksterweekend van maken, denk ik.
18: Doe maar.
17: Ja. Dankjewel, tot zo.
20: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

Ronald Gippard zou het ook kunnen zingen. Die heeft net zo'n R. Jackie Wilson en Riet Petit. Goedemiddag. Dit is mijn top 5. Als je aan Frankrijk denkt, ja, dan denk je natuurlijk aan wijn. Maar dingen veranderen. Zelfs zoiets voor de hand liggends. Wordt het Antje Montero of wordt het Jurjen ten Brinke die vanmiddag de vraag mag stellen in De Slimste Mens? De kans op een Bertel Vijfje is er in beide gevallen. En over 2 weken, dan is de 20e editie van Alpe d'Huez. Wij gaan daar naartoe, we gaan verslag doen, we gaan de mensen volgen, we gaan de verhalen laten horen. Zometeen spreek ik alvast 2 collega's die nu al druk bezig zijn met de voorbereidingen. En dat doen ze en op wandelschoenen, maar ook in de keuken. Jazeker.

It's a long way there, the Little River Band was dat. Dat sommige sporters meerdere talenten hebben, dat weten we. Soms is het heel logisch, hè. Suzanne Schulting, die kan short trekken en die kan lange baan schaatsen. Wielrenner Mathieu van der Poel, die werd wereldkampioen op de weg, maar ook als veldrijder. Gekker wordt het als een hardloper in de bobslee springt, maar ook dat is gebeurd. Want iemand moet natuurlijk bij de start zo hard mogelijk rennend die bobslee op gang duwen. En er waren ook voetballers die American footballer werden. Vooral omdat ze de bal ver konden trappen. Nou, dat is ook nog wel logisch. Maar vandaag las ik dat Olympisch zeilkampioen Odile van Aanholt een nieuwe zeilpartner heeft gevonden. Het gaat om Carlinde van Arensdonk en zij is voormalig top hockeyster. Een hockeyster in een zeilboot? Waar laat je die stick dan? Kan het nog gekker? Jazeker wel. Wat dacht je van een kogelstoter die besluit te gaan bowlen?

0: op 5.
1: Ja, kijk, je schuift het een beetje met die vingers over de toetsen zoals het uitkomt. Ja. Natuurlijk. Op een gegeven moment zijn je vingers op, hè?
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Dus alle lijnen van Rick liepen als rode draad door de lancering heen.
2: Van 4 tot 6.
4: En helemaal goed voor een Bert op 5 natuurlijk, hè?
5: Daar doe je het eigenlijk voor.
2: Op NPO Radio 5.
5: Iedereen wil het eigenlijk toch graag weten, maar niemand weet het.

0: veilige plek gevonden. Belangrijk in barre tijden. Ik ben niet meer bang. Hanna mee, samen met Bluff.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten komende vrijdag veel files vanwege Pinksteren. Vorig jaar was het de drukste vrijdag van het jaar. En het KNMI mag vanaf vandaag eerder waarschuwen voor noodweer met bijvoorbeeld code oranje, zodat burgers en waterschappen zich beter kunnen voorbereiden.
1: Schokkend nieuws over Frans cultureel erfgoed.
2: Ja, de Fransen zouden voor het eerst sinds de metingen meer bier dan wijn drinken.
1: Nee.
2: Ja,
0: Frankrijk en wijn, dat leek altijd net zo vanzelfsprekend als baguette et fromage. Maar er is dus iets veranderd. Volgens cijfers van de internationale wijnorganisatie dronken Fransen vorig jaar voor het eerst meer bier dan wijn. Incroyable. Milton Verseput is sommelier, is wijnkenner, ook bekend van het KRO-NCRV-TV-programma Binnenste Buiten. Milton, goedemiddag, bonjour.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat is hier aan de hand? Frankrijk is toch het weiland. Hoe groot is deze verandering?
3: Ja, het is een grote verandering. Ik denk dat er heel veel factoren zijn die meespelen. Maar het is natuurlijk iets wat wij helemaal niet kunnen begrijpen. Dat zelfs een land als Frankrijk, zo'n belangrijk wijnland, het wijnland in de wereld denk ik, dat die zelfs meer bier gaat drinken.
0: Ja, het gaat om de balans tussen wier en wijn, wou ik zeggen. Tussen wijn en bier. De vraag is natuurlijk, zijn ze meer bier gaan drinken of minder wijn?
3: Ja, ze zijn vooral minder wijn gaan drinken. Dat is echt enorm gedaald. Net na de oorlog, in die 70 jaar, 100 liter per van de bevolking. Dat is vrij veel. 2 flessen wijn nog weer per week. En inmiddels zitten we onder de 40 liter per hoofd van de bevolking. Dat is veel. Maar de hele cultuur binnen Frankrijk, en sowieso binnen andere landen ook in Zuid-Europa, is totaal veranderd.
0: Ja, want de cultuur was natuurlijk, als je ging lunchen 's middags, dan nam je daar een glaasje wijn bij in Frankrijk. Is dat helemaal van de baan dan?
3: Ja, dat is zeker van de baan. Vroeger was het gewoon normaal en mensen voelden ook als recht dat je gewoon een glas wijn kreeg of een karafje wijn kreeg bij je lunch. Ik denk dat je, als je nu bij Renault werkt, dat je daar niet meer mee aan moet komen.
0: Nee.
3: Dan word je een beetje gek aangekeken, denk ik, als je wijn gaat drinken. En ook bijvoorbeeld is het niet meer normaal voor mensen om altijd elke dag, gewoon op een maandagavond, woensdagavond, een glas wijn te drinken. Dus al die factoren, dat is 5 dagen in de week, laten we zeggen dat je 2 dagen of 2 glazen per dag drinkt, dat tikt flink aan als je het kijkt over miljoenen Fransen.
0: Ja, duidelijk. Dus dezelfde trend die je in Nederland ziet, dat mensen zeggen, nou ja, als ik wat drink, dan alleen in het weekend.
3: Ja, maar ik denk dat Frankrijk echt wel een heel ander land is in consumptie dan Nederland. Want wij zijn nooit echt een land geweest waarin wij op gewone, normale dagen, gewoon thuis en gewoon tijdens de lunch, een glas bier namen of een glas wijn namen. Dus dat verschil is echt anders tussen Nederland als markt en Italië, Frankrijk en Spanje. Wij zien eten niet als iets wat zo erg bij onze cultuur en alcohol zo erg bij ons recht van onze pauze hoort. Dat hebben wij nooit gevonden. Ja. Dat gaat ook nooit gebeuren natuurlijk. Ja.
0: Nou gaat het ook om gezondheid, hè? Als je minder alcohol drinkt. Speelt dat in Frankrijk ook mee of is het puur de gewoonte die verandert?
3: Ik denk dat het grootste gedeelte is de gewoonte die verandert. En die gewoonte die verandert is natuurlijk ook gezondheid. Natuurlijk ook een jeugd die anders met alcohol omgaat, anders met wijn omgaat. In sommige gevallen, wat ik gezien heb, wat ik heb gelezen, is dat het feit dat alles duurder wordt ook een reden.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik denk dat je dat over de hele breedte in heel Europa ziet. Dat mensen bewuster bezig zijn met alcohol. Maar kijk, de momenten waarop mensen wijn drinken, die zijn niet veranderd. Dus behalve die lunch en tijdens het werk en zo, dat is wel veranderd.
0: Ja.
3: Maar verder, in restaurants en in op andere plekken, is dat niet veranderd.
0: Nee. Zeg, dan even de belangrijke vraag. Als er minder vraag naar wijn is, dan moet er ook minder aanbod zijn. Betekent dat dan dat straks wijngebieden gaan verdwijnen? Ik vraag dit voor een vriend die van wijn houdt, hè?
3: Ja, nee, dat is heel goed. Ik was toevallig een paar weken geleden was ik in Bordeaux. Daar merk je eigenlijk niets van, zeg maar op het eerste oog van dat er minder wordt gedronken. Maar Bordeaux, het wijnbouwgebied, is flink veel kleiner geworden. Ja. Het is nu ongeveer 90.000 hectare. Dat lijkt nog te krimpen de komende jaren. En vroeger zat er altijd ruim boven de 100.000. Dus Bordeaux, het wijngebied van Bordeaux, was altijd een stuk groter dan het wijnland Duitsland. Inmiddels is dat omgekeerd.
0: Oké. Gaat de wijn dan ook duurder worden?
3: Ja, we zien dat.
0: Vraag ik ook voor diezelfde vriend.
3: Sorry?
0: Gaat de wijn dan ook duurder worden? Vraag voor diezelfde vriend.
3: Nee, ik denk dat het probleem is dat. Ik denk dat wijnen niet. Kijk, topwijnen die zijn altijd wel gestegen de afgelopen jaren. Maar wijnen worden niet per se duurder. Nee. Ik denk dat. En de gemiddelde uitgave in Nederland is nog steeds per fles onder de 5 euro. Hm. Ik denk niet dat het is. Ik denk vooral dat als we het over Frankrijk hebben, dat er een ander aanbod is vanuit de nieuwe wereld, wat veel groter is. Als we het over Bordeaux specifiek hebben, zien we dat nieuwe wereldlanden gemakkelijker drinkende, makkelijker drinkbare wijnen maken voor een lagere prijs. Dus dat is specifiek voor Bordeaux anders.
0: Ja.
3: Maar dat wijnen echt goedkoper zijn, Ik denk dat ik heb te veel vrienden die wijnen kopen van 4, 5 euro. Terwijl ik denk, drink dan minder, maar beter.
0: Ja, precies. Ja, betaal iets meer en neem een glas minder. Ik ga het allemaal doorgeven. Milton Vespert, sommelier en wijnkenner, dankjewel.

0: Je dacht een gewone woensdagmiddag, nou echt niet. Het is de woensdagmiddag dat we Starman van David Bowie draaien. Uit onze Evergreen Top 1000 hier in Bert op 5.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Nou, de bier en wijn hebben we gehad. Kan ik het ook nog even over de sherry hebben, waar de vraag gisteren over ging in De Slimste Mens. Leverde helaas geen Bert op 5 op. Kan ook een compliment zijn dat je weinig weet over sherry. Maar misschien kunnen we er vandaag wel een weggeven. Wie weet win jij hem vandaag wel. Moet je wel eerst de entreevraag beantwoorden om je te plaatsen voor het echte spel. 4:15. Entreevraag is: wie is in de provincie de voorzitter van het provinciebestuur? Wat meteen ook de hoogste bestuurlijke functie is die er bestaat in de provincie. Zeg het maar via de NPO Luisterapp of spreek je uit aan de telefoon op ons gratis nummer 0800-3000-555. Wie is in de provincie de voorzitter van het provinciebestuur? Wat ook de hoogste bestuurlijke functie die er in de provincie is. Het NOS Journaal. Even schakelen naar Ewout om 16:30.
3: Ja. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van de verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. In Hengelo zijn bij 2 treinstations vernielingen aangericht. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er informatieborden zijn beschoten, net als een kaartautomaat en een incheckpaaltje. Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. Volgens ProRail loopt de schade, vooral glasschade, in de tienduizenden euro's. De VS zet Europa onder druk vanwege klimaatregels. De Europese Unie wil dat wordt bijgehouden hoeveel methaan er wordt uitgestoten bij het winnen van olie en gas. Amerika noemt dat onuitvoerbaar en zegt dat olie en gas aan Europa volgend jaar ook best aan Azië kan worden geleverd in plaats van aan de EU. En het is weer tijd voor de avondvierdaagse. Daarin lopen mensen 4 avonden op rij, 5 tot bijvoorbeeld 20 kilometer. Ook onder kinderen is de avondvierdaagse populair. En naast blaren krijgen zij soms ook een berg snoep.
4: Welkom bij de avondvierdaagse! Yay!
5: Ik heb spakjes bij me. Deze doosje snoepjes.
6: Yes, snoepie.
7: Snoep! Hoe lang duurt het voordat het op is?
5: Bij mij meestal 2 dagen, want bij mijn zusje houdt wel van snoep.
8: Het hoort er nou iemand bij. Ik vind van wel.
9: Gezond eten doen we de rest van de week.
7: Hoeveel snoep is de limit?
10: Ik heb helemaal geen snoep meegegeven. Ik had sinaasappels met pepermunt.
0: Oh, dat is heel slecht voor je tanden, wist je dat?
3: Ja,
0: ook. Sinaasappels met pepermunt, dat tast je glazuur enorm aan.
3: Oh,
0: ja.
3: Persoonlijk
0: de combinatie
3: denk ik
0: is ook. Ja, je kan ook op een appel lopen en een beetje water.
3: Ja, precies. Ja. Nou, die combinatie is dan, nou ja, goed.
0: Moraliserend weer voor mij dit.
3: Ja,
0: maar ja,
3: nou
0: goed.
3: Ja, het is wel zo. Hè. Niet alle kinderen krijgen snoep van hun ouders, dus dat was ook wel te horen. Goed, het weer in het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon en warmer dan vandaag. Dan wordt het maximaal 22 graden.
0: Dankjewel.
1: NPO Radio.

0: U2 van het album Achtung Baby uit 1991. Terug te vinden in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. One en Ilse Daka daarvoor, The Calendar Girl.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bert op 5, zet de Franse muziek in het volle licht.
0: Ik noemde zijn naam een paar weken geleden al Mark. Mark Tangel, oud-stagiair, groot liefhebber van het chanson. Hij stuurde mij een mail met tientallen prachtige suggesties en af en toe haal ik er daar eentje uit. Vandaag een lied van Jacques Dutronc. En nou is niet Il est 5 heures Paris s'éveille. Nee, een chanson dat ik niet kende. Maar nu ik het ken, vind ik het prachtig. Het is een lied over een klein tuintje in Parijs. Tafelstoelen, een appelboom en een dennenboom. Maar dan komt een boze meneer en moet het tuintje plaatsmaken voor de ingang van een ondergrondse parkeergarage. En dat toen al, in 1972. Le Petit Jardin, zo heet hij. Jacques Dutronc vanmiddag in het volle licht.

0: bij de slimste mensen op televisie vandaag. Want Wim Verres die had de finale bij ons gewonnen. En die mocht naar een opname van de slimste mens. Maar die vertelde toen, ja, maar kan er niet zijn. Want ik zit met mijn camper in Spanje. Oh. En toen heb ik Wim beloofd, nou, dan zorg ik wel dat er een filmpje komt waarin je gefeliciteerd wordt door Herman. Herman was zwaar teleurgesteld. Maar hij had gewoon, ja, er zat nu gewoon een lege plek op de tribune bij de opname vanmiddag. Daar lag alleen een kussentje. Daar had Wim kunnen zitten. Herman geeft in het filmpje ook aan wat Wim allemaal mist omdat hij het niet meemaakt. Maar hij heeft hem wel gefeliciteerd via het filmpje. Dus als Wim zit te luisteren in Spanje, dat filmpje komt eraan, Wim. En Joke, als jij heel veel punten haalt, dan maak je ook kans op een plek in die tv-studio. Oei. Om te kijken. Maar dan moet je wel minimaal 163 punten scoren.
1: Oei, dat is wel heel veel.
0: Dat is heel veel.
1: Oei.
0: Maar bij 40 krijg je dan een bed op 5.
1: Ja, leuk.
0: Toch? Ja, daarom.
1: Ja.
0: En ik heb nog twee vragenstellers. Namelijk Jurjen ten Brinke van De Vroege Zondagochtend of Antje Montero van Theater van het Sentiment?
1: Oh, doe Antje Montero, dat vind ik leuk.
0: Ja, Antje Montero voor jou?
1: Ja.
0: Hier is ze, luister goed.
2: Ja, ik weet het maar al te goed, mijn naam. Hoe vaak ik wel niet geassocieerd word met vrouw Antje. Ook nu weer door deze slimste mensvraag. Daarom nog maar een keer. Ik ben zangeres en presentator. Vrouw Antje is een reclamefiguur dat jaren geleden Nederlandse melk aanprees in Duitsland. Wat weet jij van München?
0: Wat weet je van München? Daar gaan we.
1: München, bier, Oktoberfest, Beieren. Weet ik niet, pas.
0: Ja, Beieren, Oktoberfest, inderdaad. En dat heeft alles met dat bier te maken. En München is een stad.
1: Ja.
0: Ja, het begint altijd heel makkelijk, hè, dat je denkt, ja, tuurlijk.
1: Oh, ja.
0: En je had Bayern München kunnen noemen, de bekende voetbalclub.
1: Ja, de voetbalclub, ja.
0: Ja, en je had nog BMW kunnen noemen, komt er vandaan, de Bayerische Motorwerken.
1: Ja.
0: Ja, dat waren de andere trefwoorden die punten hadden opgeleverd. Jij hebt er twee, hè, dus dat is 10 en 20, is 30 punten. Je paste 13 seconden voor het eind, dus dat betekent dat je op 43 punten staat.
1: Oei.
0: En dat betekent weer dat je een bed op 5 krijgt.
1: Aha, nou, dat is hartstikke mooi.
0: Waarmee van harte gefeliciteerd. Maar ik was nog vergeten te controleren of jij ook weet wie in de provincie de voorzitter van het provinciebestuur is.
1: Dat is de commissaris van de Koning.
0: Dat is het juiste antwoord. Dus daarom mochten wij spelen, daarom die 43 punten. En daarom voor jou een bed op 5 van harte gefeliciteerd en een fijne middag.
1: Dankjewel.
0: Dag Joke.
1: Dankjewel.
0: Dag.
3: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Een kijk naar elkaar live van Nina Simone en Le Petit Jardin de Jacques Dutronc zat daarvoor.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Joke Koevoets in Heerenveen, goedemiddag.
3: Dag Bert, goedemiddag.
0: Hallo, ik was nog even...

0: prima hoor. Ja, jij wil rare effectjes. Allemaal rare effecten. Dave Barry aan het eind van het eerste uur. Graag tot zometeen.
1: Wet op 5. KRO NCRV.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV met zometeen een bijzonder Alpe d'Huez verhaal. En dat haal ik echt heel dichtbij. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Hey, Wouter Jong, goedemiddag.
14: Goedemiddag Bert. In München is een Duits stel opgepakt voor het doorspelen van belangrijke kennis aan China. De twee deden zich voor als medewerkers van een autofabrikant en benaderden Duitse hoogleraren in de ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. En sommige daarvan kregen ze zover om in China college te geven. Het stel maakte de hoogleraren wijs dat ze gewone burgers zouden toespreken, maar het waren medewerkers van Chinese defensiebedrijven. Volgens het Duitse OM is het Duitse stel aangestuurd door een Chinese inlichtingendienst. Er komt een staking aan in het openbaar vervoer. Medewerkers leggen het werk neer op woensdag 24 juni. Vakbond FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Daarom rijden er die ochtend geen bussen en treinen.
15: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren omdat ze snappen, ja, het eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
14: FNV-voorzitter Hans Spekman was dat. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft vandaag allerlei mensen geweigerd. Het gebeurt de komende tijd vaker. Het COA laat alleen de meest kwetsbare mensen toe, omdat het te druk is in Ter Apel. En ook deze man mocht niet naar binnen. Hij gaat daarom maar naar Zwolle.
1: No, I don't know what I'm going to do. I just take the bus and go to the city there.
16: And then?
1: I say you come back like 1 week. They say me, I have to come back because everything is full now. You come back 1 week. No, that is the point. Oh, they do for me, that's why.
16: Yeah, but they don't have any place for you now.
1: No, they have place there for me.
14: Nou, er is geen plaats voor hem. Hij mag over een weekje terugkomen, is hem verteld. In Ter Apel zitten 2300 mensen op dit moment. Dat zijn er 300 meer dan het maximum. Minister Van den Brink is teleurgesteld dat gemeenten te weinig helpen bij het opvangen van asielzoekers. En er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. En de uitbreiding kost 75 miljoen euro. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Verder is het droog met af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon, warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden.
0: De vette dagen komen eraan. Heerlijk, dankjewel.
13: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Kiss.
1: Een artiest, dat was het, de groot artiest Prince. Samen met de Revolution in Kiss uit 1986. En de Golden Earrings. Nee, de Golden Earring met Weekend Love. De S was er al af toen.

0: Homeward Bound. Simon en Garfunkel. Over 2 weken is het allemaal begonnen. Dan zijn we in Frankrijk voor de 20e editie van Alpe d'Huez, het grootste goede doelen-evenement van Nederland. En Bert op 5 en NPO Radio 5 zijn er weer bij dit jaar. Je hoort de verhalen van de vrijwilligers die daar vaak al jaren achter elkaar hun vrije tijd steken in het organiseren van dat enorm grote evenement. En natuurlijk gaan we ook daar de deelnemers volgen in Frankrijk. En dat doen we zelfs nu al in Nederland tijdens de voorbereidingen. We zitten er bovenop, we lezen alle verhalen. En af en toe vragen we iemand om dat verhaal te vertellen. En dat doen we overal, zelfs bij onze eigen koffieautomaat.
1: Even kijken, is dit de goede? Ja, cappuccino met havermelk wil ik wel graag en een startproduct.
0: Zo, koffietje bij de koffieautomaat. Over 2 weken dan is het zover. Dan fiets ik de Alp op, de Alp d'Huez. En dat ga ik het liefst doen met zo min mogelijk kilo's natuurlijk. Maar dat wordt me nou niet echt makkelijk gemaakt vandaag. Want als ik hier koffie ga halen op het Mediaplein bij Caro en Chervé, dan staat daar echt een mandje met verleidingen. Rocky Rood, pecan maple syrup bars en witte chocolade kokos cranberry fudge. Goeiedag zeg. Heerlijk. En dat is niet voor niks, want er ligt een flyer bij. Koekje bij de koffie en het KWF steunen klinkt goed, toch? En daar staan de namen bij van Mike en van Laurie, 2 collega's van mij, die ik heb gevraagd, kom even naar de koffieautomaat om maar uit te leggen ja, wat er aan de hand is. Waarom staan we hier, Mike?
2: Wij gaan meedoen aan de Alpe d'Huez. En daarvoor moeten we geld ophalen. Dus vandaar deze bakactie.
0: En wat zijn jullie plannen? Wat ga je daar doen op die berg?
2: Nou, we gaan hem wandelen. Niet 1, maar 2 keer is het plan. En misschien als er tijd is zelfs 1/3 keer. Maar dat valt nog te bezien. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat we daar gaan meemaken eigenlijk. Ja.
0: Laurie, waarom bakken? Waarom naar Alpe d'Huez?
3: Nou, eigenlijk is het idee ontstaan nadat Mike zijn moeder vorig jaar is overleden. En we werken samen bij de Caro en CRV. En we hadden heel vaak een gesprek bij het koffieautomaat van nou, wat dat met je doet. En toen kwamen we eigenlijk zo terloops op het idee om mee te doen aan de Alpe d'Huez. En nu zijn we allebei fanatieke bakkers. En vinden het heel lekker om lekker in de keuken te staan. Dus toen dachten we, wat is nou een beter idee dan wat lekkers maken voor onze collega's die dat dan lekker bij de koffie kunnen opeten en dan daartegenover een klein bedrag kunnen doneren.
0: Maar ondertussen ook dat gevoel, Mike, het moet voor jou ook wel heel dubbel zijn om mee te doen.
2: Het is juist inderdaad wat Laurie zegt, dat je mijn moeder is 3 jaar ziek geweest. En eigenlijk sta je dan langs de zijlijn en nu kom je van die zijlijn af en kun je daadwerkelijk wat met dat gevoel. Dus ik denk inderdaad, dubbel is niet per se het goede woord, maar juist dat je nu al je energie ergens in kunt stoppen en het gevoel hebt dat je de touwtjes misschien weer in handen hebt en echt iets kunt betekenen. En dan tegelijkertijd inderdaad ook je rouw daarin mee kunt nemen en verwerken. En in dit geval mijn moeder op die manier ook nog mooi kan herinneren. Dat...
0: Ga je moeder op een speciale manier meenemen?
2: Daar heb ik nog niet zo goed over nagedacht. Ik zat toevallig gisteren te denken, moet ik een foto meenemen of een soort aandenken? En toen kwam ik uit bij een ketting die ik van haar heb gekregen. En daar zit een gouden klavertje aan. Dus ik denk dat ik die mee ga nemen. Die kan ik dan gewoon mooi opdoen. En dan is het minder in your face een foto die je de hele dag aan herinnert. Maar dan een mooi klavertje op het hart. Dat,
0: Gaat ze mee op je huid, hoe mooi is dat? Ja. Ja, en dan is het ook zo plat dat je gewoon geld moet inzamelen. Je mag meedoen, maar je moet €2500 minimaal inzamelen als deelnemer. Koekjes kosten minstens €3 per stuk, staat erbij. Schiet dat hard genoeg op?
3: Nou, dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. Het is natuurlijk wel €3 per stuk. Dan moet je best wel wat bakken om aan €2500 te komen. Maar blijkbaar zijn onze collega's ontzettende levensgenieter en vrijgevig. Want ze nemen elke keer wel weer af. We verkopen eigenlijk elke keer weer uit. En €3 is het af en toe. Maar het is ook vaak 5 of 10. En soms ook echt grote bedragen. Dat we er ook echt wel van schrikken. Dat mensen echt veel geld overmaken voor toch gewoon een stukje brownie. Dus dat is ontzettend fijn. En dat gaat echt heel goed.
0: Kom, we lopen naar het mandje. Want ik heb natuurlijk mijn telefoon meegenomen. Want ik heb wel een kopje koffie, maar er moet ook iets bij dan. Welke raden jullie me aan trouwens van de 3?
3: Dat ligt er een beetje aan waar je van houdt. Vind je ja, persoonlijk vind ik de fudge van Mike heel erg lekker.
2: Maar dan moet je wel echt een zoete kou zijn.
3: Moet je echt een zoete kou zijn. Als je wat meer van, ja, wat nootachtig houdt, is die...
0: Wacht even, dat gaat niet goed. Je moet tegen mij zeggen, Bert, je hebt een hele redactie. Neem lekker voor de hele redactie mee.
3: Ja, natuurlijk. Ja, nee, precies. Trakteer, deel het uit. Er is meer dan genoeg, dus ik zou zeggen...
2: We hebben ook nog voorraad, dus die kun je ook afnemen. En dan stoppen we jullie alles toe.
0: Ja. Bert op 5.nl voor mensen die denken, nou, ik wil ze ook steunen. Dat kan via die site. Daar kun je trouwens ook mij een duwtje in de rug geven. Want ik ga ook de berg één keer opfietsen dit jaar. En daar moet ik natuurlijk ook geld voor inzamelen. Even kijken, dit is de QR-code. Weet je wat ik doe? Ik neem zo eentje mee. Ik pak er zo een bij. Oh, dan doe ik ook nog Yvonne van de redactie. Welke vind jij het lekkerst?
4: Ja, die pekan, die ziet er echt super lekker uit.
0: Even kijken, dat is deze, hè? Deze. En dan nog zo één. En nou weet je, dan heb ik nog zo één mee. Neem ik er 5 mee. En dan doe ik €26. Want dat is een mooi enthousiastbedrag.
3: Nou, dat is fantastisch. Hartstikke bedankt. Ja.
2: Ja, super lief. Dankjewel, Bert.
0: We zien elkaar op de berg.
3: Helemaal goed. Tot dan.
2: Ja, succes met trainen.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook. Bert op 5.nl. Daar alles over Alpe d'Huez, over onze uitzendingen daar. En dus ook over mijn actie om de berg op te fietsen.

0: Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Bij KRO-NCRV.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising en Celine Dion's Danson hoorde je daarvoor. Het is zo leuk. We hebben komende dinsdag een speciale uitzending. Die gaan we maken vanuit de Schatkamer. Dat is het Instituut voor Beeld en Geluid. En die Schatkamer, dat is het hele archief dat ze daar hebben. Dat dinsdag, direct na onze uitzending om 6:00 s'avonds, open gaat voor het publiek. Dus dan kan iedereen daar op afstand in. En er zitten zulke leuke dingen in.
1: Kijk, wat je moet doen, dat is... Jij zegt eerst iets en dan zeg ik daarna ook iets. En dat rijmt op wat jij eerst zei.
2: Ja, maar ik heb toch geen zin in een spel.
1: Misschien niet, Bert.

Komende dinsdag dus, er komen alle programma's van NPO Radio 5 vanuit Beeld en Geluid. Met ook bijzondere gasten in de loop van die dag. Bij ons Angela de Jong, jarenlang te ver is een cent van het Algemeen Dagblad. En ja, als klein meisje al gek van televisie. Ze heeft altijd gezegd, daar wil ik later wat mee doen. Dus ik ga met Angela praten over haar favoriete televisieprogramma's. Daar zoeken we fragmenten bij. En jij mag ons ook laten weten van welk programma je graag nog eens een stukje zou willen horen. Nou, ik pak nu Sesamstraat toevallig erbij. Is vast een ander programma waarvan je zegt, nee, maar dat vond ik nou echt heel erg leuk en heel erg bijzonder. Mail ons dat, bert@radio5.nl. We gaan vast voor je zoeken. Dan kun je dat dinsdag laten horen. Dus een mailtje naar bert@radio5.nl.

0: I Love to Love van Tina Charles was dat. Ja, we halen hier al mooie herinneringen op aan tv-programma's die we gezien en gemist hebben.
1: Ja, of vooral niet gezien.
0: Ewout, onze generatie Q&Q zijn we mee groot geworden.
1: Ja, ja, ja, leuk is dat. Ja, ja, maar op de andere zender was Studio Sport. Dus ja, en mijn vader wou ook Studio Sport zien. Dus ja.
0: Heb jij echt nooit Q&Q gezien?
1: Ja, ik heb wel eens Q&Q gezien, hoor. Maar ja, als mijn vader niet thuis was.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is mijn herinnering. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar ja, ik heb het wel gezien, maar gevolgd, nee.
0: Nee, nee.
1: Dat vond ik echt heel jammer.
0: Nou, als er programma's zijn waarvan jij denkt, die wil ik nog wel eens eventjes iets van horen komende dinsdag in die speciale afleveringen van de programma's van NPO Radio 5 vanuit de Schatkamer van Beeld en Geluid, dan mag je ook mailen. bert@radio5.nl.
1: Ja. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?
0: Oh, dat is er ook eentje. Jazeker. De ideeën rollen binnen bert@radio5.nl van tv-programma's waarvan jij zegt, oh, laat nog eens een stukje horen volgende week als je daar toch in dat schitterende archief zit. Daar bovenop dat archief. Het is 5:30, tijd voor het NOS Journaal, Ewout.
1: Ja, als de EU strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Maar volgens de ambassadeur is daar geen begin aan. En de VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten zijn inmiddels opgelopen tot bijna 2,8 miljard euro. En de oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op om privégegevens van de politie te zoeken. En dat heet doxing en is strafbaar. De politie verwacht dan ook meer aanhoudingen. En veel politie, brandweer en ambulances gisteravond bij het station van Dordrecht. Niet vanwege een ramp, maar om te oefenen. Mensen die voorbij liepen hadden... alleen geen idee, zeggen ze bij RTV Dordrecht.
2: Wat is hier aan de hand?
3: Nee, echt geen idee.
4: Ja, hij ziet best wel spectaculair uit. Ja, heel veel mensen, heel veel handjes.
2: Mijn hemel, wat is hier aan de hand? Ik zag ook een teentje. Ik dacht, oeh, toch geen dooie.
1: Om het extra realistisch te maken waren er meer dan 100 slachtofferacteurs, inclusief bloed.
5: Ik heb het wel! Ik kan het niet nemen!
6: Ja, niemand is kan helpen!
1: Ja, ook het Rode Kruis en de NS deden mee. Ze oefenden een incident met een kraampje, waardoor er veel gewonden vielen, terwijl het intussen erg druk was op het station. En over een paar weken doen ze nog zo'n oefening.
0: Oh, dat wil ik meedoen. Ik kan dat vrij dramatisch spelen, denk ik. Ja, ik denk dat ik er zo...
1: Help! Oeh, dat klinkt heel overtuigend.
0: Toch? Ja, hè?
1: Ja, ja. Ja, inderdaad. Nou, dan gooien we er wat nepbloed overheen.
0: Heerlijk. Nou.
1: Het weer nog. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon en een stuk warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Kijk mij eens lief aan.
1: Lief aan?
0: Ja?
1: Kan ik dat?
0: Ja? Doe eens. Ja? Ja, zo ja.
7: Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen?
0: Ja, ik denk hoef je niet te wachten tot dinsdag.
1: Nee.

0: misschien.
1: Bart de Broosjes, hè? Ren je rot, ja. Ja. Loekie Knol. Ja. Rob de Nijs.
0: Ja.
1: Op Hofstee. Zat er ook in. Oh, dat wordt echt zo leuk dinsdag, met al die herinneringen. Bert, @radio5.nl om te mailen wat jij nog wel eens zou willen horen uit al die jaren televisie. 75 jaar bestaat het nu in Nederland.

0: Die With A Smile van Lady Gaga samen met Bruno Mars hier op NPO Radio 5.
1: Bert op 5.
2: Bert op 5. Bert op 5. Bert op 5.
1: Zet de Nederlandse muziek.
2: Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek.
1: Op een voetstuk.
2: Op een voetstuk. Op een voetstuk.
0: We gaan dus naar Alpe d'Huez. Vanaf 1 juni komt Bert op 5 vier dagen lang vanuit Frankrijk. Ook de donderdag de 4 juni als het grote evenement gehouden wordt. Als 5500 mensen de Alpe d'Huez één of meerdere keren gaan beklimmen om geld in te zamelen. Voor KWF, voor de onderzoek naar de genezing van kanker. We merken dat het begint in te dalen. Merken we ook aan reacties die we binnenkrijgen. Bijvoorbeeld deze mail. Hallo Bert, wat fijn om te horen dat je er deze keer bij bent. We hebben jaren op de camping gestaan in Bourg-d'Oisans. Dus onderaan de klim. Mijn man ging dan heel vaak op zijn racefiets naar boven, terwijl ik beneden bleef. En ik wil graag een nummer aanvragen van Rob de Nijs. En dat is De Berg Op van de CD Overleven. Heel veel succes daar. Ik ben in gedachten bij al die mensen die daar zijn om te herdenken. Lieve groetjes van Marijke Berends uit Nieuw-Beijerland. Ja, hoe bijzonder dat lied. Dat is geschreven door Belinda Muldijk met muziek van Maarten Peters. Maarten die er ieder jaar bij is in Frankrijk, die ook deze muziek gecomponeerd heeft. Alleen op het moment dat hij de muziek voor De Berg opschreef, wist hij daar nog helemaal niks van. Want dat was in 1997. En Alpe d'Huez begon pas 9 jaar later in 2006. En toch, als je het lied hoort, De Berg Op van Rob de Nijs, lijkt dat lied ervoor gemaakt. Luister maar eens naar de gretigheid om de top te bereiken.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: keek je vroeger altijd en zou je het hartstikke leuk van vinden als we daar een stukje van uit het archief halen. Komende dinsdag, als we toch in die schatkamer van beeld en geluid zitten. In het volle licht liet ik Jacques Dutron horen. Niet Il est 5 heures Paris, c'est vrai, maar een ander chanson, Le Petit Jardin. Marja zegt, ach, je trakteert ons luisteraars zo op Franse muziek. Altijd dank daarvoor. En kreeg nog een appje van iemand die zegt, het is een onbekend nummer voor mij, maar Franse chansons altijd welkom. Dank je wel. Nou, dat is fijn om te horen. Daar gaan we lekker mee door.
1: De laatste ronde.
0: En een beetje vooruitlopend op dinsdag, Anthony Borg die reageerde. Die zegt, er was vroeger een geweldige comedyserie Please Sir over een school in Engeland met Bernard Hedges als leraar hoofdrolspeler. De tune van dat programma is later overgenomen door de succesvolle scholenquiz Tweekamp, gepresenteerd door Dick Paschier en Judith Bos. Die tune, zou je die nog eens kunnen draaien? Ja, gelukkig kunnen wij nu al in het archief. Ik heb er heel snel even gezocht. Ik denk dat het deze was.
2: Is Tweekamp, de quiz voor middelbare scholieren.
3: Met als spelleiders Judith Bos en Dick Paschier.
4: Voor een televisieshow die is uitgezonden door de AVRO. De NCRV-televisie zond zeer recentelijk een programma van 10 jaar geleden rond dit duo.
5: Abing Assen.
6: Simon en Garfunkel.
4: Dat is goed, ja.
1: De laatste ronde.
0: Met Ada Kok in de scheidsrechterstoel, ik weet het nog goed. Ja, ik maak hier ook een rondje mout van de redactie. Waar moet jij meteen aan denken als het gaat over televisie van toen?
7: Nou, zeg eens A.

0: Living Thing van het Electric Light Orchestra. Als het vanavond zo druk blijft in die mailbox. Bert en radio5.nl kunnen onze lol nog op voor de uitzending van komende dinsdag.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of 5.
0: Laat ons in een kort mailtje weten welk tv.

0: Waarom was dat zo leuk?
1: Feel good. En het was gewoon een mooie afsluiter van de avond. Voordat we naar bed gingen.
0: Wie was de allerleukste?
1: Nou, ik vind Carrie Tefse en Koos, hoe heet ze?
0: Koos Leddy?
1: Ja, die vond ik
0: Koos, John Leddy, die speelde Leddy, Koos,
1: sorry,
0: ja.
1: Koos.
0: En Carrie Tefse speelde Mien Dobbelsteen.
1: En Carrie Tefse, Mien Dobbelsteen, dat vond ik gewoon zo leuk.
2: Hoe kan je nou toch zo stom wezen? Een kettingbrief, 120 gulden, hoe haal ik je in je stomme hersens?
3: Maar die krijg je terug, het kost je geen cent.
2: Het kost je geen cent, maar Koos, mijn lieve God, luister nou.
3: Nee, luister jij nou eens een keer.
2: Nee, ik luister niet. Je gaat onmiddellijk naar Jopie.
3: Maar Mien...
2: Nee, niks maar Mien, je gaat nu naar Jopie en je haalt die 20 gulden terug.
3: Maar die brief komt helemaal niet van Jopie.
2: Die komt niet van Jopie. Wie heeft je dan een godsnaam opgelicht?
3: Mevrouw Bijlstra.
2: Mevrouw Bijlstra, die chique houten betoot. Is het er helemaal in de bol geschoten? Wie
3: moet het
2: die
3: toch
2: van ons op...
4: De laatste ronde.
5: Nou, dat is niet...
6: Nou, daar mag je best een beetje trots op zijn. Want heel veel mensen blokkeren als iemand een hartaanval krijgt. Maar door dat krachtig optreden van uw zoon is dat niet gebeurd. Dat heeft zijn leven gered.
0: Ja, andere generatie, Louise. Van de redactie.
7: Andere generatie.
0: Ja, wat is dit?
7: Spangas.
0: Spangas. Wat was daar zo mooi, hè?
7: Ik moest er gelijk aan denken. Wat keek ik altijd? Spangas. Altijd naar het Jeugdjournaal. En ik denk onbewust, omdat het best dicht bij de realiteit lag. En er werd nergens gek over gedaan. Terwijl, nou, dat was best wel vooruitstrevend al. Zelfs toen al.
0: Ja.
7: Toen nog.
0: Ja. Dit was Hofstra. Staat erbij, hoor. Ik weet het niet. Staat in het archief erbij. En ik heb ook nog een stukje Remy. Even luisteren.
7: Ja, let's go.
8: Verdomme, papi. Jullie horen gewoon bij elkaar.
9: Ik weet het. En het is ook fantastisch wat je allemaal hebt gedaan. Met die expositie, die foto's, alles.
8: Jij zei dat het goed zou komen.
9: En ik meende het ook. En misschien was het dat ik het meer hoopte dan dat ik er echt in geloofde. Ik wou dat dit niet waar was. Dat het niet echt gebeurde, zeg maar. Maar
8: ik hou van je, Dink.

0: Louise, ooit gehoord van een lachende scheerkwast?
1: Nee. Ja.
0: Maud, wij wel.
2: Wij wel. Ja. En Louise had het over vooruitstrevend. Dit was vooruitstrevend, vond ik. Ja. Het was een beetje stout, hè, de lachende scheerkwast, toch?
0: Ja, ja, zeker. En vooral als we gingen wandelen in het Willy Dobbelplantsoen. Je wist nooit wat ze tegenkwamen.
3: Hij zou ook wel eens willen weten waarom ik, als ik jou eens onder vier ogen wens te spreken, ik me dan door mijn zoon moet laten ontbieden in deze uitgesproken gore vieze tent.
4: Oh, meneertje, wat zegt u dan?
3: Nee, ik zeg net tegen mijn zoon hier, wat een uitgesproken mooie unieke tent hier. Nou, waar moeten we nou uitgerekend hier zitten?
4: Omdat het hier, zoals u zegt, een uitgesproken mooie unieke tent is.
3: Nou moet jij eens even heel goed naar mij luisteren, Otto.
4: Maar ik doe niet anders. Ik ben een en al oor.
3: En zet die idiote hoed af. Wat zijn dat voor fratsen?
0: Nou, alvast een paar smaakmakertjes voor komende dinsdag. Ja, het lag in de schrik, was altijd een zootje.
2: Het altijd een zootje.
0: Er klopt er niks van.
2: Met mevrouw de Wilde.
0: Ja, oh
2: mevrouw
0: ja.
2: De Wilde doet ja. Altijd na. Ja, ja, kan
0: ja
2: ik
0: prachtig.
2: Na.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Je hebt vast ook zo'n programma waarvan je denkt, nee, maar dat zou leuk zijn als dat nog even voorbij komt dinsdag. Een mailtje, dat is het handigste. Een mailtje, ja. Bert, apenstaartje, radio5.nl. Bert@radio5.nl. Welk programma en waarom juist dat programma?
5: De laatste ronde.
6: De laatste ronde in Bert op 5.
0: En met een beetje mazzel vissen we het voor je uit het archief komende dinsdag in die schatkameruitzending hier op NPO Radio 5.

0: Clarence Frogman Henry en But I Do aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Tijd om dag te zeggen om weer eens een televisieterm te gebruiken. Straks Simone.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: Fraude. Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
13: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 6 uur, het laatste nieuws met Ewout de Jong. Goedenavond.
6: Goedenavond, Simone. Nederland roept de Israëlische ambassadeur op het matje. En dat gebeurt vanwege de behandeling van activisten van de vloot met hulpgoederen die onderweg was naar Gaza. Op beelden is te zien hoe opvarenden ruw worden behandeld, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
7: We zien de actievoerders geboeid op de knieën worden gedwongen te luisteren naar het Israëlisch volkslied en worden vernederd door de Israëlische minister Ben-Gvir, die het filmpje trots postte op X.
6: Minister Berendsen zei eerder al dat hij de behandeling ontoelaatbaar vindt. De selectie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds vandaag een stuk strenger. Het COA laat vanwege drukte alleen de meest kwetsbare mensen toe, ziet verslaggever Onno Beukers.
8: Wat we nu dus zien gebeuren hier bij de poort is dat de mensen teruggestuurd worden. Ze krijgen dan een brief, een loopbrief. Daar staat ook een nummer op. Eigenlijk is dat een soort volgorde nummer. En dan staan ze in de wachtrij. En dan is het in principe morgen weer melden en hopen dat het dan beter is. En waar deze mensen naartoe moeten, ja, dat weten ze eigenlijk niet.
6: De burgemeester noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. FNV kondigt een landelijke staking aan in het OV. De vakbond eist dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. En daarom rijden er op 24 juni in de vroege ochtend geen bussen, trams en treinen.
9: Niet om iemand te plagen, niet om iemand te pesten, maar gewoon het gaat om het land wat wij zijn. En die heeft de verzorgingsstaat om mensen ook nog enige mate van zekerheid te bieden als je gewoon de pech hebt dat je ernaast komt te staan of ziek bent.
10: Maar daar gaan mensen wel last van hebben.
9: Dat kan niet anders.
6: FNV-voorzitter Hans Pekman. En als je altijd al een stukje van de Eiffeltoren wilde hebben, kun je meedoen aan een veiling. Er wordt een trap geveild. Een trap die de ontwerper Gustave Eiffel bijna iedere dag gebruikte.
11: The man who created the Eiffel Tower used to use every day this staircase to get up to his office at the very top of the tower. 1.4 tons in weight. Whoever acquires it is going to need a pretty big apartment.
6: Ja, 1,4 ton dus. Zo zwaar is die. Een groot appartement is dus wel handig, inderdaad. Het is best een lomp ding. Een goed gevulde bankrekening is ook wel handig, want het bieden op de wenteltrap begint bij 100.000 euro. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
4: De avondstart. Simone Walraven.

0: Prince en Mr. Spaceman. En wist je dat er ooit 3 Lego-figuurtjes naar boven zijn gestuurd door NASA om Jupiter te verkennen? Die zitten in een baan rond die planeet. Het gaat om Galileo Galilei, de god Jupiter en zijn vrouw Juno. Ik zie het voor me. Van harte welkom. Dit is je wervelende woensdagavondstart. Een muzikale reis door de tijd en de wereld tot 8 uur. Met zometeen een vleugje Mexico uit de vergetelheid. Ik heb nieuws voor je over Billy Joel. En we gaan een muzikale drilling spelen samen. Maar eerst is er nog een leeg plekje te vullen op de playlist.
1: Avondspreuk.
0: De Engelse schrijver Charles Dickens heeft ooit gezegd: niemand is nutteloos in deze wereld die de last van een ander verlicht. Ja, dat vind ik nou echt mooi. Als jij een leuk idee hebt voor een mooie plaat bij deze uitspraak, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen eventjes door de wasstraat met Rolls Royce.

0: Dit weekend en daarna. Het wordt heel warm. Haal die grasrokjes maar vast uit de kast.
1: Uit de catacombe.
0: Die eind jaren 60 de radio aanzette in Texas, die hoorde al heel snel The Latin Breed voorbij komen. Een tienkoppige band uit San Antonio die een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wederopleving van de Mexicaanse cultuur in de VS. En dat doen zij nog steeds. Inmiddels treden ze al iets van 57 jaar op. En je hoort ze nu uit 1969 met Lagrimas Lloros.

0: Jenna. En de kranten staan er vandaag vol mee. Billy is niet blij met de nieuwe biografische film over zijn leven. Die zou moeten gaan over zijn beginjaren als muzikant. Hij is zelf niet betrokken bij die film en heeft gezegd de muziek en levensrechten die daarvoor nodig zijn niet vrij te geven. Punt. Uit. Charles Dickens heeft gezegd: niemand is nutteloos in deze wereld die de last van een ander verlicht. Er komen zulke mooie suggesties binnen in de app. Het is echt genieten. Blijf ze sturen. Ik ga er straks eentje van draaien. Maar we gaan nu eventjes door met Neil Diamond en Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet.

0: muzikale drieling.
1: Goede doel. Eenvoud, geweldig nummer. Brengt ons bij de muzikale drieling. Drie platen achter elkaar die iets met elkaar overeen hebben. Niets is heerlijker dan grasduinen door de muziek aan de hand van een thema. En kijken wat je tegenkomt. Wat zal ik draaien als derde plaat in de serie? Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Harold Melvin en de Blue Notes.

0: muzikale drieling.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen, één overeenkomst.

Level 42 en Guaranteed van het gelijknamige album uit 1991. Daarvoor de Nederlandse band Smithereens met A Guarantee for Love. En als eerste dus Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction Guaranteed or Take Your Love Back. Nou, het thema is duidelijk en het is weer gelukt. De app is volgelopen met suggesties. Martha en de Vandellas. Baby! Gladys Knight and the Pips, Can You Give Me Love With a Guarantee? The Pretenders, No Guarantee. En dan, dit ken ik niet, Limey and the Yanks uit 1966.

Lifetime Guarantee of Love heet dat, uit 75. Black Eyed Peas zie ik met Guarantee. The Firm, Satisfaction Guaranteed. Herbert Grönemeyer, Keine Garantie. En dan ook Britt und Bert, Ein Jahr Garantie.

Engelse schrijver Charles Dickens heeft gezegd: niemand is nutteloos in deze wereld die de last van een ander verlicht. Ongelooflijk veel dank voor alle prachtige suggesties. We gaan voor een zanger die je nooit op de radio hoort. En dat terwijl hij zo belangrijk is geweest bij het lanceren van de carrière van Dolly Parton. Hier is Porter Wagoner met Lightening the Load.

Girl. Ze heeft samen met haar dochter Lourdes ook een kledinglijn met de naam Material Girl. Helemaal in de stijl van de jaren 80. Tot zometeen aan de andere zijde van 7. Ik heb nog veel meer muziek voor je. Onze avondster Normaal onder andere. Je hoort zometeen alles over de roots van voorman Benny Jolink. Net even tijd voor Fats Domino en Natural Born Lover. Tot zo.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Wie gaat er met de felbegeerde Musical Awards naar huis? Vanavond is het zover. Het hoogtepunt van het jaar voor de Nederlandse musicalwereld. Een show vol glitter, glamour en spectaculaire optredens van Cats, We Will Rock You en nog veel meer. Het Musical Awards Gala vanavond om 20:30 bij AVO Tros op NPO 1.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada, verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is de video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
11: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
10: Onder meer premier Meloni van Italië reageert boos. Ze eist excuses voor de behandeling van de activisten. De Spaanse premier noemt het monsterlijk en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar.
12: GroenLinks, PvdA, Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. En ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
13: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
12: Dan het weer nog vanavond en vannacht droog. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avondstart. Simone Walraven.

The Hollies, Man Without a Heart. Van harte welkom bij het tweede portie woensdagavond start. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Split Ends komt langs zometeen met een boodschap voor een meisje. En in de catacombe duiken we in de vroege invloed van bossa nova in de popmuziek. En uiteraard heeft onze huisband een uitdaging voor je straks bij de Notenkraker.

0: it ends. A message to my girl.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Bossa Nova-legendes Antonio Carlos Jobim en Luis Bonfa zorgen eind jaren 50 voor een grote doorbraak in de muziekwereld wanneer zij de soundtrack verzorgen voor de film Black Orpheus. En die film wordt zo'n succes dat Bossa Nova-muziek opeens voor het eerst over de hele wereld te horen is. En dat laat ook artiesten niet onberoerd. Een van de liedjes van de soundtrack die komt terecht bij Peggy Lee en haar versie wordt mega populair. Uit 1966, Sweet Happy Life.

0: Bachman, Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: De Avondster.
0: Benny Jolink van Normaal lijkt in de wieg gelegd voor het kunstenaarsbestaan. Als kind voelt hij zich in zijn geboortedorp Hummelo een buitenbeentje en bewondert mensen die anders zijn. Een van zijn eerste helden bijvoorbeeld was zwerver Doris, typetje van Tom Manders die programma's maakte bij de VARA. En Benny die besluit om naar de kunstacademie te gaan in Enschede. En daar voelt hij zich als een vis in het water. Want een buitenbeentje zijn wordt daar beschouwd als een pluspunt. Des te interessanter dat de naam van de band die hij begint in 1974 met Jan Manschot Normaal heet. En onder deskundige leiding van Peter Koelewijn als producer nemen ze hun eerste single op, Hels als een jachthond. Maar de B-kant die blijkt nog beter aan te slaan. Het is Klootnier.

This Old Heart of Mine uit de 68 van de Isley Brothers. Het werd geschreven door het bekende Motown-team Holland Dozier Holland. Maar er werkte nog iemand anders aan mee qua schrijven. En dat was Sylvia Moy. Zij was de allereerste vrouw die muziek schreef voor Motown. En verreweg het bekendste is zij geworden door de liedjes die ze heeft geschreven met of voor Stevie Wonder. Zij heeft trouwens ook een stichting opgericht die werkt met kansarme kinderen in Detroit. Het is zo tijd voor de notenkraker. Leg je oor te luisteren. Hier is vast een hint. Vibrations. Volgens mij vallen er nu al allerlei kwartjes door het ganse land. Zometeen hoor je het hele fragment, hè? Kun je bellen met de studio. Maar eerst nog eventjes Bertolt in Londen en hun fijne single Whole Again.

veel kracht legt hij in zijn gitaarspel. Carlos Santana, Samba Pati. Ben je er klaar voor? Er is weer een evergreen omgetoverd naar een ander genre door onze huisband. En ik ben alleen op zoek naar de titel. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Luister goed naar de tekst. En als jij dan de titel weet, bel eventjes 0800 3000 555. Ligt weer een sleutelhanger.

0: Wat een feest. Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek
1: ik? Hallo, met Bert van de Kieft. Goedenavond.
0: Dag,
1: Bert. Ik denk dat het Good Vibration is.
0: Ja. Dat heb je allebei goed. Gefeliciteerd. Okay, je krijgt ons sleutelhangertje. Yes. En ik ga hem nu voor je draaien. Blijf even aan de lijn, Bert.
1: Fijne
0: avond.

Zij groeide op in een muzikaal broeinest. Haar vader was platenbaas. Haar stiefvader zat in het orkest van Benny Goodman. En haar broer die schreef en produceerde voor Kool & The Gang. En alsof dat niet genoeg is, haar halfzus is de soulzangeres Penny Ford. Mag ik even horen hoe die klinkt?

De Corgis. Everybody's got to learn sometime, zo mooi. Staat op het album Dumb Waiters uit 1980. Hoe komen ze bij die titel? Daarvoor Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Tot zover je woensdagavondstart. Hartstikke bedankt voor alle berichten in de app. Heel gezellig.

0: Samen Max.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. Correspondent Ardy Stemmerding.
18: We hebben Bas Eickhout gevraagd waarom relaties in het verleden niet passend waren bij zijn rol. Maar op die vragen wil Eickhout niet reageren. Zijn fractiegenoten van GroenLinks Partij van de Arbeid zeggen dat meespeelde dat vroegere relaties op de werkvloer niet zijn gemeld.
17: De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Maar hij zegt dat zijn vertrek niks te maken heeft met deze relatie. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer op een ochtend platleggen. De FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. En FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
19: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
17: De OV-staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden, van wie 3 Amerikanen. Raúl Castro was toen minister van Defensie. President Trump dreigt met ingrijpen in het communistische land, net zoals eerder in Venezuela. En het weer vanavond en vannacht droog, minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later steeds meer zon en dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

De Hunters uit 1966 van eigen bodem, hè, met Russian Spy and I. En zeg nou zelf, bij dat waanzinnig snelle gitaarwerk kan je onmogelijk stil blijven zitten. Je hoorde trouwens op de gitaar een hele jonge Jan Akkerman vlammen. We openen uit 76 met 10cc en The Things We Do For Love.

Ja, goedenavond. Blijf er lekker bij. Welkom bij de avond van 5. Leuk dat je er bent. Neem lekker plaats. Tot 11 uur loodsen Niels en ik je deze woensdagavond 20 mei door. Richting een heel mooi Pinksterweekend, hè? Nou, als vanouds hebben we straks weer Bob. Hij is, staat ergens, wat is het, woensdag in Nederland. Ja, gisteren stond hij natuurlijk in België, in Gent. Nou, vanavond ongetwijfeld weer in Nederland. Iets dichter bij huis. 3 hints weer van hem en straks al de eerste. Maar natuurlijk, de muziek voert de boventoon. We beginnen met Rick Astley voor nu. And Never Gonna Give You Up uit 1987.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Adele, Make You Feel My Love. Het voelt als een liedje speciaal voor haar geschreven. Maar dat is niet helemaal waar, want het oorspronkelijk is van Bob Dylan uit 1997. En waar Bob Dylan het heel sober bracht, geeft Adele er met haar warme stem eigenlijk een soort goudrandje aan. Ja, struinen door Delft doe je vanaf nu met oortjes in of een koptelefoon op. Want de nieuwe EO Podwalk, Joodse verhalen uit Delft, brengt je op nieuwe, verrassende plekken. Mooie en bijzondere verhalen over het Joodse leven te over in de Prinsenstad. Eindredacteur Tom Mikkers was intensief betrokken bij de Podwalk. Dag Tom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, eerder maakten jullie een Podwalk over Nijmegen. Hoe kwam je op Delft?
1: Dat ging eigenlijk een beetje via degene die van de EO contact had met verschillende gemeentes in Nederland. En het bleek dat in Delft eigenlijk al een plan bestond om een dergelijke wandeling te maken. En de EO had al eerder een wandeling gemaakt, een potwolkwandeling Joodse verhalen in Nijmegen. Ja. En zo werd Delft de volgende.
0: En was je verrast? Wist je dat er zoveel Joodse verhalen te vinden waren in Delft?
1: Ik was niet verrast dat er zoveel Joodse verhalen te vinden waren, ook omdat we in Nijmegen al een keer de ronde gedaan hadden. Misschien is het goed om even uit te leggen wat een potwolk is. Want een potwolk is dus het zit op een app op de telefoon en je doet je oortjes in en via, dat kan tegenwoordig allemaal, dat je je locatie kunt volgen. En dan wordt eigenlijk de stad waar je loopt, dat wordt een soort museum. Dus als je in een museum bent, heb je soms ook een audiotour. Mm-hmm. En dit is eigenlijk een audiotour buiten die je eigenlijk al in je telefoon hebt zitten. En je gaat naar een soort landkaart op de NPO Potwolk app en dan ga je naar Delft of naar Nijmegen, maar in dit geval naar Delft. En daar verschijnt dan het icoontje van Joodse verhalen uit Delft. Daar klik je op. Ja. En dan is het eigenlijk heel gebruiksvriendelijk. Dan op de plek waar je staat druk je weer op een knopje en dan hoor je het verhaal erbij. Het lijkt een beetje, je loopt ineens in een openluchtmuseum.
0: Ja, ik snap het. Nou, we hebben een fragment, Tom. We gaan even luisteren.
2: Sla rechtsaf op de Oude Delft, richting de Oude Kerk. Iedere keer dat Irene Jijdels door de stad liep, zag ze nieuwe verboden.
3: Geen frisse duik meer in het zwembad. Niet meer naar een nieuwe film in de bios. Geen drankje in het café. Niet naar de kapper. Ach, moet je mijn haar nou zien. Geen wandeling meer in het park. En zelfs niet meer op bezoek bij niet-Joden. Overal staat verboden voor Joden. Zelfs bij een heel klein stukje grasveld wordt er nog zo'n bordje neergezet. Ik bedoel, waar kunnen we nog heen?
0: Ja, Tom, als ik het zo beluister, dan voel ik dat het echt gaat leven als je daar dus ook staat, hè, en de straten ziet.
1: Ja.
0: Wellicht straten die niet helemaal nieuwbouw zijn, maar ook er zo toen al ten tijde van de oorlog eruit zagen.
1: Ja, en wat eigenlijk zo bijzonder is aan een potwolk, als je tegenwoordig naar een serie kijkt of een film of iets van tv, ik betrap mezelf erop en misschien wel meer mensen, dat je toch steeds op je telefoon zit te kijken of door iets wordt afgeleid. Ja. Maar bij een potwolk kan dat niet. Dat geluid zit in je oren. En wat bij heel veel media-uitingen gebeurt, dat je van alles en nog wat tegelijk aan het doen bent, gebeurt bij een potwolk niet. En daardoor heb je echt een herinnering die lang meegaat. Dat je weet van, ik was daar en ik hoorde dit verhaal. Ja. En ik vergeet vaak series. Maar een potwolk is iets wat in mijn ervaring iets is wat je onthoudt. En dit verhaal komt dan van Irene Jijdels ook dichtbij. Het bijzondere was overigens dat zij 97 inmiddels. En zij zat bij de presentatie. Dus zij luisterde ook naar deze fragmenten. En bij de presentatie was ook een fragment van de bevrijding. En het was heel mooi om haar gezicht te zien. Want ze kreeg echt een soort glimlach op haar gezicht. Zij zag zichzelf dus ook weer ineens rondlopen in Delft.
0: Want die stem die je hoorde van een actrice, zeg maar, dat was het verhaal van deze vrouw, deze Joodse vrouw.
1: Ja, Claire Bender, die bij de Joodse Raad speelde, die heeft de stem ingesproken. Henk Versteeg van de EO is de andere vertelstem. Oh, die hoorde je net overigens. Net hoorde je Claire volgens mij. Maar in ieder geval, het zijn twee stemmen en daardoor gaat het verhaal echt leven.
0: Ja, en de Joodse mevrouw in kwestie, die gaf ook haar goedkeuring van ja, inderdaad, dit klopt, dit verhaal.
1: Ja, sterker nog, zij was bij de research betrokken. Ah, en degene die de podcast gemaakt hebben, hebben ook met haar gesproken. Dus dit verhaal is echt bij haar opgehaald.
0: De podcast is, of de potwalk, is 5 kilometer lang. Dat duurt misschien anderhalf uur of zo?
1: Ja, ruim een uur. Het hangt een beetje af van je tempo. Ja. En je kunt als je wilt ook, als het gaat regenen, dan ga je gewoon ergens een kopje koffie drinken.
0: Ja, natuurlijk.
1: En als je echt denkt, ik hou niet van wandelen, maar ik ben toch nieuwsgierig, dan kun je ook gewoon naar die Potholk-app gaan en dan luister je gewoon de afzonderlijke tracks. En dan kun je ook naar het verhaal luisteren, maar de beste beleving, zoals dat tegenwoordig heet, is wandelen en oortjes in, app aan en luisteren maar.
0: Wat is Tom nou de echte boodschap die je wilt meegeven in deze potwalk? Wat moeten mensen echt onthouden?
1: Nou, wat ik echt wil meegeven is dat herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog wordt steeds moeilijker, want de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, die sterft uit. Mm-hmm. En die verhalen kunnen dus niet meer zomaar gehoord of verteld worden. En ik hoop dat we de herinnering aan wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met de Joodse gemeenschap, eigenlijk de vernietiging van de Joodse gemeenschap en van het Joodse leven in Nederland, dat die herinnering iets is waar we over blijven spreken. Dat die verhalen doorverteld worden. Ja. Dat is eigenlijk wat ik vooral hoop. Ja.
0: En dit helpt daarbij?
1: Ik hoop dat het helpt. En ik hoop ook dat een nieuwe generatie ermee gaat wandelen. Ermee aan de wandel gaat, zoals dat heet.
0: Nou, de timing is goed. Zo vlak voor het prachtige weekend, hè? Pinkse weekend met
1: mooi weer. 30 graden, lekker wandelen in Delft. Of in Nijmegen.
0: En sowieso een goed idee voor de zomer om Delft te bezoeken. Tom Bikkers van de EO, dank je wel. Het is terug te zien en te luisteren op de NPO Potwalk-app.
1: Inderdaad, dank je wel.
0: Fijne avond. Bye.
1: Dag.

0: Glory Days, Bruce, The Boss, Springsteen uit 1985. Terug te vinden op het album Born in the USA. Heerlijke plaat natuurlijk. Maar wist je dat het eerste couplet hiervan autobiografisch is? Springsteen zingt daarover, zingt daarin over een oude honkbalvriend die hij in de zomer van 1973 na jaren weer tegenkwam. En vorig jaar, in het voorjaar van 2025, overleed deze jeugdvriend. Joe de Puck was zijn naam. En Bruce, hij eerde hem toen online met een prachtige eerbetoon en de tekst Glory Days, My Friend. Mooi. En daarvoor Diana Ross uit 1970 en Ain't No Mountain High Enough. Het is 8:30 precies. Het is tijd voor Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Ergens in Nederland vanavond. Bob van der Hoven, de stem van Relevee. Ja, 3 hints van hem, ook vanavond natuurlijk. Ieder uur een hint met uiteindelijk misschien jou wel als luisteraar en kandidaat aan de lijn. En geef je dan in de derde en laatste uur het goede antwoord, dan win je zomaar die hele leuke avond van 5 waterfles. Nou, ik zou zeggen, zover is het nog niet. Eerst maar eens kijken of we een gevoel krijgen waar die staat. Komt het fragment nu aan.
2: Ik heb geen drankje op en toch krijg ik vleugels in dit gebouw. Prachtig zeg, al die historie. Oh kijk, daar heb ik ook nog wel eens in gezeten.
0: Vleugels, dat blijft even hangen, Niels.
3: Oh ja?
0: Nou ja, ja.
3: Ja, wat zou die zijn, hè?
0: Ja, jij weet het.
3: Ik weet het. Ja. Dus ik zeg niks. Maar er komen nog 2 hintjes aan. Maar er zat hier al wel een hele vette in, hoor.
0: Ja, dat lijkt mij. Dus het is wel goed te doen vanavond, zeg je.
3: Ja, zeg ik wel. Maar ja, goed, met voorkennis is alles makkelijk, hè. Dus, ja,
0: makkelijk praten achteraf.
3: Zo is dat.
0: Dankjewel, Nieuws, voor niks.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: zeggen.
1: Halverwege, dat is de titel van het nieuwe nummer van Suzanne Freek. Begin maart kwam het uit. Ja, een ontzettend warm en herkenbaar liedje over je relatie en over het feit dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen. Zoals ze zelf zo mooi zingen: je hoeft elkaar niet te overladen met je eigen zorgen, maar je kunt elkaar wel tegemoetkomen en de lasten delen. Nou, mooi gezegd. Ja, John Anderson, die naam die zeg je mogelijk wel wat, is natuurlijk de markante stem van Yes, de Britse rockband. Achter klassiekers als Owner of a Lonely Heart, Roundabout en I've Seen All Good People. Nou, dat eigen geluid van Yes kwam natuurlijk voor een groot deel door de typische kleiterhoge stem van John Anderson. Nou ja, die stem die heb je nou eenmaal, maar inspiratie haalde die bij andere bands.
2: Brought up to work as a kid, you know. So I'd go on the local farm with my brother, and we would sing in the 50s. We would sing Everly Brothers songs, you know, 56, 57, around that time. And then Elvis Presley came out. So you get involved in all that music at an early stage.
1: Ja, super, super hoog inderdaad. Nou, tijdens het werk op de boerderijen, zo zei hij, luisterden ze naar die Everly Brothers en Elvis. Maar toen braken de jaren 60 aan.
2: By the time the 60s came, my brother had a band and I joined his band. And from then on, I just wanted to be a Beatle. We went to see the Beatles in Southport. Changed my life completely because they were a great band.
1: Ja, de Beatles, dat was het helemaal voor John. Hij startte zijn eigen carrière, maakte faam met Yes en bouwde ook aan een uitgebreide solo-carrière. Ja, en wie succes heeft, die moet optreden. En dan kom je in allerlei kleedkamers en afgeleefde hokjes voordat je dat podium ontmoet. Nou, dat was allemaal niets voor John. En dus nam hij gewoon zijn eigen tent mee.
3: You know, dressing rooms are not that cool. You know, just sort of just not conducive to relaxing for me anyway. So about 8 years ago, I got this tent. Wherever I am, I'm still in this place, you know, whatever room this tent is in, I'm still in the tent. And it makes me feel more comfortable and ready to perform. And it helps me relax and meditate before a show.
1: In iedere kleedkamer zet hij zijn eigen tent op. Zodoende was hij, waar hij ook verbleef, altijd een beetje thuis. Slim bekeken. Nou, we gaan naar Hold On To Love, het nummer dat verscheen in 1988... en terug te vinden is op zijn soloalbum In The City Of Angels. Ja, het nummer klinkt eigenlijk heel anders dan het meer avontuurlijke werk van Yes. Dit heeft een klassieke boodschap. Hou je vast aan de liefde, menselijkheid en verbinding. Uit 88, John Anderson.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Mooier uithaal, Elise van de in Algerije geboren zanger Pierre Croscola. Elise was eigenlijk de opvolger van zijn grote hit Lady Lay. Helaas werd dit nummer 2 jaar later niet zo'n grote hit. Maar absoluut wel een mooi nummer natuurlijk. Einde van het eerste uur van de avond van 5. Straks de volgende hint van Bob. Ook de avond van 5 douche gaat weer aan. En we gaan bellen, en ik vind dat erg leuk, opnieuw moet ik eigenlijk wel zeggen, met museumdirecteur Iwan van Nieuwenhoven. November vorig jaar had ik hem ook aan de lijn over de wieg van Beatrix, die ze vandaag zelf, Beatrix dus, kwam onthullen in Friesland. Hoe leuk is dat? Nou, de avond van 5 tot 11 uur. Graag tot zo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
17: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
16: Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. De 77-jarige Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. En het weer, vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen breekt de zon steeds meer door en het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Jeroen Snel.

Is dit nummer een nummer dat je ooit verveelt? Nee toch? I Won't Let You Down. PhD 1982. Iedere keer als ik het hoor, word ik gewoon blij. Het verveelt nooit.

0: Tweede uur van de avond van 5. Fijn dat je luistert. Tot 11 uur houden Niels en ik hier gezelschap op de radio. Ja, de badkamertegels die zijn gepoetst en ze mogen een beetje gaan trillen. Want straks gaat de avond van 5 douche aan. En dat betekent dat er gezongen gaat worden onder de douche. Shower power. En ook Bob is er natuurlijk met zijn tweede belangrijke hint. En ik moet zeggen op de app, ja, er komen al goede antwoorden binnen. Heel knap. Want ja, hij geeft een omschrijving van een plek waar we meerdere van hebben in ons land, zou ik maar zeggen. Maar goed, de hoofdrol is ook dit uur uiteraard voor de muziek. Haal de dansschoenen maar even tevoorschijn. We gaan genieten van die heerlijke warme Philadelphia sound. Lou Rawls met zijn geweldige plaat See You When I Get There. En zijn soepele stem en die zwingende blazers die brengen je direct in de juiste sfeer. Lou Rawls, maar hij moet eerst nog even een telefoontje plegen.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

0: Someone Older, 1968, voor de Flirtations. Leuk liedje. Het was nergens een hit wereldwijd. Op één land, nou, moet je raden, welk land. Inderdaad hoor, het was een hit in Nederland.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Bijna 9:15, tijd voor Shower Power, de opgave. Je weet het, zingen is gezond, het maakt gelukkig. Zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen stiekem onder de douche. Want daar klinkt het best wel aardig zo tussen de tegeltjes. Nou, de douche staat op dit moment aan. En jawel, er wordt gezongen. De vraag is alleen, welk liedje wordt er gezongen? En herken jij de originele artiest nog? Weet je dat nog? Komt het fragment nu aan.
2: I don't know why I say goodbye. I say hello.
0: Het is een weggevertje, Niels. Doet me ook denken aan het televisieprogramma, hè?
3: Ja, dat ja, klopt. Ja, waar je vleugels...
0: Ook alweer vleugels van kreeg.
3: Ja, ja, mensen kwamen terug.
0: Mensen kwamen altijd terug.
3: Ja, dan kwamen er mee terug met vleugels.
0: Ja, met twee vleugels, ja. Heb je een idee welk liedje dit is? En wie ook alweer de originele uitvoerende of uitvoerenden waren? Bel dan even met Niels, 0800-3000-555. Of laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Gaan we naar Roger Cicero, als ik het goed zeg. Hij zingt in Duits. Ich atme ein.

0: Till I Span. Opgericht in 1969 en dit nummer stamt uit 1976. En ze noemen dit folk rock. Ja.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Het is tijd om het te gaan spelen, Shower Power. En dat doe ik vanavond met Simon Rienstra. Dag Simon.
2: Ja, goedenavond.
0: Waar bel je vandaan?
2: Het is hier in Rijs, in Friesland.
0: Oh, oké, hoog in het noorden.
2: We wonen in Sneek, maar we zitten hier in ons chalet in het bos, in het Rijse bos.
0: Oké, een fijne dag gehad?
2: Ja, een fijne dag, een dure dag.
0: Een dure dag?
2: Ja, nou ja, mijn vrouw kwam ook zo'n zalig idee om maar een nieuwe auto te kopen.
0: Oh ja, dat is wel een dure dag. Dat was toch een hele dure auto?
2: Nou, valt mee hoor.
0: Oh, nou, ik hoop dat jullie er blij mee zijn en dat jullie lang mogen genieten van de auto.
2: Zou wel lukken.
0: Ja, ja, nou, zit er DAP Plus in de auto op de radio? Weet je niet.
2: Ik hoop het wel.
0: Ja, dan kan je ons blijven.
2: Het is een heel mooi systeem in, heb ik gezien. Maar dat moet je allemaal een beetje uitzoeken.
0: Ja, dat kost tijd. Nou, je zit de hele avond in de auto. En misschien ontdek je ons nog op de radio op DAP Plus als het erin zit. Laten we het hopen.
2: Oh.
0: Ja, maar Simon, het gaat vanavond om dit fragment. Ik ga nog één keer horen. Was niet moeilijk, hè, Simon?
2: Ja, het is een goodbye van de Beatles.
0: Hello, goodbye. Officieel, helemaal goed hoor, helemaal goed. De Beatles, 1967. Ik weet niet hoe oud je bent, maar is dit een beetje jouw...
2: Ja, zeker.
0: Jouw jonge jaren, ja?
2: Ja, zeker. Ik kom echt uit die tijd, hè.
0: Leuk.
2: Ik ben 49.
0: Dus toen was je 18 toen dit nummer uitkwam. Ja, dat is wel echt jouw jeugd. Ja. Dus dat is altijd bij je gebleven. Leuk.
2: Ja, dat blijft jou altijd bij.
0: Ja. Nou, jij krijgt van ons een vliesdeken. Die kan achter in de nieuwe auto. Voor het geval er toch een keer pech is, heb je altijd een deken bij je. Dat is een goede tip, vind ik zelf.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Dus een mooie bestemming. Blijf hangen. Niels die gaat jouw gegevens noteren. Goed aan je verhaal. Gefeliciteerd met de auto. En ons bescheiden prijsje. De vliesteken. Hè?
2: Ja, dank je wel.
0: Oké, goeie avond.
2: Yo,
0: hoi. En natuurlijk gaan we hem draaien. De Beatles met Hello, Goodbye.

0: grijpen terug op de muziek uit de jaren 60, 70. Zijn in 2007 opgericht. En vorige maand kwam een zesde studioalbum uit. Getiteld Dig. D-I-G, uitroepteken. En de stijl van Mama's Gun wordt een beetje vergeleken met die van Bill Withers en Stevie Wonder. En inderdaad, dat hoor je er wel een beetje in terug. Joy, hun nieuwe single dus.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch vanavond ergens in Nederland? Trouw op zijn post. Nou, het is 9:30 precies. En inderdaad, dat betekent dat het tijd is voor de tweede hint. Komt-ie aan.
2: Magnifiek toch dat ze met een beetje hout, touwen en linnen de lucht in gingen. Het contrast met nu is zo groot. Toch krijg je bijna zin om thuis ook zoiets in elkaar te knutselen met wat daar staat. Om dan net als Fokker het ruime luchtsop te kiezen.
0: Ja, Niels, dat geeft je vleugels.
3: Ja, en dan ben je dus waar Bob zich bevindt.
0: Ja.
3: Ja, maar waar is hij?
0: Ja, een vertrekpunt voor velen.
3: Ja, zeker. Ja, een vertrekpunt voor velen.
0: Hello, goodbye.
3: Ja, ja, dat zou daar zo opgenomen kunnen worden.
0: Ja, ja, zeker. Nou, leuk. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Mocht je ondanks de twee hints totaal geen idee hebben, blijf vooral luisteren. Over een uur, nou 50 minuten eigenlijk al, hint nummer 3. En over een uurtje hopen we het dan echt te gaan spelen. Misschien wel met jou als luisteraar en kandidaat. Geef je het goede antwoord en dan win je die hele mooie avond van 5. Waterfles. Straks bellen wij met Iwan van Nieuwenhoven. Erg leuk. Hij is directeur van het Vlechtmuseum in Friesland. En vandaag was prinses Beatrix daar op bezoek. En zij stond ineens weer oog in oog met iets wat zij kende uit haar babyjaren. Namelijk haar eigen wieg van riet. Jarenlang was die spoorloos. Eind maart dook die wieg ineens op. Ergens op een stoffige zolder in Zeeland. En zodoende kon het terechtkomen in het Vlechtmuseum in Friesland. Straks meer. Nu eerst terug naar 1974 met de Rubettes en Sugar Baby Love.

0: Daar gingen ze de Amazing Stroopwafels, of eigenlijk ook wel niet, want ze hadden autopech daar op de Oude Maasweg in Rotterdam. Ja, bijzonder verhaal dan nu. Vanmiddag was het groot feest in Noordwolde, want niemand minder dan prinses Beatrix bracht een bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum daar in Noordwolde, Friesland. Het museum viert dit jaar haar 25-jarig jubileum en dat werd extra bijzonder, want eind maart bleek namelijk dat de originele Friese babywieg van de prinses, een gevlochten wieg, die decennia lang spoorloos was, gewoon op een Zeelse zolder stond. En vanmiddag mocht de prinses haar eigen wieg na al die jaren weer zelf onthullen. Ik praat erover door met de directeur van het museum, Iwan van Nieuwenhoven. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik heb je volgens mij in november ook aan de telefoon gehad. Klopt dat?
1: Dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal, ja. Ja. En toen zei jij al van, er is eigenlijk maar één iemand die expositie zou kunnen gaan openen.
0: En was het toen al in kannen en kruiken dat je het niet kon zeggen? Of is toen pas het balletje gaan rollen?
1: Nee, het balletje rolde bij ons wel al langer. Maar het was zeker nog niet in kannen en kruiken. De uitnodiging aan de prinses was toen ook nog niet de deur uit. Ah. Dat was wel al ons vooropgezette plan natuurlijk. Ja. Maar pas in januari van dit jaar kreeg ik een telefoontje van het Hof dat de prinses onze uitnodiging graag accepteerde en aan Noordwolde wilde komen.
0: Heel leuk, want zoveel doet ze niet meer op haar leeftijd. Ze doet alleen de dingen die ze echt waardevol en leuk vindt. Vroeger als koningin moest ze natuurlijk heel veel dingen doen, gewoon omdat ze koningin was, maar nu kiest ze dingen uit. Dus het is echt een eer hoor, Iwan, zou ik zeggen.
1: Zo voelen wij het ook zeer zeker.
0: Ja, een bijzonder moment. Zij stond dus in jullie museum vanmiddag, begin van de middag, oog in oog met die eigen rieten babywieg. Hoe ging dat?
1: Ja, hoe ging dat? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Ze trok aan een touwtje en een prachtig kleed wat er overheen lag in koningsblauw versierd met verspringend allemaal gouden kroontjes erop, ging op dat moment omhoog. En toen werd haar eigen wieg van 1938 weer zichtbaar.
0: Ik had moeilijk.
1: En ze kon toen meteen eventjes in gesprek met de meneer die na de watersnoodramp van 1953 als eerste burger in die koninklijke wieg gelegen heeft, meneer Dick Vierens, want die was er vanmiddag ook bij aanwezig.
0: Ja, bijzonder, want dat is het hele verhaal. Maar goed, voor Beatrix, dat was nou niet een blijk van herkenning natuurlijk, want ze was baby.
1: Klopt, ja. Dat zei ze op een gegeven moment ook toen ik haar voorhield dat er ten tijde van haar geboorte een drietal wiegen geschonken was aan het Koninklijk Huis. Ja. Ja, daar heb ik niet veel herinnering aan.
0: Nee. Vorige keer toen ik je sprak in november waren jullie bezig met een replica van deze wieg.
1: Ja,
0: maar die echte wieg die was dus nog ergens. En je zei het al, Zeeland. Daar is eind maart die wieg gevonden, de echte wieg, op een zolder. Blijkbaar omdat het verhaal van jullie replica ook daar bekend werd.
1: Zo is het inderdaad. Het was overigens niet eind maart. Wij hebben het eind maart naar buiten gebracht.
0: Oh, zo is het.
1: Maar al kort nadat wij melden met een replica bezig te gaan, werd er een reportage door Omroep Friesland gemaakt. Dat werd gedeeld met andere regionale omroepen. En toen sloeg men in Syriëns land op Schouwen-Duiveland aan.
0: Ja, en daar is die wieg gevonden. Watersnoodramp 53 heeft daarmee te maken. Omdat dus Soestdijk, Bernard en Juliana de wieg schonken aan de slachtoffers van de watersnood.
1: Klopt helemaal. Die hadden dus een aantal wiegen. En op 1 februari 1953 was de watersnoodramp. En toen hebben zij inderdaad aan gezinnen die gevlucht zijn voor het wassende water een aantal wiegen beschikbaar gesteld. En één wieg is toen uiteindelijk in Doorn terechtgekomen, waar een gezin zich ontfermde op de familie Vierens. Die toen ook op Schouwen-Duiveland woonde in Zierikzee. En op 2 maart 1953 is in het ziekenhuis van Zeist op de kraamafdeling Dirk Vierens geboren. En die is in die wieg terechtgekomen.
0: Ja. Toen je hoorde dat dus die echte wieg nog ergens was, je sprong een gat in de lucht, kan ik aannemen.
1: Ik zal zeggen, nadat wij het nieuws bekend maakten met de replica bezig te gaan, kregen wij al eerder een keer een berichtje van iemand die zei, nou, ik heb die wieg. We zijn daar gaan kijken, maar die leek er niet op.
0: Oh.
1: Dus dat was heel snel, voor ons waren we klaar. En toen ik dus weer een berichtje kreeg, en toen uit Zeeland, van iemand die zei, nou, die wieg staat bij ons op zolder, zei ik, nou, stuur eerst maar eens eventjes een fotootje via de
0: afstand.
1: App. Want, voordat ik eventjes langs Syriëns land rijd, vanuit het noorden en vanuit het zuidoosten van Friesland. Maar ja, ik zag eigenlijk meteen van het fotootje wat we kregen. Dit is hem gewoon.
0: Ja.
1: Nou, nu en wij zaten 3 dagen later al in de auto naar Sirjansland. Vlechter Evert Jubbega, die dus de replica maakte. En ik met een niet ingevulde bruikleenovereenkomst. En aan het eind van de dag gingen wij terug met die fantastische wieg naar Friesland.
0: Ja. En volgens mij zag die wieg er nog heel goed uit. Of ik heb de foto gezien vandaag.
1: Ja. Ja, de wieg, het vlechtwerk was nog in verrassend goede conditie. Was echt heel goed nog. Alleen de wieg is, nadat de familie Vierens hem gebruikte en in de hele familie Vierens er zo'n 13 tot 14 kinderen in gelegen hebben, is de wieg wel 3 keer opnieuw bekleed.
0: Dus
1: die heeft niet meer de originele bekleding van toen. En de replica, die wij nu natuurlijk konden maken na de exacte maatvoering van die wieg, meneer Evert Jubbega is opnieuw begonnen, omdat de maatvoering die wij ingeschat hadden toch een beetje afweek.
0: Ja.
1: Die replica die hebben wij toen voltooid volgens de exacte maatvoering. En die hebben wij weer laten bekleden volgens de beschrijving van eind jaren 30.
0: Want is het de replica die straks als de leenovereenkomst ten einde komt, die plek in gaat nemen?
1: Ja, die staat ook nu al in ons museum, hoor. Alleen de originele wieg staat in onze speciale expositie die de prinses vanmiddag geopend heeft, gevlochten meesterwerken.
0: Ja, en dat allemaal in het kader van jullie 25 jaar bestaan. Tot slot, klopt, die mensen in Zeeland, wisten die van dit is de wieg waar Beatrix ooit in lag?
1: Nee, ze hebben wel geweten dat een koninklijk tintje aan zat.
0: Oh, maar hoe en wat? Oké, spannend. Nee. Ja, ik hou van dit soort verhalen. Erg bijzonder. Nou, leuke tip natuurlijk voor de zomer ook, komende tijd. Jullie tentoonstelling in Noordwolde, Friesland.
1: Klopt.
0: Ik zou zeggen, veel plezier ermee ook, Ivan, als directeur van het museum. En dat er maar veel mensen mogen kijken.
1: Dankjewel, dat hopen wij ook, ja.
0: Bedankt voor de toelichting en het mooie verhaal, Ivan.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt, goeie avond.
1: Ja, hoor, dag.
0: Ivan van Nieuwenhoven, directeur van het Nationaal

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Jongens. Het is een plaat met tempo. I'm a Man van de Spencer Davis Group uit 67. En daarvoor het hele gevoelige Paul de Leeuw, Ik heb je lief. En daarvoor Tambourine, High Under the Moon. De avond van 5, we zijn er tot 11 uur. Straks de derde en laatste hint van Bob. Maar nu eerst is het tijd voor het nieuws.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
12: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
18: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
4: En partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van het door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in de blok. De rookwolken in Waalwijk waren in de wijde omgeving te zien. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken. Later op de dag breekt de zon steeds meer door. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De avond van 5. Jeroen Snel.

Bijzonder om te bevatten en te bedenken dat Marvin Gaye 1964 al dit uitbracht. Terwijl dit nog decennia lang daarna actief bleef. How sweet it is to be loved by you. 64 dus. Welkom terug, welkom bij het laatste uur van de avond van 5. Fijn dat je erbij bent, hè? Deze woensdagavond. Straks is Bopper met zijn derde en laatste hint en de oplossing. En hoop ik jou aan de lijn te hebben. Geef je het goede antwoord op de vraag waar is Bob? Dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. 2 voor de prijs van 1, doen we ook. En om welke artiest of artiesten het gaat, dat vertel ik straks. Maar nu is het tijd voor een flinke dosis energie met een van de meest geliefde duo's uit de popgeschiedenis, Hall & Oates. Met een heerlijke, herkenbare Kiss On My List, zo heet het nummer, 1980. Maar let even goed op, de aanstekelijke synthesizer-melodie. Want niemand minder dan Eddie Van Halen bekende later nog eens dat hij dat melodietje eigenlijk gestolen, gekopieerd, grof gezegd gejat had voor zijn eigen hit Jump, wat een wereldhit werd. Dat is toch een leuk stukje popgeschiedenis. Voor nu, het meest originele nummer. Kiss On My List en Daryl Hall en John Oates uit 1980.

0: Heb je haar stem herkend? When You're Gone, uit 1975 van Maggie McNeil. Ja, alias Sjoukje van het Spijker. Zo kwam ze ooit ter wereld in 1950. En later werd het natuurlijk Sjoukje Smit, getrouwd met Frans Smit. En hij is de componist van dit nummer. Leuke zangeres, vind ik nog steeds.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Vanavond in 2 voor de prijs van 1 en ongetwijfeld herken je de muziek al. Inderdaad, Paul Simon. Wij draaien straks als eerste Late in the Evening, maar welk nummer van Paul Simon zou je daarna willen horen? Late in the Evening, dus onze keuze. Dat is een nummer dat hij destijds speciaal schreef voor een eigen speelfilm, getiteld One Trick Pony. En daarin speelde hij ook zelf de hoofdrol. Ik kan me niet heugen dat ik die film ooit heb gezien. Maar natuurlijk, het nummer kennen we wel. Nou, welk nummer van Paul Simon wil je horen in 2 voor de prijs van 1? Laat je keuze, je suggestie achter in de app van NPO. Luister, ik ben benieuwd. Is dit zo'n andere grootheid in de wereld van popmuziek? Sting. In 1991 nam hij dit nummer op. All This Time.

0: Ain't No Sunshine, Bill Withers, 1971. En dan zingt hij I know, I know, I know. Weet je hoeveel keer? 26 keer. Ja, je hoeft niet te tellen hoor, maar het zijn er 26, best veel. Wij gaan op, wat is het, bijna 8 minuten voor 22:30... naar de derde en laatste in van Bob, hè?
1: Waar is Bob?
0: Dan kan Bob ook naar huis straks. Hij moet nog ook wel het goede antwoord geven natuurlijk, over een minuut of 10, 15... Maar eerst hint nummer 3. Waar is Bob vanavond? Voor hem een weet, voor ons een vraag. Luister goed. Dit is de laatste kans om informatie te verzamelen, om erachter te komen waar die staat.
2: Vroeger was de collectie van dit museum te bewonderen bij Schiphol, in een koepel. Nu hier in de polder van... Nee, ik zeg niks. Het lijkt overigens wel op Schiphol, want ook het eerste stationsgebouw van de luchthaven uit 1928 is hier nagebouwd.
0: Ja. Ja.
3: Ja.
0: Jij maakt deze opgave altijd, hè?
3: Ik schrijf ze, ja.
0: Ja, en je monteert het toch een beetje?
3: Ja, een beetje.
0: Met die geluiden eronder, een beetje publiek.
3: En dat is allemaal live, goed. Hè? Dat is allemaal live opgenomen.
0: Ja, maar het klinkt goed, dat wilde ik maar zeggen. Ja, we hebben moeilijke opgaves soms. Mm-hmm. En soms is die makkelijk.
3: Jij hebt hem al...
0: Ik heb hem
3: jij weet, weet wel op zijn
0: ja, ik ben er niet eens zo lang geleden geweest. Samen met collega Arjen Mitser. Toen moesten we een reportage opnemen over de reizen van de Oranjes. Over een jaar of zo, een soort jaaroverzicht. Mm-hmm. En dan stonden we daar op die locatie. Ja, dan heb je beelden die daarbij passen. Dus vandaar. Nou, er wordt flink gebeld. Maar laat vooral je antwoord achter op de app van NPO Luister. Dat is het makkelijkst. Dan ga je digitaal in de hoge hoed. De rode hoge hoed. En dan komt jouw naam er wel licht uit. Niels is streng, dus het gaat allemaal zoals het hoort. De app van NPO Luister. Gaan wij nu naar Hanamé en Bluff. En het hele mooie nieuwe nummer. Ik ben niet meer.

0: Come, come, down, doobie, do, down, down. Ze wisten echt geen andere tekst te verzinnen. Tekstschrijver Howard Greenfield en Niels Verdaga. En dus hielden ze dit er maar in bij Breaking Up is Hard to Do. Het is leuk, want we gaan spelen. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord van ons spelletje. Waar is Bob? Bob van der Hoven, hij staat ergens in Nederland. Maar waar zou die staan? Albert heb ik aan de telefoon. Dag Albert, goeie avond.
2: Ja, goeiedag.
0: Waar bel je vandaan?
2: Ik ben uit Erika.
0: Erika?
2: Ja, weet je waar dat ligt?
0: Ja, ja. Help me.
2: Het ligt in Drenthe, Zuidoost-Drenthe.
0: Ja, natuurlijk. Nee, ik wist dat wel. Ja. Maar ik moet dan zo snel schakelen. Maar inderdaad,
2: ja,
0: in Drenthe.
2: Ja, Erika. Ja, ik kan begrijpen.
0: Is het mooi daar vandaag geweest? Had je een beetje weer, bedoel ik?
2: Nou, nee. De hele dag wat buien. Oh. Geen zonnetje, maar hoofdzakelijk was het nat vandaag.
0: Ja.
2: Maar goed, het zal beter worden.
0: Ja, dat ziet er heel goed uit, hè? Vooral zaterdag.
2: Ja, ja.
0: Misschien wel 8, 29 graden.
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: Nee, prachtig. Juist met Pinksteren. Zo mooi weer.
2: Ja, ben er aan toe.
0: Ja. Ga je dan nog door buiten met Pinksteren of blijf je liever in het hele mooie Erika?
2: Nou, onze kleindochter is jarig maandag.
0: Oké.
2: Okay. Dus dan gaan we naartoe.
0: Woont hij in de buurt?
2: Niet of wat mooi weer.
0: Die kleindochter, woont hij in de buurt?
2: In Deventer.
0: Deventer, oké. Okay. Nou, stond een stukje weg nog.
2: Ja, zoiets van 90 kilometer.
0: Ja, maar een mooie stad hoog.
2: Ja, zeker. Ja,
0: en let op het draaiorgel daar. Maar dat is op zaterdag, hadden we pas in de uitzending. De Turk, die draait weer naar restauratie.
2: Oh ja, ja? Heb ik gehoord. Ja,
0: ja, leuk. Nou, wij gaan maar eens even praten over de opgave van Waar is Bob? Hij was volgens mij niet heel moeilijk. Dus de vraag aan jou, Albert, is waar staat Bob vanavond?
2: Aviodroom in Lelystad.
0: Nou, volgens mij zeg je dat helemaal goed. Maar we horen het nog even van Bob zelf.
3: De plek waar ik ben is het luchtvaartmuseum Aviodroom in Lelystad.
0: Applaus voor jou, Albert. En je zei heel goed Aviodroom, want we kregen een aantal antwoorden binnen met Aviodoom. Zonder die R. En dat is dus het oude museum op Schiphol nog, in die koepel. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest.
2: Nee, nooit.
0: En in Lelystad ook niet?
2: Nee, ook niet.
0: Het is best leuk, hoor. Maar vooral leuk als je met kleinkinderen dan gaat, bijvoorbeeld.
2: Goeie tip.
0: Ja, en het rijdt op zich goed aan naar Lelystad. En je hebt voldoende parkeergelegenheid daar. En het is wel grotendeels buiten. Dus je moet wel een beetje het weerbericht van tevoren in de gaten houden.
2: Ja.
0: Maar vooral voor kinderen die misschien nog nooit in een vliegtuig hebben gezeten. Dat kan daar wel. Dus dat is wel een belevenis.
2: Ja, goeie tip. Gaan we eens een keer doen.
0: Nou, leuk. Albert, jij wint in ieder geval de avond van 5 waterfles. Gefeliciteerd daarmee.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, geniet daarvan. Blijf hangen. Niels die gaat nog jouw gegevens noteren. En dan zou ik zeggen, groeten daar. Want net nam nog iemand anders op. Je vrouw waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Gezellig. Doe haar de groeten.
2: Goed.
0: En heel graag tot een andere keer.
2: Ja, prima. Dank je.
0: Oké.
2: Tot ziens. Doei.
0: Dag Albert. Ja, wil je weten waar Bob in al die tijd, al die maanden, jaren bijna, al is geweest, dan moet je eens kijken op onze website nporadio5.nl/waarisbob. Dan zie je een soort interactieve kaart. En dan ga je klikken op alle locaties waar die al is geweest. Het is ook eigenlijk een goeie dat als je meedoet, kan je ook daar even kijken. Want een locatie wordt natuurlijk nooit 2 keer bezocht. En nog even voor 2 voor de prijs van 1. Straks Paul Simon. Wij draaien Late in the Evening. Maar welk nummer van Paul Simon zou jij graag daarna willen horen? Ik ben benieuwd wat er op binnenkomt. Opnieuw via de app van NPO Luister. Paul Simon. Welk nummer wil jij graag horen in 2 voor de prijs van 1? Van nu terug naar 1984 met Spandau Ballet. And Only When You Leave.

telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Whitney Houston en Enrique Iglesias uit 2000. Could I have this kiss forever? En wist je dat ze het los van elkaar hadden ingezongen? Eigenlijk gebeurt dat vandaag de dag steeds vaker. Door de techniek is dat ook heel goed mogelijk. Maar Whitney en Enrique, ze ontmoetten elkaar pas toen ze de videoclip gingen opnemen. Straks 2 voor de prijs van 1 met Paul Simon. Bedankt voor alle suggesties. Voor nu nog even terug naar 1968 met Fleetwood Mac. And need your love so bad.

0: Ook weer zo'n prachtig, heerlijk nummer voor de late avond. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad, 1968. Ja, 13 minuten voor 11. Is dat de late avond? Ik denk het wel. En altijd zo'n beetje aan het eind van de show is het tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: We zeiden het al, we gaan luisteren vanavond naar Paul Simon. Dit nummer, Late in the Evening uit 1980... Hij schreef het destijds voor zijn filmproject One Trick Pony. En hij wilde er een beetje Cubaans, Mozambique-achtige groove aan toevoegen. Nou, volgens mij is dat redelijk gelukt. Maar hij had wel de hulp nodig van zijn drummer, Steve Gadd. En die haalde een slimme truc uit in de studio. Hij nam niet 1, maar 2 drumsticks tegelijk hield hij vast in zijn hand. En zodoende had hij dus 4 stokken tegelijk vast. En zo zat hij te drummen en dan lijkt het alsof 2 drummers tegelijk naast elkaar hetzelfde spelen. Dus toch eigenlijk wel heel knap gemaakt. Ja, later, in 1981, is het nummer ter gehoor gebracht tijdens dat beroemde reunieconcert van Simon & Garfunkel in Central Park. Na Late in the Evening hoor je het nummer Duncan. En dat is de keuze van Josie. En ze zegt, dit nummer hoor je eigenlijk nooit. Het is een pareltje. Nou, zo is het, Josie. En daarom, met recht, na Late in the Evening, 1980, jouw keuze, het nummer Duncan uit 1972. En Josie, bedankt voor het doorgeven en ik zou zeggen, geniet ervan. 2 voor de prijs van 1 vanavond met Paul Simon.

0: Hij is mooi, Josie. Bedankt voor het doorgeven nogmaals. 2 voor de prijs van 1. Duncan, Paul Simon. Perfect nummer voor de late avond. Bijna 11 uur, einde van de avond van 5 voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van onze gezelligheid en de muziek. Geen zorgen, morgenavond zijn we er weer. Dan staat Bob weer op een bijzondere plek, ergens in Europa natuurlijk. De avond van 5, douche gaat weer aan voor Shower Power. En ja, heb je voor nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan even lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust, Niels en ik, we wensen je een hele rustige en fijne nacht toe. En je weet het, waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor iemand anders. 1 ding is zeker, je bent niet alleen. Ik bedank je voor het luisteren. Heb een goede nacht. Graag tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ster. Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten voor nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen ongeveer geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in Kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze vervolgens terug hebben. Dijkman haalde ze weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Hij verzamelde bijvoorbeeld informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf in Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht is droog, bij minimaal 1 graad of 11. Morgen zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon daar steeds vaker door. Het wordt in de middag daarbij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Voordat ik hier manager

0: Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Middernacht, het begin van donderdag 21 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. En voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer nog vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies dat het internationaal gerechtshof vorig jaar gaf over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken en gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders. Meestal een familielid. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus en velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het einde van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar andere winkels in het blok. Het weer dan nog. Het koelt vannacht af tot een graad of 11. Het blijft droog. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt op steeds meer plaatsen de zon breed door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden en de dagen daarna steeds warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. En tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gas bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep uiteindelijk onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door dat nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nu nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Hij heeft president Herzog aangesproken en hij zegt te verwachten dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek op Israël. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. Het weer nog koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst wat wolken, later breekt de zon door. 18 tot 22 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.